0: Ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
4: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
5: Tot snel op 247wood.nl.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Radio NL.
7: Altijd aan.
9: Ja, Leo komt er.
7: Radio NL.

0: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. Een inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Adverteren op de radio.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.
7: De leeuw komt eraan.
1: Radio NL.

0: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft toch niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen, uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.
10: Ja, de wil komt er.
1: Radio NL.

0: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika, dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp bij Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan. Ja, Radio NL.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij het licht een keertje

0: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken, omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds

0: Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een Kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega-assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
4: Keukencentrum Marsum.
5: Shop voor het hele assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
6: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenum-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 6 op de woensdagochtend. Wijngaard woensdag vandaag. Later deze morgen uiteraard 2 liedjes van hem in het keuzemoment. Nou, eerst in elk geval geen verkeersinformatie. We kunnen letterlijk en figuurlijk gas geven. Volgens de ANWB staat er 0 kilometer aan vertraging. Het is nog vroeg, hè?
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Nou, kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. En dat doen we zometeen met Justin de Wils. En Cheerio is onderweg.
18: Dit is de muziek van Radio NL.
19: Radio NL.
18: Altijd aan.

0: Als je de keuze had. Nieuwe liedje van Thomas Bergen. Daarvoor Justin de Wild en Hen Cheerio.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, ja, sowieso. Goedemorgen. 6:10 op de woensdagochtend, 17 juni vandaag. Staan we aan de start van een nieuwe dag. Wijngaard woensdag. Vandaag verspreid over het land kans op een buitje. In het noorden houdt dat vanmiddag dan nog wel even aan. Temperatuur van vandaag 18 tot 23 graden zo ongeveer. Daar mogen we het mee gaan doen voor deze dag. Verder kijken naar het nieuws van deze woensdag de 17e. Uiteraard veel rondom het WK voetbal. Want vannacht is er uiteraard weer volop gevoetbald. Zo is Messi bijvoorbeeld bij Klozen gekomen. Die evenaart nu de WK-topscorer aller tijden. Prikt hij er nog eentje dit WK? Ja, die kans is aannemelijk. Dan is Messi dus topscorer aller tijden. Ja, en Oostenrijk-Jordanië, dat wordt nu gespeeld. Dat is zo'n 11 minuten geleden begonnen. Het zijn rare tijden voor ons als Nederlander natuurlijk. Ik snap het. Maar wel mooi, gisteren nog een pot Frankrijk-Senegal gezien. Was ook mooi geweest als Senegal daar even met een puntje meer de winst sleept of zo. Maar was helaas niet gelukt. Hè? 3-1 was dat. Mbappé, ja, dat is ook een goede speler hoor. Yo, yo, yo. Links en rechts gevaarlijk, hè? Maar goed, ik laat de voetbalanalyses aan de mensen van de NOS over. Die zullen dat gaan doen. Gaan we even kijken naar ander nieuws van deze woensdag de 17e. Het gaat over Solfinity. Zeg je misschien niet zoveel? Dat is het bedrijf achter DigiD. En dan gaat er waarschijnlijk wel een lampje branden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat dus in beroep tegen het overnameverbod door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Dat was een tijdje geleden, was dat groots in het nieuws, dat DigiD in Amerikaanse handen zou gaan komen. Dat ze daar dus inderdaad tegen in beroep gaan, dat bevestigt een woordvoerder. Dat doen ze tegen het NRC. Aarts verbood de overname vorige maand nog ter bescherming van het publieke belang. En ze willen daar tegen ingaan. Kijken wat dat zal gaan worden. Ja, en steeds vaker gebruiken mensen social media als bron voor nieuws. Dat bleek gisteren uit een rapport van het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden waren sociale media voor 20% van de 18 tot 34-jarigen de voornaamste nieuwsbron. En inmiddels geldt dat voor een derde, voor 33%. Dat is dus een stijging. En nou ja, op zich zou je zeggen, niet zo heel erg veel mis mee, maar ja, dan komt het algoritme weer om de hoek kijken. Zorg ervoor dat je niet in de tunnelvisie komt, zeg maar. Jongeren vertrouwen er ook op dat het nieuws naar hen toe komt in plaats van dat ze zelf op zoek hoeven. Dat zegt Sanne Kruikenmeijer, zij is hoogleraar digitale media. Ze consumeren nieuws tussen het scrollen door en gaan daarmee minder gericht op zoek. Al dus Sanne Kruikenmeijer. Nou, dat voor deze woensdag. Kunnen wij beginnen met onze muziek? Ja, zeker. Ik heb PZN klaarstaan.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Ach, moet je horen vanuit

0: heleboel op stels. Gaatse Bosma. Of Gaatse Bosma moeten we eigenlijk zeggen. Klein verschilletje. Daarvoor Rocking the Thrills, BZN en de band zonder naam. We gaan naar de spreuk van vandaag. Spreuk van de dag krijgen we van Alt. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Las. Goedemorgen Clubke.
0: Vanuit de Rimboe.
1: Ah, dat is toch wel lekker als de vogeltjes fluiten. Dan wordt het weer mooi weer. En de spreuk van vandaag die luidt.
0: Nou.
1: Als je nee zegt, is dit niet altijd een blokkade. Soms is het een noodzakelijkheid die de mogelijkheid biedt om opnieuw te beginnen.
0: Te beginnen, ja precies.
1: Mensen, ik wens jullie allemaal nog een fijne woensdag en welterusten.
0: En welterusten, Hans, vanuit de Vogeltuin. Dankjewel en tot morgen.

0: iedereen.
1: Ja, en dan hebben we nog meer leuks voor deze morgen. Want we kunnen de strijd aangaan. Of jij kan de strijd aangaan, in elk geval. Want je kan namelijk meedoen voor een gloednieuwe televisie. Hè? Dat elftal dat al anderhalf week wordt samengesteld. Daar zijn we gisteren opnieuw mee begonnen. Voor elke Nederlandse wedstrijd hebben we een nieuw elftal. En daar komt één iemand als, tussen aanhalingstekens, aanvoerder uit de bus. Die wint een gloednieuwe tv, afgeleverd door de dikdakker zelf. Deze morgen is het aan ons de beurt om ook zo iemand in het elftal te zetten. Ja, en het liefst de aanvoerder in het elftal te zetten natuurlijk. Maar daar kom je als laatste pas achter. Alleen daar gaan we dan, ik denk tussen nu en 7 uur even mee bezig. Dat we dan even iemand in dat elftal zetten. Dat lijkt me wel het leukst, hè? Vlak na 6:30 bijvoorbeeld, zoiets. Ik zal het even overleggen met de eenkoppige redactie. Dan mag je zometeen zeer waarschijnlijk gewoon even een appie sturen met daarin het woord voetbal. Dan doe je daarin al mee. Gaan we naar reizen. Ronald, goedemorgen.
2: Hallo, het is in 2. Hallo, het is in 2. Lars, het is in 2. Beetje piraten, echo dromen. Kijk. Hallo, luisteraars en amateurs. Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, luisteraars. Hey, Lars, op deze Henkje Weijraad woensdag. Is het niet een leuke blijtje van Henkje Weijraad met O, Suzanne? Hoor je niet zo vaak op de radio, hè? Keer wat anders. Een beetje vrolijk. En de minder vrolijke versie wil hem de ambulance. Is ook een leuke versie, hè?
1: Ja.
2: Fijne uitzending doorwens. Groetjes, Ronald.
1: Hallo. Dat hij ons ook de keuze geeft tussen een vrolijke en een minder vrolijke versie. Vink attent. Dankjewel, Ronald. Meer appjes die binnenkomen. Appje van Dennis uit Tricht. Goedemorgen, ouwe Bamiapper. Goedemorgen. En daar komen ook al wat voetbalappies binnen. Ja, daar gaan we zo meteen daadwerkelijk het start zijn voor geven. En dan gaan we echt vlak naar 6:30. Hè. Dan hebben we weer nieuws en dan verkeersinformatie als er een file staat. En als ze er zin in hebben bij de ANWB, dan gaan we dat dan doen. Hè. Echt direct daarna, zeg maar. Dus dan weet je al wanneer het in het schema ligt van vandaag. Heb je van Brenda, goedemorgen. Of we een liedje van Jannes willen draaien deze dag? Komt vast wel goed. En Rob, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Lassie. Ja, hier zijn we weer hoor. Ja. Terug van weg geweest. Ja. Het zit er weer op. We moeten weer hard aan de gang voor de knaken. Dus bij deze. Ja, Lassie, verder. We zijn weer al aardig gewend hè, natuurlijk. Hè, die drie dagjes, of twee dagjes al begonnen. De derde dag alweer. Dus we zijn gewoon weer alweer aan vakantie toe eigenlijk. Maar ja, toe maar. We moeten niet hard roepen, hè. Want nee. Dan vinden ze het niet meer aardig. Maar goed, doe maar joh. Dus, maar goed, Lasje. Ik zou zeggen, knalt er iets lekkers in van Henkie. Hartstikke mooi. Dan gaan we mooi weer een mooie Henkie Wijngaarddag tegemoet.
1: Gaan goed komen. Hey.
3: Allemaal een mooie dag gewenst. En tot de volgende.
1: Nou, doe Rob. En inderdaad, tot de volgende. Goed. Dan gaan we de lijnen, de appbox, daar bij deze officieel voor openen. Je mag hem gebruiken om altijd alles al in kwijt te gooien. Alles wat je wil mag je altijd al zeggen. Alleen nou gaat het toch eventjes om het woordje voetbal. Dat doen we dus voor het weggeven van een gloednieuwe televisie. De actie samen met de dikdakkers. Als jij daar kans op wil maken en net na 6:30 gebeld wil en kan worden, mag je een bericht sturen. Daarin het woord voetbal. Bellen we je terug, kom je in het elftal te staan. Je gaat sowieso niet met lege handen naar huis, want dan win je in elk geval het oranje pakket. Hey.
4: De ochtend is sowieso leuker met langs door je speaker.
1: Nou ja, dat zeggen we wel.
4: Ja, nieuws weer verkeer, dikke hits en af en toe een klassieker.
1: Ik heb een WK-klassiekertje van 4 jaar geleden klaarstaan.
4: Hey Lars, goeiemorgen.
1: Een liedje van Chico. Hey, Chico.
4: De

0: Chico, ja, versen van het matje vlak voor 6:30. Zometeen dan is het moment daar. Vlak na het weer, het nieuws en dan de verkeersinformatie. Dan zetten we iemand in het elftal. Het elftal om kans te maken op een gloednieuwe televisie. Afgeleverd door de dikdakkers hen zelf. Hè, vanuit die witte, veel te dure betaalde cabrio. Dan komen ze gewoon persoonlijk bij je langs. Tippy van Flippy, zorg er wel even voor dat je koekjes in huis hebt. Want dat kregen ze bij de vorige niet, namelijk een koekje. Dus ja, ja, goed, dan weet je dat in elk geval. Wil je kans maken, dan stuur je een appie met daarin het woord voetbal.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoorne. Een gezellige en rustige sfeer. Een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoorne. Beleef het zelf.
4: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
3: Binnenkort een feestje of partij? In Nieuwehoorne bij Bestel bij Brouwer moet je zijn.
5: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
5: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
15: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook, uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
22: Hey Wijgaard-fan, scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
23: Kijk uit, hier ben ik. Beun, beun, beun, beun, beun.
0: exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
2: Attentie.
12: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf.
23: Wil jij ook in onze WK-selectie?
12: App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
24: Dit is Radio NL. Altijd aan.
25: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
26: Radio NL.
27: Weerbericht.
28: Vanochtend is het overwegend bewolkt en valt er in het westen en het midden van het land af en toe wat regen. Vanmiddag is dat zo in het noorden. Dan is daar de bewolking en regent het daar af en toe. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. Schijnt het zonnetje. Temperatuur vandaag tussen de 19 en de 26 graden. Kijken we verderop in deze week. Dan hebben we morgen een overgangsdag. Dan is het droog en gaan we richting de 30 graden. En vrijdag zullen we daar ver overheen gaan. Temperaturen die nu verwacht worden van een dikke 33 graden. En volgende week maandag spant de kroon, dan zou het 35 graden moeten gaan worden. Maar ja, het is en blijft Nederland natuurlijk. Goed, we gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
29: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het aantal mensen dat voor spouwmuurisolatie kiest is hard teruggelopen, schrijft het AD. Sinds een paar jaar moet gecheckt worden of er geen vleermuizen in de muren zitten. En die inspectie kan aardig in de papieren lopen. Een huis in het Brabantse Rijen is voor een deel ingestort na een grote brand vannacht. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen waren, maar dat is niet zeker. En Nederland heeft met steeds meer voortvluchtige criminelen te maken. En dat zijn ook steeds vaker zware jongens, schrijft de Telegraaf. Nou. Door Europese samenwerking worden ze ook steeds vaker gepakt.
28: Vind ik flauw dat het gewicht erbij genoemd moet worden. Maar hebben we op dit moment geen verkeersinformatie. Het is lekker rustig op de Nederlandse snelwegen, dus doorrijden. We zijn goed bezig. Gebeurt niet vaak om 6:30. We gaan even bellen voor dat elftal, want dat hebben we je beloofd. Je mocht daarvoor gaan appen.
30: Goedemorgen.
28: Goedemorgen, met Lars van Radio NL. Met wie?
30: Met Tommy.
28: Tommy. Hey, Tommy, goedemorgen. Alles wel?
30: Goedemorgen. Goedemorgen.
28: Ja, waar bellen we naartoe, Tommy?
30: We bellen momenteel vanuit de auto onderweg naar Utrecht.
28: Ja.
30: Momenteel de hoogte van
28: Zeewolde. En jij kan bevestigen, het is lekker rustig onderweg.
30: Ja.
28: Ja, en wie doet je wat. Hey Tommy, we hebben het deze week over het elftal voor het WK. Volgen het een beetje, de wereldkampioenschappen?
30: Ja, WK volg ik wel, jazeker.
28: Ja, en dan alleen Nederland of heb je ook andere wedstrijden opstaan?
30: Als ik tijd heb, dan kijk ik ook wel andere wedstrijden natuurlijk.
28: Ja, ik vind het fantastisch. Mijn vriendin vindt het vreselijk. Maar s'avonds dan kleurt de televisie deze week een standaard groen. En er is ook geen discussie mogelijk. Dus ik dacht misschien dat jij nog een tip hebt om die onderhandelingen even in te gaan. Maar jij zegt gewoon lekker stug door blijven gaan of zo.
30: Ja, gewoon lekker stug door blijven gaan.
28: Ja, ik mag ook wel eens wat, toch?
30: Daarom.
28: Laat het er niet horen. Hey, Tommy, we mogen jou in het elftal gaan plaatsen. Je maakt kans op een gloednieuwe televisie. We hebben nog aardig wat plekjes vrij. Noem eens een getal tussen de 1 en de 11.
30: Nou, doen we dan gelijk te splitsen, hè? Nummer 9.
28: Nummer 9, ja, dan sta je bij ons links voor op nummer 9.
30: Ja, is goed.
28: Kijk eens, ik noteer hier naam Tommy T.O. Of wil die met een andere naam erop? Nee, toch?
30: Nee hoor, nee, dat is goed.
28: Tommy. Je staat erop, man.
30: Ja, helemaal goed.
28: Yes, jij wint sowieso het oranje pakket. En hou de voordeur in de gaten, want wie weet staan de Dikdakkers daar wel eind van deze week.

0: Mike Pietersen.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Nou, het is bijna 7:15. Dus juist hebben we Tommy blij mogen maken met in elk geval dat oranje pakket. En dus ook een plaatsje in ons elftal. Kans is aanwezig dat Tommy dus de aanvoerder zal gaan worden. Beetje aanvoerder, wat is daar nou mee? Dan win je dus een nieuwe televisie zo vlak voor het WK. He, voor de wedstrijd, moet ik het zo zeggen. Dus... dat is lekker. Morgenmiddag dan gaan de dikdakkers al met de cabrio die kant op. Dus dan kunnen we al zien bij wie die terechtkomt. Het kunnen er meer mensen zijn, want Tommy is niet de enige in ons elftal tot nu toe. Hij wordt vandaag in elk programma nog aangevuld. Carina hebben we ook al. Die staat echt als spits, zeg maar. Nummer 10 net zijn vrijstaan. Nummer 11 voor Valerie, 8 voor Mario. En linksback Henk. Henk staat op 2. Nou goed. Even kijken morgen wie het allemaal gaan worden. Ik heb begrepen, morgenochtend om 6:30 mogen we hetzelfde geintje nog een keer doen. Dus dan gaan we nog iemand in onze elftal plaatsen. Maar dat is voor dan. Eerst eventjes naar onze appbox. Daar is het wel gezellig hoor. Benny, goedemorgen.
3: Goedemorgen Lars. Goedemorgen clubje. We gaan weer eens onderweg naar het werk. Naar de parkeergarage Vlissingen. We gaan er weer wat van proberen te maken van het ingewikkelde project. Dus als je voor ons een liedje kan draaien van Frank van Etten, dan komt het vast allemaal goed. Gaan we er wat leuks van maken. En dan is het weer bijna weekend. Ciao de Baku.
0: En een mooie dag, inderdaad. Dan tussen alle andere voetbal-appies door is daar Adrie. Goedemorgen, Adrie.
4: Hey, Lasje. Goedemorgen. We zijn er weer bij, hoor. Op mijn jurtje voetdag. Woehoe. Nou, ik zal zeggen, laat je gooit er maar gewoon in hoor. Hey, zie de bergjes over. En de lucht wordt alweer blauw.
0: Ja, precies.
4: Hey mensen, werk naar jou allemaal. Genieten van het machtig mooi weer wat er aankomt. Ja, inderdaad, Lasje. Ik had Steen de Kelk wel een puntje meer gegund, toch?
0: Ja.
4: Mensen, ciao, ciao.
0: Ja, goed, laten we de echte voetbalanalyses aan de analisten over gaan, maar... ik had gisteren de wedstrijd opstaan. Ja, ik vond het wel leuk om te zien. Zeker die eerste helft. Daar was Senegal toch, ik wil ook niet per se zeggen de betere partij. Maar daar lieten ze toch wel even zien dat ze toch wel een klein beetje met de bal om kunnen gaan. En gisteren mochten, zoals het AD het omschreef, de posterboys de velden betreden. Ik dacht, de posterboys. Maar dan hebben ze het dus over Mbappé, Haaland en vooral Lionel Messi. Want ja, die zie je afgelopen week al redden het op de zakkerships. Hè, in de bushockeys. Dan zie je die koppen daarop hangen. Dus die staan nu omschreven als de posterboys. Ja. Ik heb niks van de wedstrijd van Argentinië gezien. Dat was me veel te laat natuurlijk. Maar Messi moet het ook goed hebben gedaan. Tenminste, dat zeggen ze.
5: Lars, goedemorgen. Ik zit achter het stuur, dus ik kan niet typen. Maar bij deze voetbal...
0: ja.
5: Voetbal.
0: Ja.
5: Soccer.
0: Alle talen.
5: Oftewel, voetbal.
0: Precies.
5: Graag mee.
0: Ja, of zoals ze in Amerika zouden omschrijven... de Super Bowl of Europe. Hey, dat... verschrikkelijk. Maar goed. Nog een ander interessant verhaal over het WK trouwens. Of zal ik dat even achterwege laten? Over de drinkpauzes. Daar is namelijk een verklaring voor. Ja? Ik wil het je eigenlijk... oké, dan kunnen we het kort vertellen. In 94, hè, toen organiseerde Amerika ook al het WK. En toen hebben ze bij FIFA aangeklopt. Zeiden ze van ja, we moeten de voetbalwedstrijden in 4 helften gaan spelen. Ja, la. La, la, la, la, la, la, la. En... toen zei FIFA tegen Amerika... nou, als jij het in 4 helften gaat spelen... dan mag jij het wereldkampioenschap niet gaan organiseren. Zei Amerika, ja nee, maar wat hebben we nodig voor de reclameinkomsten? En toen had FIFA nog de bovenhand, zeg maar... die hebben toen gezegd, nee, gaat niet gebeuren. Nou, nu zijn we heel wat jaartjes verder. Nu 2026. En daar zijn ze dan. De drinkpauzes. Hè? De 4 helften. Nou goed, tot zover. We gaan nu even naar een andere zaak. Onze Tini van de receptie die staat al poedeltje naakt op ons te wachten. Die krijgt het koud volgens mij. Ze zal onder de douche gaan stappen. Aan jou de vraag om even de oren goed te spitsen. Mee te luisteren. Welk liedje zingt onze Tini van de receptie hier in deze morgen? Op deze morgen. De titel van de plaat. Daar zijn we naar op zoek. Douchegordijn mag open, Tini. Nou ja, je hebt gewacht natuurlijk. Hey, lang gewacht ook trouwens.

weet je er iets in te herkennen? Dan is de app van Radio NL de plek waar je mag zijn. Je mag de titel van de plaat doorsturen. Bellen we je op, hè, dan ga je er vandoor met een emmer vol met roem. En gaan we het liedje eventjes draaien vandaag.

0: Linda Lee en Ik ben niet meer zo stom daarvoor. Martel Kramer, Miss Montreal en Houden van Haten. We hebben onze Tini van de receptie juist onder de douche horen stappen. Aan jou de vraag, wat is de titel van dit liedje? Ja, en daarvoor aan de telefoon, Joke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van Joke, stop toch met koken. Ja, toch?
1: Ja, ja.
0: Ja, ik zal vast niet de eerste zijn die dat heeft gezegd.
1: Nee.
0: Nee. Hey, Joke, waar kom je vandaan als je vragen mag?
1: Uit Bresand.
0: Bresand, bij de Afsluitdijk.
1: Ja.
0: Ja, en dan, nou ja, goed, en dan aan de goede of de verkeerde kant. Als ik het vraag, dan zeg jij sowieso de goede kant.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hey. Hey Joke, voor het liedje van vandaag. We hebben onze Tini van de receptie natuurlijk horen lallen. Maar ja, welk liedje is dat ook alweer?
1: Dat is het wiegelied van de Drieërs.
0: Het wiegelied van de Drieërs. Ja, ik betover je voor het slapen gaan. Even, joh, wacht even hoor. Het slapen gaan. Ja, dat is hem inderdaad. Heel goed. Joke, we gaan het draaien. Dankjewel. En doen ze er goed aan die kant van de Afsluitdijk.
1: Is goed. Dankjewel.
0: Fijne woensdag.
1: Hetzelfde.

De komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Houthandel van Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: We gaan op zoek naar pallets.
2: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobit en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
3: Te groot? Bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
5: Lieve mensen, aan die handen.
2: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.

0: Nederland, kom naar Heerenveen. Vanaf 12 juni, parkeerterrein naast het Abel Lenstra Stadion. Een show met dieren, acrobatiek, clowns en topartiesten. Tot en met 21 juni. Kaartjes aan de Circuskassa of kijk op circus-rens.nl.
1: Profiteer tot 20 juni van openingsdeals bij Van den Brug. Zo ontvang je bijvoorbeeld dubbele inruilpremie op een nieuwe Volkswagen en twee keer zoveel e-premie op een nieuwe Audi. Bekijk alle openingsdeals op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Van den Brug Drachten is geopend en dat vieren we met openingsdeals. Kijk op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Radio NL.
6: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
6: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
7: De zomer.
6: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk, zet de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. En Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Hij scoorde vannacht 3 keer voor Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Leukes Outdoor in Wolvenga.
13: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
1: Keukencentrum Marsum.
2: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Ook bij Plus. Plus Spare Ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over 7. Zometeen het keuzemoment voor de Wijngaard Woensdag. We hebben twee liedjes van Henk Wijngaard voor je klaarstaan. Welke twee dat zijn, hoor je straks. En dan mag jij daar een keuze uit gaan maken. Nu eerst, en hey, dat gebeurt niet vaak, geen verkeersinformatie om 7 uur namens de ANWB. In heel Nederland, als je alles bij elkaar optelt, staat er 0 kilometer aan vertraging. Dat is lekker.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Naast van Dijk! Nou goed, hebben we naast het keuzemoment van zometeen ook muziek van Verre in de Lids voor je klaarstaan. Zijn Baco in Monaco.
13: Dit is de muziek van Radio NL.
14: Radio NL.
13: Altijd aan.
15: Ja, de wil komt er.
13: Radio NL.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook.

En Baco in Monaco. Baco in Monaco. Ik zit me al anderhalve week te verwonderen. Hoe spreek je dat andere nou uit? Je hebt Ferry de Lits en SHQQ. Ik zou zeggen, check. Maar ja, goed, dat klinkt een beetje, dat klinkt ook niet hip, zeg maar. SHQQ. SHQQ is het ook niet. SHQQ. Hoe spreek je dat nou uit? Is er wellicht iemand die dat aan ons vertellen? SHQQ. Wie kan dat vertellen? Wie weet dat? Check. Dat klinkt niet hip. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar misschien is het wel zo. Dat zijn gelukkig andere zaken. We hebben het keuzemoment zometeen voor je. Twee liedjes van Henk Wijngaard tegenover elkaar. Eerst eventjes het nieuws van deze woensdag, de 17e van juni. Het is vandaag de laatste dag van de G7-top in Evian. Vanavond ontvangt de Franse president Macron zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump in het paleis van Versailles. Die twee leiders die zullen gaan dineren. Daar en na afloop volgt een licht- en vuurwerkshow in de tuin van het paleis. Want het heeft nog niet genoeg geld gekost daar zo. En er wordt veel in besproken. Niet alles komt daarin naar buiten. Maar er wordt bijvoorbeeld gesproken over Oekraïne. Maar ook de vrede tussen Iran en Amerika. Dat zo goed als rond zou moeten zijn. Andere dingen dan. De Amerikaanse Centrale Bank vergadert over de rente. Het is het eerst rentebesluit onder Kevin Warsh. Trump bekritiseerde eerder al vaak omdat hij vond dat de rente niet snel genoeg werd verlaagd. Naar verwachting laten ze het opnieuw ongewijzigd in Amerika. En in de rechtbank in Den Haag staat een Rwandese man terecht die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de genocide in Rwanda van ruim 30 jaar geleden. En dat is bijzonder dat dus in Den Haag behandeld wordt vandaag. De man werd 2 jaar geleden opgepakt in Ede en heeft inmiddels ook een Nederlandse nationaliteit, waardoor dus zijn rechtszaak hier dient. Ja, en voor Engeland begint dan het WK voetbal vanavond om 10:00 met een wedstrijd tegen Kroatië, dat bij het vorige WK zelfs nog derde werd. Eerder op de avond, 7:00, is het Portugal tegen Congo. Wedstrijden zijn uiteraard te volgen op de beeldbuis en we zullen het aan hebben. En er zal morgen weer over gesproken worden. Goed, gaan wij ons richten op het keuzemoment van vandaag. We hebben 2 liedjes van Henk tegenover elkaar. Jou de vraag, welke heeft je voorkeur? Welke wil je graag horen? Welke moeten we draaien? Keuze A voor dit liedje. Ik moet nog wat jaren mee.

0: voor Ik moet nog wat jaren mee. En keuze B is voor Beun de Beunaas. Welke mag het worden?
1: Keuze A.
0: Dus Petra vanuit Bodegraven. Jouw stem is ook welkom via de app van Radio NL. Gaan we zo meteen rap doorheen kijken welke we mogen draaien vandaag.

0: Martijn Leopardi, samen met Mike Versteeg en de tijger van de kroeg. Daarvoor nog een Django'tje. Waarom ben jij gegaan? Ja, we moeten heel eerlijk gezegd zeggen, nieuwe muziek van Django. Maar ja, dat is het natuurlijk niet. Het is een soort van nieuw, hij is opnieuw uitgebracht. Waarom ben jij gegaan? Dus het klinkt heel erg vertrouwd. Maar aan de ene kant ook wel slim, want ja, nou ja, goed. Hij brengt Kali niet voor een tweede keer uit. Dat is dan wel weer een ding. Maar ja, dus zullen ze over nagedacht hebben. Wij zitten met het keuzemoment op deze morgen. De keuze A of keuze B mag je doorsturen via de app van Radio NL. Een A'tje kan je doorsturen voor Ik moet nog wat jaren mee van Henk Wijngaard. En een B'tje is voor Beun de Beuna's. Waar gaat de voorkeur deze woensdag naar uit? We gaan zo meteen alle stemmen bij elkaar optellen. Gaan we kijken welke de meeste stemmen heeft gekregen. En welke van de twee wij dus mogen gaan draaien. A'tje mag je achterlaten voor deze.
1: Ik kan er niet.

0: Team.
1: De naam is Beun.
2: Voor Beun de Beunhaas.
3: Beun de Beunhaas.
2: Welke van de twee mogen we draaien? Keuze A of keuze B mag je doorsturen. We gaan eventjes door onze appbox heen. Het is keuze A voor Pierre van het Klundert en B voor Leon van het Uithuizenmede. Willy, goedemorgen.
4: Een aartje, Lars. Een aartje.
2: Aartje. Staat genoteerd. Dankjewel, Willy.
4: Hey, goedemorgen, Lassie. Doe maar een aartje. Ohoi.
2: Hoi, A voor Mark uit Wieringenwerf. Keuze A voor Pieter vanuit Slootdorp. Keuze A voor Mark uit Asten. Wouter, goedemorgen. Keuze B van de Beunhaas vandaag. Bassie vanuit Maasbracht. Keuze A. Keuze A voor Shannon vanuit Enschede. Annie gaat voor keuze A. B voor Gauke uit Twijzerder Heide. Berichtje van Grat, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Doe maar keuze B, B, B.
2: Aatje daarentegen voor Gerrit-Jan vanuit Klarenbeek. Tom uit Nijmegen. Goedemorgen, mijn carpool-collega. Wil graag keuze A deze dag. Een A voor Daan. Een appie van Piet. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Lars. Graag een beetje. Mijn naam is Beun.
2: Beun de Beunhaas.
6: Beun, ja. Beun de Beunhaas.
2: Een appie van
6: Werkse.
2: Dank u. Ed daarentegen vanuit Wil. Goedemorgen. Aatje. Een A voor Gea vanuit Oldermarkt. Dan is het een Aatje voor Thomas uit Heilo. Keuze A voor Carlo van het Hogeveen. Leo. Leotje. Leo gaat voor keuze A. Jolanda uit Andels die gaat voor een Aatje. B voor Rick uit Steenwijk. En nog eentje dan.
7: Ja, dat is natuurlijk hier Ferry de Lits in shock met de Baco in Monaco. Zet hem op, Larske.
2: Dat was hoe je dat uitsprak. SHQQ, shock. Nou, hé, dan weten we dat nu ook weer. Het is keuze A geworden in het keuzemoment van vandaag. Geen Beun de Beunhaas, maar ik moet nog wat jaren mee.

0: Ja, daarmee Henk Wijngaard. En keuze A in het keuzemoment van vandaag was voor Ik moet nog wat jaren mee. Bij deze gedraaid, het was geen keuze B deze morgen. Beun de Beuna's is er niet doorheen gekomen. En misschien dat we volgende week anders scoren, dat kan natuurlijk, hè. Bijna 7:30, zometeen nieuws weer verkeer. En we draaien natuurlijk de Hollandse Nieuwe. Dus als je bij jezelf denkt, hey...
1: Haar naam is Corrie, ja, Corrie Koning.
0: Dan kan dat kloppen. Want Corrie heeft namelijk de Hollandse Nieuwe deze week. Het heet Er hangt iets in de lucht. En ik kan het me bijna niet voorstellen dat je het nog niet gehoord hebt, maar hij klinkt zo.
2: Jij kijkt naar mij, ik naar jou. Zet jij die eerste stap, want ik zie alleen maar amore.
0: En nou komt-ie. Komt-ie. Hey. Er hangt iets in de lucht. Hollandse Nieuwe deze week gaan we zo meteen voor je draaien.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
8: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
7: In 3 stappen, je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
9: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
10: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
11: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
12: Tot snel op 247wood.nl.
9: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
13: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
15: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
17: Mooi van Ethos.
18: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor BTN De Haas. Of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video's checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
21: Brussel Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
23: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
12: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
17: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
12: en natuurlijk deze.
17: De vlam in de pijp.
12: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
21: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
24: Dit is Radio NL.
25: Altijd aan.
24: Altijd aan.
0: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
26: Radio NL.
27: Weerbericht.
0: Ja, vanmorgen in het midden en het westen van het land wat bewolking. Vanmiddag in het noorden bewolkt en regen. Temperatuur vandaag tussen de 19 en de 25 graden. Morgen een overgangsdagje. Droog, bewolkt, richting de 30 graden. En dan gaan we vrijdag over de 30 graden. En dan wordt het tropisch warm. Er is tevens wel direct gewaarschuwd voor flinke onweersbuien. Dus een gewaarschuwd mens telt nog steeds voor één. We gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
28: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het isoleren van spouwmuren is niet meer zo populair als jaren geleden, schrijft het AD. Er moet namelijk gecontroleerd worden of er in de muren geen vleermuizen zitten. En dat is een dure grap. Na een grote brand in het Brabantse Rijen wordt iemand vermist. De brandweer denkt dat die persoon nog in het brandende huis was, maar kon dat niet checken. Het huis is deels ingestort. En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi kan het zelf niet eens geloven hoe goed hij dit WK is. In zijn 200ste interland scoorde hij 3 keer tegen Algerije. Daardoor is hij gedeeld WK-topscorer aller tijden.
0: Ja, en heb je die foto ook gezien? Dat hij, misschien heb je het live wel gezien. Dat hij de noppen van zijn schoen gewoon eventjes in de kuit van een ander plant. Hey. Onze topscorer aller tijden in Spain. Goed, dan is het lekker rustig onderweg. Wacht even hoor. Is dat Tim Schaap?
29: Hallo? Ja, goedemorgen.
0: Dan gaan we toch niet... Staat een vertraging, ja. Hè?
29: Files noemen wij ze. Maar inderdaad, er is vertraging in een paar files. 2 stuks om precies te zijn. Allereerst A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 1 uur extra. Komt er een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht momenteel. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht file tussen Kuik en Boksmeer. 7 kilometer en 20 minuten. Vermoedelijk daardoor gaten in de weg. Nou, op het gebied van flitsers ben je snel van af. Flitsmeister heeft er geen 1 gemeld.
0: Yes!
27: Radio NL. Deze week is er hangt iets in de lucht van Corrie Konings, de Hollandse Nieuwe.

zo. 7:50. Het is tijd voor het dobbelspel van vandaag, van deze woensdag. We hebben de dobbelsteen weer voor je klaar liggen. En dan is het daarna aan jou om een liedje te verzinnen met het thema wat er vanaf komt rollen. We gaan even gauw alle categorieën bij langs. Alle mogelijkheden gaan we eventjes bij langs. Dobbelen wij zo meteen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje met anderstalige invloeden. Nummer 2 is een liedje waarvan de titel bestaat uit exact één woord. 3 staat voor de categorie. Ja, ik vind het nog steeds lastig, maar schoonmaken of poetsen. Ik moet ook zelf nog even goed over nadenken. Maar eens even kijken of er überhaupt gedobbeld wordt vandaag dan. 4 gaat over een plaats waar je samenkomt. 5 nog een keer dobbelen. En nummer 6 is een categorie waarvan we mogen pimpampetten. Liedjes waarvan de titel begint met de letter G. Oeps. Wij gaan dobbelen en daarna dan is het helemaal aan jou. Mag je een liedje verzinnen en doorsturen via de app van Radio NL. Daar gaan we. Het is nummer 6 geworden vandaag. Kijk eens, dat is even simpel. Wat makkelijker dan categorie schoonmaken of poetsen. We zoeken liedjes waarvan de titel begint met een G. Luister.

Liedjes waarvan de titel begint met de letter G mag je doorsturen via de app van Radio NL. Heb je een mooie suggestie? Laat maar komen. Zo creatief mogelijk, zeggen we altijd. Maar ja, dat is met zo'n categorie, dat is zo'n gerichte categorie, misschien een klein beetje lastig. Maar de leukste liedjes pikken we er zo meteen uit. Dus doe je best.

0: zeggen hoe ik leven moet. Frans Duits bij Radio NL. We zoeken in het dobbelspel vandaag liedjes waarvan de titel begint met de letter G. Die mag je doorsturen via onze app. We gaan eens even kijken naar wat er zo al is binnengekomen. We zagen bijvoorbeeld Robert van Hemert.
1: Geld maakt niet gelukkig, ja, maar gelukkig heb ik geld.
0: Geld maakt niet gelukkig.
1: In de bom die in mijn zak zit, is het enige dat telt.
0: Meer liedjes waarvan de titel begint met de letter G. Zijn welkom in de app van Radio NL. Zoals deze van de Roffels.
2: Met wilgen voor het raam.
0: Dit is al fantastisch.
2: Met twee paarden en een geit die in de boom gaat staan.
0: Geef mij een oude boerderij. Muziek van de Roffels in de categorie liedjes waarvan de titel begint met de letter G. En er zijn er zeker meer van Pierre Cardner, vader Abraham. Zagen we ook vaak voorbij komen. Bijvoorbeeld ingezoet op Pieter. Pietertje die gaat voor geluk.

van Grap. We gaan even gauw bellen met Thomas. Thomas heeft er ook eentje ingestuurd. Tenminste, zover het bellen met Thomas. Hij gaat in elk geval voor het dobbelspel van vandaag voor een liedje van John de Bever. In de categorie liedjes waarvan de titel begint met de letter G. Graven naar goud. Goed gevonden. Maar de vraag is, wat kunnen we hierna gaan draaien?

0: John de Bever en de G van Graven naar Goud in het dobbelspel van vandaag. We zoeken dus liedjes waarvan de titel begint met de letter G. En daar zijn er genoeg van gemaakt. Jouw suggestie is welkom via onze app. Dacht je bijvoorbeeld van deze, van Willeke Alberti. Mark, die kwam ermee op de proppen. Even in een categorie ken je klassiekers. Deze is goed hoor, de groetjes uit Rio. Michel vanuit Raamsdonksveer, goedemorgen. In de categorie van vandaag gooi je schoonmoeder uit het raam. Ja, mooi. De gebroeders Co, Gasper Pieleke, zegt Jessica uit Zevenaar. En dan was het, even kijken, Tom. Tom die kwam met een liedje van Dennis. Dat hebben we ook lang niet meer gedraaid. Gewoon een vrolijk liedje heet dat. Een vrolijk liedje in het dobbelspel van vandaag. Dano, goedemorgen. Voor mij Suzanne en Freek.
1: Maar we waren toch goud, zeg me wat als ik jou nooit vergeten kan.
0: De G van Goud.
1: Nu

0: de G van Goud. Suzanne en Freek in het dobbelspel van vandaag. Maar er zijn meer suggesties binnengekomen. Alexander Curly bijvoorbeeld nog.
1: Kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreken en het hooi met van het land.
0: De G van Guus, kom naar huis.
1: Guus, kom naar huis, want daar hebben we een rare ding. Dit kan toch zo niet door, van Guus, waar is er aan de hand?
0: Ja. Nee, Henk, goedemorgen met Lars.
2: Hey,
0: goedemorgen. Hey, goedemorgen. Liedjes waarvan de titel begint met de letter G. Henk, je mag het zeggen.
2: Ja, Ga dan van Jannes.
0: Ga dan van Jannes, ja natuurlijk. Kijk eens. Mooi hoor, dankjewel Henk en een mooie woensdag.
2: Ja, tel het er gewoon.
0: Yo.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoorne. Een gezellige en rustige sfeer, een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoorne. Beleef het zelf.
4: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
3: Gratis parkeren op ons grote terrein. In Nieuwehoorne moet je zijn.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Te groot bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
11: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
12: Overson, groot en klein wonen.
11: Check de voorraad op overson.nl.
13: Profiteer tot 20 juni van openingsdeals bij Van den Brug. Zo ontvang je bijvoorbeeld dubbele inruilpremie op een nieuwe Volkswagen en twee keer zoveel e-premie op een nieuwe Audi. Bekijk alle openingsdeals op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
13: Van den Brug Drachten is geopend en dat vieren we met openingsdeals. Kijk op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo.

0: Koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Radio NL.
5: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
6: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten.
5: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
6: De Zomertour.
5: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk zet de tijd op 8 uur.
5: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. En Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar is blij dat hij het heeft gedaan. En hij was zelfs verbaasd over hoe goed hij vannacht was tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer aller tijden met 16 goals. Hij speelde ook nog eens zijn 200ste interland. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
12: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
13: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw
12: met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw
13: en installaties.
12: Geen praatjes, maar aanpakken.
13: GLS Projects.
12: En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
14: Het zonnetje schijnt, dus van je huppaldera op naar bootverhuur Bonkenvaart voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterend

0: www.bonkevaart.nl.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, proef jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
3: Een klein gebaar brengt

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
3: Ik werd echt goed geadviseerd.
2: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
4: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
2: Radio is krachtig en betaalbaar.
4: Het werkt echt.
2: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
5: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl. Adverterenopderadio.nl.
6: Goedemorgen, een paar minuten over acht bij de ANWB Tim Schaap deze ochtend. Tim, goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen Lars, hallo, hallo. Ja, die ochtendspits, die stelt eigenlijk amper iets voor. Er staat nog geen 70 kilometer, een stuk minder dan gebruikelijk op woensdag. Toch rijdt het hier en daar wat langzamer. De langste file staat op de N33, Veendam-Eemshaven. Voor Schildwolde, 6 kilometer en 35 minuten, komt door een ongeluk. Verder, wegdek in slechte toestand gaat in de weg op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Malden en Boksmeer heb je dus een file van 9 kilometer. Dan de A1 nog richting Amsterdam, tussen Amersfoort en Hilversum, 7 kilometer, 15 minuten. Komt door bergingswerk. Je hebt één rijstrook minder daar, dat ongeluk daar. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Ik noem bijvoorbeeld een A9 vanuit Alkmaar bij 29,1. Een A27 naar Almere bij de Stichtse Brug, hectometerpaal 108,1. En de A30 naar Ede bij Barneveld, bekend van de Eieren, 18,1.
6: Kijk, je weet dat het serieus wordt als het verandert van een A7 naar de A9.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Lars van Dijk!
6: Met zometeen muziek voor je van Suzanne Vreek. Ken je dat gevoel? Gaan we draaien. En een nieuwe ronde voor de vraag van vandaag gaat over kamperen vandaag.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Radio NL.
0: Altijd aan.
9: Ja, de leeuw komt er.
0: Radio NL.

0: Hé, hey, dat liedje van Henk gaat ook over haar, hè? Suzie.
1: Hé, hey, Suzie, de bui is over.
0: Suzanne Freek, ken je dat gevoel om 12 minuten over 8? Goedemorgen op de woensdag, 17 juni vandaag. Het is weinig uit woensdag. Daarvoor later deze morgen vast nog wel weer eventjes een extra liedje van ome Henk. Ome Henk op de camping! Gaan we het zo meteen nog even over hebben. Daar gaat de vraag van vandaag over. Eerst even het nieuws van deze woensdag, de 17e. Vandaag wordt er nog nagesproken over de ingrijpende stikstofplannen waar het kabinet gisteren mee kwam. Het gaat om onder meer zones rondom natuurgebieden van een kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat dus in dat stikstofpakket van het kabinet dat zo goed als af is. Dat melden bronnen aan de NOS. Het gaat onder meer om de Peel in Brabant en de Veluwe in Gelderland. Een relatief ruime strook van een kilometer zo rond het gebied betekent dat sommige bedrijven daar veel moeten reduceren, terwijl andere bedrijven buiten schot kunnen blijven. Hoeveel de uitstoot dan verminderd moet worden, dat zal per natuurgebied gaan verschillen. Rond kleinere natuurgebieden komen dan zones van maximaal 500 meter. Voor boerenbedrijven in deze zones betekent het dat ze compleet moeten verdwijnen, verhuizen of innoveren om minder stikstof uit te gaan stoten. Het kabinet heeft nog meer bedacht om Nederland na jaren van het stikstofslot te krijgen. Naast de zone zal een per sector een uitstootplafond gaan gelden. Voor melkvee zal die emissiegrens als eerste worden bepaald. Daarna pas komen andere sectoren. Wat die grens wordt, is nog niet duidelijk. Dan nieuws voor aan de andere kant van de zee, van het water, van de oceaan, van het water. Het gaat over Londen. In Londen was afgelopen weekend namelijk wat bijzonders. Mocht je daar heel toevallig hebben gelopen, dan kan je het bijna niet gemist hebben. Het was namelijk tijd voor de jaarlijkse World Naked Bike Ride. Nou, de naam dekt de lading. Het gaat erom dat alle deelnemers bloot op de fiets gaan. Of zo goed als bloot in elk geval. Heel wat die inderdaad alle kleren uittrekken en alleen nog maar sokken en schoenen aan hebben. Er is veel kritiek op. Er gaat een milde paniekgolf door Londen, als je het zo een beetje mag omschrijven. En nee, niet omdat ze met een blote tompelorie op de fiets zitten en daarmee door de stad gaan, maar omdat heel veel deelnemers een deelfiets gebruikten. Ja! Hij maakt je

De 22e editie voor de World Naked Bike Ride trokken iets meer dan 1000 deelnemers. Die deden mee aan de tocht, waarvan dus heel veel op een deelfiets. En dat is hetgene waar nu kritiek op is. Leg er op zijn minst even een doekje over. Dat zijn de berichten die daaruit voortvloeien. Maar goed, één keertje regen, toch?

Joe Harris en mijn Sunny Girl. Daarvoor Frans Bauer, Happy Even voor mij. Zomervakantie begint telkens wat dichterbij te komen. En de bouwvak zit er weer aan te komen. Nog 3 weken voor omgeving Noord, voor regio Noord geloof ik. Hè, totdat daar ook daadwerkelijk de zomervakantie zal gaan beginnen. Dus klinkt nog heel ver weg, zomervakantie is het alles behalve. En er wordt volop geboekt, dan wel naar het buitenland, dan wel naar het binnenland. En het laatste, dat is juist hetgene waar het hedendaags interessant wordt. Want het blijkt namelijk uit de cijfers, en dat is ook helemaal niet zo gek, dat we dit jaar massaal ook in eigen land op vakantie gaan. A, vanwege kosten en B, ja, vanwege de situatie in de wereld. En geef en ieder is ongelijk natuurlijk. Kamperen, ja, het lijkt mij echt fantastisch. Ik heb het vroeger wel wat gedaan. En met mijn ouders op pad, die waren altijd al camperfanaat geweest. Dus daarmee kwam ik dan vroeger altijd op de camping. Maar ja, daar ook al een tijdje niet meer, zeg maar. Ja, ze noemen dat als een keer een weekendje, weet je wel. Dat je met meerdere mensen daar samenkomt. Maar dan is zo'n huisje, ja, dat vind ik niet helemaal kamperen. Maar ja, daar wordt dus massaal gekampeerd. En zo ook dit jaar. En daarom toch even een klein beetje een vraagje onder alle veteranen. Onder andere kampeerveteranen onder ons. Over iemand die voor het eerst kampeert. Ik denk dat is misschien wel even een leuke voor de vraag van vandaag. Die kunnen we daar prima even ingooien. Hoe herken je een first time camper? Hey, een first time kampeerder. Iemand die voor de allereerste keer de tent op mag zetten. Dat soort dingen, weet je wel. Hoe herken je ze? Want ja, je hebt dat dan ongetwijfeld gehad. Zit je onder een luifel ergens of zo, weet je wel. En dan komt er iemand aan en denk je, oh, dit wordt lachen. Zijn ze 3 uur bezig met zo'n tent? Vraag van vandaag. Hoe herken je iemand die voor het eerst kampeert? Oh yeah.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
8: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
8: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Koop de Walt-gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
10: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden. In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Car Expert is het professionele netwerk van garagebedrijven waar je altijd terecht kunt voor je auto-onderhoud, reparatie en APK. Met 8 Car Experts in Friesland, altijd eentje in de buurt. Kijk snel op carexpert.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Ho, geëerd publiek. De nieuwe show van Circus Rens Berlin. Het gezelligste circus van Nederland. Kom naar Heerenveen. Vanaf 12 juni parkeerterrein naast het Abel Lenstra Stadion. Een show met dieren, acrobatiek, clowns en top. Artiesten tot en met 21 juni. Kaartjes aan de Circuskassa of kijk op circus-rens.nl.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
4: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
5: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
4: en natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
6: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
7: Dit is Radio NL.
8: Altijd aan.
7: Altijd aan.
9: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
10: Radio NL.
11: Weerbericht.
12: Het is bewolkt en in het noorden en het midden van het land... daar kan nog wat regen voorkomen. In de rest van het land wordt het vanmiddag wat droog... en breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Temperatuur van deze woensdag loopt het een van 19 graden in het noorden... tot zo'n 26 in het zuidoosten. Morgen bewolkt, wel droog. En maximaal 29 graden. Vrijdag gaan we over de 30 heen. Hitte en mogelijk ook onweersbuien. Dan zal het 33 graden gaan worden. Komende maandag wordt het echt warm. Dan wordt er voor nu 35 graden voorspeld. Goed, nu eerst andere zaken. Het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Nederland is een populair land voor criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar werden er 330 opgepakt. Opvallend is dat daar steeds vaker echt zware jongens tussen zitten. Nederland leunt nog te veel op Amerika en dat moet binnen 4 jaar anders zijn, vindt het kabinet. Minister Berendsen zegt dat hij samen met andere Europese landen gaat bekijken hoe we zelf voor onze veiligheid kunnen zorgen. En er wordt later vandaag gezocht naar de bewoner die wordt vermist in het Brabantse Rijen. Een historisch pand in het dorp brandde vannacht uit en stortte deels in.
12: Oké, dankjewel. Dan is het Tim bij de ANWB. Goedemorgen.
14: Hey, goedemorgen Lars. Ja, die ochtendspits die stelt vandaag maar weinig voor en is nu ook alweer op zijn retour. In totaal nog net iets meer dan 50 kilometer. Op de A1 goed nieuws te melden richting Amsterdam. Bij Blaricum is de weg weer helemaal vrij na een ongeluk. Nog wel 5, max 10 minuutjes vertraging vanaf Baarn. Verder bergingswerk door een kapotte vrachtwagen. Bij knooppunt Oude Rijn op de A12 komen er vanuit Den Haag een file van net geen 10 minuten. En dan de langste file van het land, die is nu te vinden op de A73. Bij onderweg vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer een half uur extra. Eén rijstrook is dicht door gaten in de weg. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A15 naar de Maasvlakte bij 53,6. En de A30 naar Ede bij 18,1.
12: Dank u Tim en tot de volgende keer.
14: Yes, tot de volgende.

0: 7 over half 9.
1: Hallo.
0: Goedemorgen. We zitten in de vraag van vandaag. De vraag wordt gesteld aan kampeerveteranen. Hoe herken je iemand die voor het eerst op de camping staat?

0: Hoe herken je iemand die voor het eerst kampeert?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Dat alle naar aanleiding dat we dit jaar massaal naar de Nederlandse campings gaan. Want ja, hey, koekoek. We zijn ook de gekste niet natuurlijk. De vraag van vandaag. Antwoorden die binnenkomen via de app van Radio NL. Laura uit Steenwijk, goedemorgen. Hoe herken je iemand die voor het eerst kampeert? Staat schots en scheef, kunnen niet inparkeren. Dat is een goeie inderdaad. Meer dingen die binnenkwamen via onze app. Paul zegt, goedemorgen. Kamperen al bijna heel mijn leven. En ik zie het nog steeds met enige regelmaat. Huurcampers die de stekker er niet uithalen wanneer ze wegrijden. Ja, dat is alleen maar vermaak als je naar mij vraagt. Die checken hoe hoog de camper is in verband met bomen. Alles gaat erbij langs. Of campers die schots en scheef staan als in niet waterpas. Ja, dat heb je natuurlijk ook. Hè. Die denken daar niet over na. En dan worden ze wakker, denken ze... Hoe kan het dat ik toch zo'n hoofdpijn heb? Weet je wel, dan liggen ze met de voeten hoger. Veel hoger zelfs. Appie van het Apkoude, Leo.
2: Lassie, goedemorgen jongen. Nogmaals, Leo. Maar nu vanaf het asfalt. Ja, beginnende kampeerden. Nou, ten eerste komt hij al stuntelig aanrijden met zijn vouwwagen of met zijn camper. Dan gaat hij zijn eigen aanmelden en dan rijdt hij bijna de slagboom eruit. Dan neemt hij de bochten kort en neemt hij de halve heg mee. En dan moet hij achteruit inparkeren. Dat doet hij een keer of 50. En dan het voortentje. Nou, die wordt er eerst eens een keertje uitgelegd op de grond. Maar dan gaat hij eens kijken waar het begin is.
3: Ja.
2: En dan... gaat hij de verkeerde kant inrijgen in zijn camping of in zijn camper.
0: Ik zie het voor me ook.
2: Moet het er weer uit en dan gaat het nog een paar keer zo. En dan de barbecue aansteken natuurlijk als alles staat. Nou, dat duurt ook een eeuwigheid, dat gaat ook niet lukken.
0: Ja.
2: Dus hulp van de buren, dat zal altijd lekker zijn. Dus dat zijn de beginnende kamperen.
0: Ik heb ook direct beeld.
2: Hey.
0: Dag Leo, dankjewel hè. Ja, fantastisch zeg. Nou, ik zal je heel even kort meenemen naar de keukentafel gisteren in Huizen van Dijk. We hadden het er namelijk over met z'n tweeën. Tijdens het eten zeiden, weet je wat wel grappig is? We kunnen wel eens even kijken naar een tent. Hè? Dat we in het weekend even wat kunnen kamperen of zo. Of dat je ergens naartoe gaat, dat soort dingen. Dan kunnen we wel een keer naar kijken. En het eerste wat bij mij in me opkwam... Ja, daar wordt ruzie. Dat wordt ruzie. Dan staan wij met z'n tweeën daar, een tent met van die stokken. En dat moet dan in elkaar gezet worden. Dat komt niet goed. Alles behalve relaxed op vakantie wordt dat dan.
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Ja. Of is er iemand met tips? Hey, zoek een makkelijk op te zetten tent die groter is dan twee personen.

0: John Spencer, Lana, daarvoor Danny Hayden en Ik ben liever bij jou. Het heeft nog wat teweeg gebracht wat ik zo net even zei. Tussen neus en lippen door, ik dacht dat het niet zo groot was, maar... Ik heb het over een tent. Ja, gisteren bij de keukentafel, toen hadden we het erover.
1: Marnik,
0: goedemorgen met Lars.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ik had het zo net eens over het feit dat wij eraan dachten bij ons thuis om met z'n tweeën een tent te kopen, weet je wel. Dat je in het weekend even een keer weg kan, hè? Dat je, weet ik veel, een vrijdagmiddag je opneemt of zo. En dat je, nou ja, Joost mag weten waar naartoe, dat je een keer naar de Ardennen rijdt. Ja, dat is misschien wel een beetje ver voor een weekendje, maar dat je er gewoon wat op uitgaat. Maar jij hebt wel een terechte opmerking eigenlijk, hè, over zo'n tent.
1: Je doet wel heel spannend erover, maar met ruim 1000 meter renners is er niks aan de hand.
0: Ja, kijk, weet je, de tent aan zich, dat vinden we niet spannend. Daar niet van alles, behalve zelfs, het lijkt ons fantastisch. Alleen, ik weet nou al hoe het gaat. Je komt eraan op zo'n camping, iedereen kijkt natuurlijk, want hey, daar komt een auto en er moet een tent uitkomen. Dan stappen ze met z'n tweeën uit. En dan sta ik er alleen voor als je zo'n tent met van die stokken hebt, weet je wel. En dan is het, ja, nee, het moet wel zo. En dan wordt het een beetje Tini en Lau die tegenover elkaar staan. Dat weet ik 100% zeker. Dat komt niet goed, dan ben je geen relax weekendje weg.
1: Nee, klopt. Maar met een meegerin ben je dat ook niet. Maar het gaat erom naar welke camping je gaat.
0: Dat is waar inderdaad. Marnik, dankjewel hè.
1: Ja, het gaat er niet om wat je kent, maar wie je kent, hè?
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ik zal hem even vertalen. Het gaat er niet om wat je kunt, maar wie je kent. Zo. Dankjewel, Marnik.
1: Ja,
0: dankjewel. Yes. Lekkere carkit, die trouwens ook, hè. Ik moet even kort bellen naar het Niels. En dan, als het mij vraagt, zetten we er een punt achter.
1: Ja, goedemorgen,
0: met
1: Niels.
0: Niels, goedemorgen met Lars van Radio NL.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hé, hey, Niels. Zo'n tent met stokken, dat is ook niet aan jullie besteed.
1: Nee, zeker niet. Wij hebben sinds vorig jaar een oplaadbare tent, dus het is simpel opzetten tegenwoordig.
0: Nou, echt. De oren vliegen me van de kop af. Je hebt een opblaasbare tent. Maar dat waait weg, zou je zeggen, toch? Nou ja, goed, je zet hem vast met haringen, maar...
1: Ja, hij staat vrij stevig. Windkracht 6 kan hij makkelijk aan. Alleen haalsteren van 20 centimeter groot, dat vind je niet heel fijn, zag ik laatst in Limburg.
0: Ja, of bij het Gardameer, daar moet je ook niet heen met zo'n opblaasbare tent.
1: Nee, dat zou ik niet aanraden.
0: Nee, maar jij raadt wel zo'n apparaat aan, dus jij zegt dat is het einde, dat moet je hebben.
1: Ja, je zet een pompje aan, je zorgt dat je op de goede baandruk staat. Je laat hem opblazen, met 10 minuten sta je tent in, kun je tent inrichten.
0: Ook nog met een pomp? Nou, hey, ja. Fantastisch, wat een luxe. Ik ga hier serieus even over nadenken, Niels. Dankjewel, man.
1: Nou, graag gedaan.
0: Zijn er nog dingen waar we op moeten letten voordat we zo'n ding aanschaffen?
1: Ik hoop wel niet te groot als je met z'n tweeën gaat.
0: Niet te groot. Nee, dat is inderdaad, dat is een hele goede. Ik zet hem op mijn lijst. Dankjewel, Niels. Yeah, ongekend wat. Wat fantastisch. Ik denk dat ik vandaag als een held word onthaald thuis. Zeg, ik heb het. We kopen een opblaastent. Ja. Word ik eerst vierkant uitgelachen. Maar daarna zal ik hem eventjes ophelderen. Goed. Wordt vervolgd. Bijna 9 uur komt er een einde aan het ochtendprogramma, kampeerprogramma van deze woensdagmorgen. Zometeen werk en uitvoering, niet met Teken, maar met Rory. Sluiten we hem af met Raymond Hermans.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
5: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Profiteer tot 20 juni van openingsdeals bij Van den Brug. Zo ontvang je bijvoorbeeld dubbele inruilpremie op een nieuwe Volkswagen en twee keer zoveel e-premie op een nieuwe Audi. Bekijk alle openingsdeals op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
7: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
8: Keukencentrum Marsum.
6: Van den Brug Drachten is geopend en dat vieren we met openingsdeals. Kijk op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
9: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Te groot bestaat niet.
12: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
11: Grootpakket.nl. Groot gemak.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Goedemorgen.
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
18: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
21: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
20: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
21: Mijn klanten herkennen mijn bedrijf op de radio.
20: Kijk op adverterenopderadio.nl.
22: Adverteren op de radio.nl.
23: Radio NL.
24: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
25: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
24: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
25: De Zomertour.
24: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk,

0: Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij Oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk, zet de tijd om 9 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma, Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle 3 de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was zijn 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
6: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet Buiten.
5: Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
7: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
8: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
9: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.

0: Jawarel, zometeen van start met werk en uitvoering, editie woensdag 17 juni. Eerst eens even langs bij de ANWB. Tim Schaap, goedemorgen.
1: Hey, hallo, goedemorgen Rory. Ja, op de meeste plekken gaat het eigenlijk wel goed en soepel doorrijden inmiddels. Behalve dan de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer, 7 kilometer en een kwartier extra. Zijn gaten in het wegdek geconstateerd en dus is de rechterrijstrook dicht. Dat is de enige file langer dan 5 minuten. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A9 naar Amstelveen, 29,1. De A13 naar Rotterdam bij 13,1. En langs de A28 naar Zwolle bij hectometerpaal 164,6.
0: Dankjewel Tim. En misschien tot straks zeg ik dan maar even.
1: Ik denk het wel. Okay, tot zo.
0: Tot zo dan.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: En de beste muziek voor tijdens jouw werk en uitvoering. Erik van Klinken zometeen. En eerst de 3J's. Reggae op de radio.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan.
4: Ja, de leeuw komt er.
2: Radio NL.

Het is wel weer een beetje de tijd van het jaar, hè, van die voetbalfeesten. Zeker als de club dan kampioen is geworden, dan kan de derde helft zomaar ineens de vierde of de vijfde worden, zeg maar. Een beetje dat werk. Het was Erik van Klinken op Radio RL. En je hoorde ook nog de 3J's, een klein stukje reggae op de radio, hè, want de temperaturen die stijgen langzaam maar zeker deze week. Los vast, zo!

Verder niet uit, wel een vol programma. Wij gaan zometeen weer iemand toevoegen aan ons voetbalelftal. Dat kan jij zijn, ook al heb je geen verstand van voetbal. Verder wat artiesten die er volgende week vrijdag bij zijn... of volgende week donderdag bij de Radio NL Zomertour in Assen. En gewoon lekker die werkdag een beetje losgooien, hè? Met Wesley Bronckhorst zometeen. En eerst een oudje, Nico Haak. Niet geschoten, is altijd mis.

Het is bijna een beetje zielig, maar volgende week donderdag dan kan Amar in ieder geval 's avonds weer niet naar de sportschool, want dan hebben wij hem nodig. Dan is het namelijk alweer tijd voor de Radio Warel Zomertour in Assen. Dat is altijd een mooie editie met minimaal 2 avonden. Dat is dit jaar ook weer het geval. Donderdag en vrijdag. Dat gaat echt heel snel dat dat volgende week alweer is. En dan hebben we op zaterdag nog een Radio Warel artiestenshow erbij. Dus het is een gezellig weekend daar in het centrum van Assen. De hele line-up check je op radiowarel.fm. En deze man is er sowieso bij. Amar ga je horen op de donderdag. En zien ook als je erbij bent daar op de Brink in Assen. Nou, dan even de archief in. Het jaar 1986. Nadi op Radio Warel. Windforce 11.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
6: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
5: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
2: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
1: Kijk op proostop.nl.
3: Car Expert is het professionele netwerk van garagebedrijven waar je altijd terecht kunt voor je auto-onderhoud, reparatie en APK. Met 8 Car Experts in Friesland, altijd eentje in de buurt. Kijk snel op carexpert.nl.
4: Cassie, Keno, lekker lang opladen. Cassie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook, uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
9: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
12: Hey, wij gaan fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
13: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
12: en natuurlijk deze.
13: De vlam in de pijp.
12: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
14: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

Boudewijn de Groot en Jimmy. Ja, als hij maar geen voetballer wordt, wordt dan hier gezongen. Ik denk dat heel veel mensen daar nu even anders over denken deze week. Sterker nog, ik zit mij als ik dan dat WK zit te kijken een beetje af te vragen of we dan niet over 9 maanden toch een soort geboortegolf krijgen. Of dan de winst van je land niet de uitgelezen mogelijkheid is om daarna dat even op alle manieren te vieren, zou ik maar zeggen. Nou goed, Boudewijn de Groot is op de radio. En ja, als je denkt, ik heb helemaal geen voetbalkwaliteiten. Ik had wel voetballer willen worden, maar dat is het niet geworden, zeg maar. Ja, dan kun je alsnog bij een elftal. Rory Koeman hier, goedemorgen. Ik mag helpen bij het samenstellen van ons eigen Radio NL elftal. Dat doen we in elk programma. Eigenlijk het Radio NL-elftal, zou je bijna kunnen zeggen. Je hoeft daar niks van voetbal voor te weten. Zelfs niet te weten wat buitenspel is. Is wel mooi meegenomen natuurlijk. En als je een beetje mee kan doen in het voorspellen van de pools, is dat altijd leuk. Maar het enige wat je moet doen is voetbal sturen in de Radio NL-app. En dan mag je daarna een plekje uitkiezen. Zelf ook nog in het team. Ja, dat is, dan hoef je dus niet, ben je niet afhankelijk van de coach, van de bondscoach. Maar dat mag je dan gewoon zelf doen. Dus dat is eigenlijk het mooie aan het spelletje. Op het spel staat zo'n grote flatscreen televisie, hè. Die wordt morgen weer gebracht op locatie door de Dikdakkers. Ja, dit is zo'n mooie tv. We hebben zelfs begrepen van mensen die hem al hebben. Die krijgen telefoontjes van de FIFA. Of de VAR dan niet bij jou thuis eventjes de wedstrijd mag komen kijken. En de herhalingen, zeg maar. Zo haarscherp is het beeld. Nou, die tv wil je hebben, toch? Als dat zo is, dan doe je mee in het Radio NL elftal. Maak je daar kans op. En het enige om daar even aan mee te doen, is het woord voetbal sturen in de Radio NL. Je bent van harte welkom. Tot die tijd, Klazina. Dit is

0: ook.
1: Het waren Doody en Senna op de radio. En waar blijf je nou? Nou, er zijn mensen die denken waarschijnlijk hetzelfde. Die zitten nu voor de radio en aan de telefoon gekluisterd. Om natuurlijk die felvereerde tv te winnen. Hè. Nou, dat is nog even een brug te ver. Maar je kan in ieder geval terechtkomen in ons Radio RL elftal. Onze dikdakkers oranje elftal. En morgen dan gaan de dikdakkers op pad om die tv... nou ja, geheel volgens een soort van lotto-trekking, zeg maar... te brengen naar iemand ergens in Nederland. Maar sowieso win je dan het Radio RL oranje pakket... als ik je nu terugbel. Dus eens even kijken wie wij aan de telefoon kunnen krijgen. Het is spannend natuurlijk. Dit is het moment om dan wel ook de telefoon op te nemen. Oh jee, oh jee, oh jee. Oh nee, nee, nee, dat ga je toch niet menen, hè? Dat mensen dan de telefoon niet opnemen.
2: Goedendag.
1: Ja. Nou, zal ik het... ik geef deze man nog één keer een voordeel van de twijfel. Oh, is het een man? Ja, het is een man. Nou, dat dan wel weer natuurlijk. Eens even kijken, ja... Mannen en vrouwen zijn trouwens welkom in ons team. Hè. Dat maakt verder in principe niet zoveel uit.
2: Dit is de voicemail van...
1: Hi.
3: Patrick.
1: Als dat geen voicemailtje was van Patrick. Nou, eens even kijken. Dan houdt het wel een beetje op, ben ik bang. Ja, of zal ik... Ja, dat kan toch niet dat ik... wacht, ik ga nog één keer... driemaal in scheepsrecht. Ja, goed. Moet ik eventjes weer het nummer van Patrick... ouderwets handwerk eventjes intoetsen hier. Ik begin een beetje andersom te denken. In plaats van, waar ben je, waar was je nou, waar blijf je nou? Dat mensen dan denken...
3: Patrick.
1: Ja, Patrick! waar bleef je nou?
3: Nou, ik zat te wachten totdat jij mij op het knopje drukte om live in de uitzending te komen.
1: Oh, ja. Nou, dan is er even wat langs elkaar heen gegaan. Maar welkom in de uitzending, Patrick.
3: Yep, dankjewel.
1: En sowieso ook welkom in onze Radio RL Oranje Elftal. Want daar zit je dan bij deze officieel bij.
3: Super, yeah.
1: Hey, ik wil wel even testen nog. Dat had ik eigenlijk van tevoren even moeten doen. Maar hoe zit het met jouw voetbalkennis?
3: Ja, redelijk.
1: Ja, precies. Ja, jij zit wel alle wedstrijden te volgen?
3: Nee, niet alle wedstrijden. Wel de Nederlandse wedstrijden.
1: Ja.
3: Maar zoveel tijd heb ik niet om alle wedstrijden te volgen.
1: Nee, precies. Nee, maar in ieder geval van Nederland volg jij alles.
3: Ja, uiteraard. En ja, het is gewoon een rare tijd, hè, die voetbalwedstrijden allemaal.
1: Ja, dus ja maar dat is onhandig ook inderdaad. Het is ook raar dat als je 's ochtends wakker wordt om 6 uur... dat er dan net een wedstrijd is gespeeld nog, of dat die nog bezig is.
3: Absoluut, absoluut.
1: Ja, dat is maar vreemd. Hey, kan ik jou nog even een kleine voorspelling ontfutselen voor komend weekend, hè, tegen Zweden?
3: Ja, nou ja, ik hoop voor Nederland 2-1.
1: 2-1. Oh, dat vind ik een mooie. Dat is, Zweden is toch een toch niet de minste tegenstander, maar 2-1 moet lukken, zeg jij.
3: Ik hoop het.
1: Mooi. Nou, schrijven wij die op, maar dan heb ik eigenlijk even wat belangrijkere dingen te doen in dit geval. Dat is namelijk jouw plek in het Radio RL Oranje Elftal. Eens even kijken, plek 2 is bezet. Dan heb ik 8, 9, 10 en 11, die zijn ook bezet. Maar de rest mag je allemaal uitkiezen.
3: Ja, doe maar plek 9.
1: Doe maar plek 9, oké. Okay. Maar plek 9 is dus net bezet, hè?
3: Oké. Okay.
1: Ja, dus ik moet het even anders uitleggen. We hebben open 1, 3, 4, 5, 6, 7. Die hebben we open allemaal.
3: Doe dan er maar 1 maar.
1: Nummer 1. Nou, meteen bovenaan. Dus goed, Patrick, gaan we opschrijven.
3: Super, dankjewel.
1: En sowieso, omdat je mee hebt gedaan, krijg je het Radio RL Dikdakkers Oranje pakket.
3: Super, dankjewel.
1: Ja, oké, fijne dag.
3: Fijne dag, fijne uitzending.
1: Ja, dankjewel. Ik vond het een moeizaam gesprek, maar wel gezellig. Patrick erbij bij deze. Mooi man. Attentie.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoorne. Een gezellige en rustige sfeer, een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoorne. Beleef het zelf.
4: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
3: Ontspannen genieten in ons eetcafé Family. Dat is fijn. In Nieuwehoorne moet je zijn.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Mastertools.nl.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
6: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
15: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
18: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl.
19: Radio NL.
20: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
21: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
20: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
21: De Zomertour.
20: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
22: De
20: Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 10 uur.
20: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopig akkoord over vrede bereikt en het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat daarin staat. In het plan staan 14 punten. Eén daarvan is dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat. En dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie. De Noorse prinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette Marit leed aan longfibrose, een chronische ziekte. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst was gezet voor een operatie. Bedrijven die handelen in cryptomunten moeten het melden als ze denken dat er kinderporno mee wordt gekocht. En dat is vorig jaar vaker gebeurd dan een jaar eerder. Er is ook extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten die zich bezighouden met crimineel geld. Daarmee willen ze ook de online uitbuiting van kinderen aanpakken. En we moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese

0: Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl. Let's
4: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
5: Leukes outdoor in Wolvenga.
6: De tuinzet zijn parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
7: Genieten van je tuin.
6: 7 dagen per week geopend.
7: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
4: En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: Adverteren op de radio.nl.
12: Een hele goedemorgen, je luistert Radio RL 5 minuten over 10. En Tim bij de ANWB heeft een verse update. Tim, goedemorgen.
13: Ja, zeker. Vers van de pers, Rory. Goedemorgen. Hier en daar zijn nog wat files te melden, maar op de meeste plekken gaat het eigenlijk hartstikke goed. Op de A28 Groningen-Amersfoort, een file voor Zwolle. Ongeveer 5 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht, vermoedelijk daardoor een ongeluk. De exacte reden die is nog onbekend. Ja, inderdaad, het is een ongeluk. Zie ik nu. Komt er zojuist bij. Ongekend. Dan de A12, de Duitse grenscontrole. Ja, toch? De A12, de Duitse grenscontrole dan. Daar nu 10 minuten over 2 kilometer. En op de A59 file richting Den Bosch voor de verkeers lichten bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer en 5 tot 10 minuten ongeveer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A9 naar Amstelveen bij 29,3. En ook de A27 Utrecht-Almere staat erbij bij 108,1.
12: Dankjewel Tim, tot straks.
13: Tot zo weer, hoi.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Hele goedemorgen, de beste muziek voor tijdens de werkzaamheden. André Hazes komt eraan zo. En nu Billy Dans en Bart Hoogkamer.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
11: Radio NL.
14: Altijd aan.
15: De leeuw komt eraan.
14: Radio NL.

Een echte B-zinger van Hazes Junior, die kon ze ook al maken 11 jaar geleden, het jaar 2015. Leef hoorde je bij Radio WRL in werk en uitvoering, editie woensdagochtend 17 juni. Ik zit nog even terug te denken aan dat gesprek met Patrick net, nou, een minuut of 10 geleden. Kwam een beetje moeizaam op gang, hè, omdat we moesten hem 3 keer bellen. Wat bleek nou achteraf? Patrick die wilde zo graag, die zat ons ook de hele tijd te bellen. Nou ja, dat is dan qua telefoonverbinding niet helemaal handig, maar zegt wel iets over de inzet van Patrick, hè, in ons Radio WRL Oranje elftal. Dus dat is dan ook wel weer mooi. Ja, er zijn meer mensen, zie ik in de app, die heel graag mee willen doen. Blijf gewoon het woord voetbal sturen, hè, want de rest van de dag gaan we ook nog mensen toevoegen aan onze Radio WRL elftal. En je maakt sowieso kans op zo'n oranje pakket met allemaal mooie dingen erin. Aangeboden door de dikdakkers allemaal. Ja, zometeen nog wel iets anders moois om mee te doen. Dat, ja, je zou zeggen, dat steekt dan een beetje af tegen het voetbal. Het valt een beetje in het niet, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want je kan zometeen jouw favoriete liedje op de radio krijgen. Het liedje waar jij zin in hebt deze woensdagochtend. En dat is eigenlijk ook heel wat waard natuurlijk. De 3 na 10:30 komt eraan. Uiteraard, nou ja, net na 10:30. Over ruim kwartiertje. Wat wil je horen? Laat maar weten in de Radio WRL app. Dit is Wolter Kroes, even naar de Route du Soleil.

komend weekend dan hebben wij een mooie mijlpaal te vieren in Nederland. En eigenlijk ook in de rest van Europa. Want dan is namelijk de langste dag van het jaar. Ja, dan is het bij ons in Nederland al lekker lang licht. Maar ook zeker in Scandinavië. Want daar zijn dan bijvoorbeeld plekken waar het dan de hele dag licht is. Waar gewoon de zon niet ondergaat. Er wordt daar groots gevierd met allerlei feesten en dat soort dingen. Het midzomerfeest. Ja, ik zou daar best een keer bij willen zijn. Want ik hou gewoon van feestjes. En ik ben wel benieuwd hoe dat dan een keer eruit ziet daar, zeg maar. Dus eigenlijk zouden we dat in Nederland ook moeten doen. Waren het niet dat wij een beetje ons eigen feestje vieren als aftrap van de zomer. Want komende zondag is dan ook meteen het begin van de zomer. De astrologische zomer. En dat gaan wij volgende week vieren met de Radio RL. In Assen doen we dat op de Brink bij de Radio RL Zomertour. Donderdag, vrijdag en zaterdag zijn we er. Op zaterdag met de Radio RL Artiestenshow en de andere twee dagen met de officiële zomertour. En de man die je zojuist hoorde, Marco Schuitmaker, die is erbij. Op de donderdag is hij te bewonderen. En ik neem aan dat hij deze ook wel gaat doen, toch? Deze nacht hoor je bij Radio RL. Ja, gesproken over die zomer, ik heb daar wel zin in. Hoe zit het met de vakantieplannen? Nou, zijn veel mensen toch nog een beetje aan het twijfelen, hè, vanwege die brandstofprijzen overal. Nou ja, we kunnen alvast wel een klein beetje op de Franse tour. Het origineel van het liedje heb je waarschijnlijk wel eens gehoord op de radio onderweg naar Frankrijk. Want het is namelijk Frans, maar er is een Nederlandse versie van gemaakt ooit door Adriaan. Voor een avond met jou.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
2: Tot snel op 247wood.nl.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
7: Duurzaam, strak en toekomstbestendig. Dat zijn de kozijnen van Koopkozijnen Noord. Je woning stijgt in waarde en jij bespaart energie. Slimme keuze? Koopkozijnennoord.nl natuurlijk.
5: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: riool- en wegenbeheer. Ook voor zuig- en veegwerkzaamheden.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
3: Kijk op proostop.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
5: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
4: En natuurlijk deze.
5: De vlam in de pijp.
4: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
6: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
7: Dit is Radio NL. Altijd aan. De 3 na half 11.
8: Ja, op zoek naar jouw favoriete liedje. Of misschien wel het liedje waar je zin in hebt. Het is van harte welkom in de app van Radio NL. Luc uit Den Helder. Goedemorgen.
9: Hey mannen. Ik hoorde net dat ik mijn favoriete liedje op de radio kan aanvragen.
8: Dat klopt zeker.
9: Ik zou graag, dat interesseert me, geen ene reet van René Kars graag horen.
8: Ah, oh, mooi.
10: Nummer 1. 2.

0: prachtige vakantieliefde. Yves Berends op Radio RL. Leonard uit Noordwijk wilde hem horen. Want hij zegt ja, met het aankomende mooie zonnige weer hebben we natuurlijk allemaal wel eens een zomerliefde gehad. Ja. Of een zomerblauwtje gelopen, mag dat ook?
1: De 3:30.
0: Ik hoop dat dat ook telt. Nou goed, we gaan verder tellen. Aan de 3:30 nog eentje te gaan. En gesproken over vakantieliefde. Komt een mooi berichtje binnen van Maurice uit Sint-Michiels Gestel. Goedemorgen. Oh, wacht even. Ik moet eventjes het berichtje erbij pakken. Ja. Even de verbinding met zijn
2: vrouw. Vanuit Zuid-Frankrijk. Ja. Tijdens mijn grote trip met mijn dochter van 11. Willen wij graag een nummertje aanvragen voor de 3:30. Rob Zorren met een trein naar Niemandsland.
0: Kijk.
2: Dankjewel vanuit het zonnige zuiden.
0: Ja, leuk. Ik zou zeggen, zet de radio even heel hard daar in Zuid-Frankrijk. Want daar komt hij aan. Rob Zorren op de radio.
1: De 3.

het je meteen voorstellen, hè? Maurice en zijn dochter. Lekker aan het rondrijden door het Zuid-Franse landschap. En dan raampjes open. En heel hard meezingen met deze Rob Zorren en de trein naar Niemandsland. Hoorde je bij Radio Wadel aan het einde van de 3 na half 11. Zometeen de Hollandse nieuwe van Corrie Konings. Helemaal Holland komt er ook aan. En dit is, ja, dit wordt ook echt zo'n zomerse meezingen. Kan niet anders. De nieuwe Robert van Hemert is hier.

Ik weet niet of je het gehoord hebt maandag, maar wat was het leuk, hè? Ja, ik weet niet, maar als Corrie Konings dan bij ons in het pand is, we krijgen heel veel artiesten over de vloer. Maar als Corrie Konings dan het pand binnenkomt, als bekend wordt zij komt, ja, dat doet wat met ons allemaal. Omdat zij toch natuurlijk een van de grote der aarde is. En wat ik leuk vind is, zij is gewoon ook een hele lieve vrouw gebleven. Kijk, dat kun je natuurlijk over heel veel artiesten zeggen, hè, dat ze allemaal aardig zijn. Maar Corrie vind ik bij uitstek een lieve vrouw. Na al die jaren, na al die goede muziek. En ze heeft gewoon weer een leuk nieuw liedje uit. En die is deze week Hollandse Nieuwe bij Radio Wareel. Dus die ga je nog heel veel horen. Er is werk in uitvoering op je woensdagochtend met

waar ben ik weer aan begonnen? Als FOMO mens was. Maar als ik één wens had, had ik gewenst dat ik gewoon in mijn nest lag. In plaats van om 6 uur in de snackbar. Maar fuck het, we leven. Dus bestelde nog

0: Daad en ik.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef.
1: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Voordeel Fiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeel Fiets, ook voor onderhoud en reparaties.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
5: Keukencentrum Marsum.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
7: CarExpert is het professionele netwerk van garagebedrijven waar je altijd terecht kunt voor je auto-onderhoud, reparatie en APK. Met 8 CarExperts in Friesland, altijd eentje in de buurt. Kijk snel op carexpert.nl.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomer.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders grijp je mis.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Radio NL.
3: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
3: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
4: De Zomertour.
3: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bij Postma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Postma. Bij oliehandel Postma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Postma T-Cherk zet de tijd op 11 uur.
3: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. Oud-Kamervoorzitter Khadija Arif had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer, maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Arif toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. En de baas van een bedrijf dat rondvaarten verzorgt in Japan moet 5 jaar de cel in. Een van zijn boten zonk 4 jaar geleden. Alle opvarenden kwamen om. 6 lichamen werden nooit gevonden. Het ongeluk kwam door nalatigheid. Een luik in het dek was niet goed dicht. En het luik was ook slecht onderhouden. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon. Dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
8: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbieding.

0: Of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
1: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
2: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw
1: met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw
2: en installaties.
1: Geen praatjes, maar aanpakken.
2: GLS Projects.
1: En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
3: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
3: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op deradio.nl.
2: Ja, goedemorgen. Het is 11:05. Je bent bij Radio Warel, het laatste uurtje van je woensdagochtend. En Tim Schaap bij de ANWB. Leuk dat je er even aan komt raken.
3: Ja, zeker. Maar wel met slecht nieuws, sorry. Ja, het is hier en daar wat files heb ik meegenomen. Het is niet dat ik hier kom voor de gezelligheid.
2: Oh, ja, volgende keer taart dan, goed?
3: Ja. Oh ja, is goed. Dat maakt de boodschap wat files, zachter.
2: Ja.
3: Inderdaad. Een lange file op de A28 Groningen-Zwolle. Tussen Nieuw-Leusen en Zwolle-Noord. 7 kilometer en een uur extra. Komt door een kapotte vrachtwagen die 2 rijstroken blokkeert. Dan de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Lexmond wordt ook een vrachtwagen geborgen. 20 minuten vertraging vanaf Nieuwegein. En tot slot, die Duitse grenscontrole op de A12 is weer vroeg van de partij. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten in de file staan nu. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Amsterdam bij 21,5, maar ook langs de A16 naar Rotterdam bij 42,5.
2: Dankjewel Tim, tot de volgende.
3: Yes, tot de volgende keer. Hoi.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ja, ik vind het een mooi moment om koffie te halen. Voor jou tenminste, draai ik Raymond Herman zometeen en nu René Schuurmans.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
4: Altijd aan.
5: Ja, de wil komt er.
4: Radio NL.

Radio RL en de meeste gezelligheid op je woensdagochtend. Raymond Hermans en Wesley Klein hoor je. En stap je in werk en uitvoering. Zijn ook tot 12 uur bij je met de beste muziek voor tijdens de werkzaamheden. Of je nou op de bouw staat, ergens op kantoor zit, in de vrachtwagen zit. We zijn bij je met zometeen Ben Kramer. En mag ik je eerst voorstellen aan nieuwe muziek? De liefste van Samantha Steenwijk is weer leuk. Je weet niet wat je mist.

Nieuwste Gerard Joling, niet voor één keer, hoor je bij Radio Adel. Ja, die man gaat stoppen, hè. Ik ben benieuwd naar die laatste concerten. Dat kan niet anders dan dat het een groot feest gaat worden. En de toppers gaat hij misschien ook wel doen natuurlijk. Hè? De toppers en de stoppers. Nou ja, goed, even om het ingewikkeld te maken. Hey, zometeen hier Nick en Simon. Eerst Rutger van Barneveld. Ik ga zo meteen van hem draaien. Wie drinkt er een met mij? Liedje van 2 jaar geleden. Maar ik zat naar dat liedje te luisteren. En toen dacht ik, ja, ik ga me dan ineens afvragen, zou Rutger toevallig fan zijn van politieseries? Moet je namelijk even goed luisteren. Ik heb hier in de categorie Raad de TV-tune, de tune van een van de, ja, toch meest toonaangevende Nederlandse politieseries ooit. Namelijk Baantje. En met die kenmerkende mondharmonica erin. Die klinkt zo. Ik krijg ook een beetje zin in rookworst. Want dat was namelijk allemaal Toets Tielemans. Hè? Diezelfde Belgische toetsenist. Of hoe heet dat? Mondharmonica speler. Maar dit deuntje, luister hier eens goed naar. En dit is het intro van Rutger van Barneveld. Ja, zit er toch wel een beetje in. Of zit dat nou vooral in mijn hoofd? Nou goed, Rutger van Barneveld. Je hoort hem nu bij Radio NL. Dit is Wie drinkt er een met mij.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
6: Soudal, de bouwverslimmers.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
7: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
11: Lieve mensen, al die handen.
10: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
14: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Hikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
15: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
17: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
18: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
19: Praxis.
20: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
21: Hey, Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
22: Kijk uit, hier ben ik, beun de beunhaas.
21: En natuurlijk deze.
22: De vlam in de pijp.
21: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
23: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 12 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
1: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
2: Radio NL.
11: Weerbericht.
19: Het is zo lekker in dat WK. Laten we eens even lekker in sporttermen blijven. Ook vandaag zou je een beetje de warming-up kunnen noemen. Letterlijk, want vandaag is de opmaat naar een hete periode. Het wordt 19 tot 25 graden vandaag. Er zijn wel wolken, regen en zon. Een beetje in de mix met z'n allen. Vrijdag, dat is de warmste dag. Met vrijwel de hele dag tropische temperaturen. Ook de rest van de week verloopt warm. Daarbij is wel elke dag kans op buien. En die kunnen pittig zijn.
20: Hallo, hallo, goedemorgen.

Nieuwe Marloes, Als ik weg ben. En ook Abte en de Munnik, De kapitein deel 2 op Radio RL. Een uurtje geleden zaten we er middenin, de 3:30. En leuk, er kwam een appje binnen toen van Mark uit Boerakker. Ook wel bekend als Boerakker. En hij kwam wel met een heel mooi liedje. Hij dacht er even de 4:30 van te maken om zijn liedje nog even op de radio te krijgen. Beetje brutaal, maar goed, wel voor een goede suggestie. Bukkers en Hou van mij heb ik toen niet gedraaid. Maar het blijft wel een beetje in mijn hoofd zitten. Ik weet niet, het is een soort zwakke plek van mij. Ik vind dat gewoon een mooi liedje. Dus daarom bij deze alsnog op de radio. Kan wel toch? Dit is het prachtige Hou van mij. Ik hoor...

0: zijn Radio WRL, jouw oranje radio. Die gasten die het hele WK TV's weggeven. En ook de grootste oranje hits, de echte WK hits. Heb je deze al gehoord? Deze is fijn, hè? Samuel Welten. Dit is De Leeuw. Komt eraan.
1: Ik voel

dan vieren we de start van de zomer in Assen op de Brink tijdens de Radio Wareel Zomertour. Heel veel artiesten daar aanwezig. De 3J's, Wolter Kroes, Marco Schuitmaker en ook deze Lara Mila is erbij. Hele line-up check je op radiowareel.fm. Zorg dat je erbij bent, zou ik zeggen. Bijna 12 uur, dat betekent zometeen Hessel hier met Op Volle Kracht. Uiteraard heel veel verzoekjes. Hij gaat ook iemand toevoegen aan het WK-elftal van Radio Wareel. Dus hou je radio in de gaten en reageer even met het woord voetbal. En hij heeft straks ook Jan Brink te gast na 2 uur. Dat is een zanger uit Soesterberg. Veelbelovend, komt praten over zijn nieuwe liedje. Dat zometeen na 12 uur. Veel plezier bij Hessel. Mwah.

0: er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Dan ga je op zoek naar pellets?
4: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Het zonnetje schijnt, dus van je huppalderie, huppaldera, op naar bootverhuur Bonkenvaart. Voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
6: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
7: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
6: Kijk op proostop.nl.
8: Heb je

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
1: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
2: Want u scoort bij Isolatie Noord.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl. Radio NL.
2: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk, zet de tijd op 12 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken, maar ook daar is de rek eruit volgens de directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. En de Tour de France gaat volgende maand van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. Het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het is 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
7: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
8: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
6: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
10: Keukencentrum Marsum.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
12: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Een ijskoffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
16: En mooi groen.
15: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
16: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
17: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten.

0: Bouwcenter. Weet hoe het werkt. Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
1: Nou, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinformatie. Net binnengekomen. Aantal files op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Oldenzaal-Zuid naar de Nederlandse grens. Daar staat zo'n 11 minuten vertraging, 3 kilometer. En op de A7 tussen Hoorn en Zürich. Wieringenwerf naar de brug over de Stevensluizen. 11 minuten, 3 kilometer. Dan de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar ook 14 minuten aanschuiven. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En dat geldt ook voor de A27. Utrecht-Gorkum tussen Everdingen-Lexmond. Defect voertuig, 15 minuten. Nou, en als we dan een beker uit mochten reiken voor de langste file vandaag, dan gaat hij naar de A28. Hoogeveen-Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Het komt daardoor een defect voertuig. Een defecte vrachtwagen staat 46 minuten vertraging en 9 kilometer file. Heel veel succes daar in die ellende. Dan even de flitsers nog. Op de A1 staan ze bij de Lutte, 178.1. Ja, 178.1. En op de A2 bij 55.5. En op de A2 nog een keer bij Den Bosch, ter hoogte van 113.9. En ook op de A4, even oppassen met het omhoog kijken naar de vliegtuigen. Daar staat namelijk ook zo'n ding bij 8.4. Op de A4 bij Weteringbrug tussen Leiden en Amsterdam, 21.2. En de laatste die vinden we in Berg op Zoom, tussen Berg op Zoom naar de Belgische grens. Op de A4 bij 237.9. En tot zover de verkeersinfo.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: We kruipen gezellig naast Frans-Duits in zijn cabine bij Simon Loos. En we gaan de kilometervreters doen. Goedemiddag.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan. Radio NL.

Compliceerd gezellig met Jannes. De man die vorig jaar 25 jaar in het vak zat, dat werd gevierd. Ja, dat zou afhankelijk één avond zijn in Ahoy, maar dat werd er gauw twee. Zoveel mensen wilden daar naartoe. En ja, herhaling van zetten, want iedereen was er zo laaiend over dat er besloten is door het management van Jannes om dat weer te gaan doen. En wel op 30 en 31 oktober is hij dus terug met een Rotterdam Ahoy concert. Volledig nieuwe show overigens. En ja, de zaterdag is al uitverkocht. Hè. Dat ging als een jekko. In een paar uur was dat klaar. En de vrijdag, volgens mij zijn daar nog wat kaarten voor verkrijgbaar. Maar voor meer info verwijs ik je graag even naar jannesonline.nl. Goed, nou, verzoekplaten, die zijn natuurlijk vandaag weer welkom ook. Hè. Wouter Broekman doet even een melding. Die zegt, je noemt net een file hier op de 28. Ik sta er op 45 minuten in, dus maak er maar een uur van. Wouter, misschien kan ik je een plaatje aanbieden om, om het leed wat te verzachten. Dan laat het maar even weten. Dan gaan we dat doen. En Sil van Breukel uit Nieuw-Balingen, die doet een verzoekje deze kant op. Als het kan, een bijzonder liedje van Hans Bakker en Frank van Etten. Met Ga als je wilt. Nou, ik zag Frank volop in de Telegraaf staan dat hij bij de vrouw weg is. Dat is natuurlijk allemaal heel erg verdrietig en zo. Dus Ga als je wilt is dan misschien wel toepasselijk, denk ik dan maar. Met Hans Bakker samen trouwens. Hoor eens, mooie violen erin.

Smit en Frans Bauer, zij hoort bij mij. En ze zochten een combinatie tussen al hun genres. En dat is ze gelukt, denk ik, hè? Nou, de verzoekplaten komen hier binnen. Ik zet ze op een rijtje en ik laat ze zo meteen allemaal aan je horen, natuurlijk. Eerst even Vroger met Just Say Hello.

0: in het probleem gaan duiken. Even kijken of ik dat...
1: Delen is verhuisd, staat de camper al op het parkeer...
0: Even horen, wat dit is.
1: Kapotte vrachtauto op A28 zorgt voor fikse file en oponthoud tussen Meppel en Zwolle. Een kapotte vrachtauto zorgt voor een fikse file op de A28. Over een lengte van 10 kilometer staat het verkeer vast van Staphorst naar Zwolle. De vrachtwagen viel midden op de rijbaan stil, waardoor de middelste en de linker rijstrook ter hoogte van Zwolle werden afgesloten. Rijkswaterstaat liet tegen 11:30 weten dat de zware berger bij de vrachtwagen is gearriveerd, maar dat het verkeer rekening moet houden met oponthoud.
0: Ja.
1: Momenteel is er nog een vertraging van iets meer dan een uur.
0: Een uur!
1: Verkeer dat vanuit het noorden van Nederland naar Zwolle rijdt, wordt omgeleid via de A7, A6 en / of een 50.
0: Ja, oké.
1: Okay. Keerterrein achter haar woning.
0: Oké. Okay. Nou, dat is het verhaal van die file waar Wouter Broekman in staat. Ik ben even met hem in onderhandeling. Even die... Tante, zo, even stillen. een onderhandeling. Hij rijdt namelijk bij Van de Ven Auto's uit Roosendaal. En ja, hij is onderweg naar Putten, maar hij staat dus nu stil. Als ik het goed begrijp, bij 99.8. Veel collega's chauffeurs zitten ook dom om zich heen te kijken, zei hij. En of ik dan even een liedje kan draaien om het wat te verlichten van Mooi Wark. Nou, ik ga er even een heftige inknallen. Hè. Dat moet je niet te letterlijk nemen, maar dit is wel een van de mooiste over een rock en roll auto. Van Mooi Wark. Dit is zo'n mooi liedje, alleen we kunnen het niet altijd draaien. Want het is een beetje te hard eigenlijk voor gewoon radio luisteren. Maar ja, af en toe is dat natuurlijk wel even lekker helemaal uit je plaat gaan. Dus gooi je gordel even los, gooi je haar los, doe het raam open, je kop uit het raam en headbanger!

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Zit je te bibberen bij het raam? Dan is het niet de energierekening, maar je kozijnen. Kies voor duurzame kunststof kozijnen van Koopkozijnen Noord. Warm binnen, stijlvol buiten. Kijk op koopkozijnennoord.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
12: we Oranje. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
16: Praxis.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
19: Hebbes.
18: Kijk op ben.nl.
20: Hey, wij gaan fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk. Kijk uit, hier ben ik. Beun. En natuurlijk deze. De vlam in de pijp. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
21: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars. luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
16: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

doet je gelijk verlangen naar de Griekse zon of zo. Lucas en Gea waren dat en net dat kleine beetje meer. Ja, dat vind je hier bij Radio NL natuurlijk, hè. Want ja, wij draaien ze werkelijk voor iedereen. Toos en haar vriendin Ria zijn 84 jaar. Hebben het over het feit dat ze vroeger op de fiets van Gilsen naar Rotterdam gingen met een terugtraprem. Gewoon een ordinaire fiets, hè, waar je nog op moest trappen. Zonder accu's of zonder ellende. Gewoon een ouderwetse fiets. En daar reden ze mee van Gilsen naar Rotterdam. 50 kilometer heen, 50 kilometer terug. En daar lachte men toen om. Ze moesten onderweg wel de weg vragen. Want ja, maps hadden ze ook niet en zo. Dus dat vertelden ze. En toen dachten ze aan het liedje van Armaan. Dat ze nog een keer in gedachten op de tenden naar Marokko wilden. Dat was het verhaal. Dus ik heb even de Arabische muziek erbij gezocht.

0: Het verzoekje komt vanaf de aardbolstoffeerders uit Borculo en de Achterhoek. En dan hebben we het over de stratenmakers. Speciaal voor voorman Roel was deze bedoeld, alias de Duif. Zal met zijn haarkleur te maken hebben, denk ik. Ik weet niet. Hey Hersel, zou je vanmiddag Marco Bussato kunnen draaien? Dromen zijn bedrof, onze voorman, stratenmaker Roel. Hij heeft het een beetje zwaar met deze temperaturen. En dit nummer zou zijn dag weer helemaal goed maken. Bedankt alvast. Was getekend Michiel ten Hopen uit Geesteren. Dankjewel. Ja, Marco Bussato die was onderuit gegaan, hè? Had je dat meegekregen? Dat was in april al. Toen brak hij eigenlijk meerdere ribben bij een fietsongeluk. Hij reed over het fietspad met er lagen twee lege glazen flessen. Hij viel en daarna heeft hij 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. En zelfs ademhalen, hoesten en lachen waren nogal pijnlijk. Ja, als je gebroken ribben hebt, hey. Het gaat nu duidelijk beter met hem, want 26 mei werd er ook alweer gemeld dat hij op de motor door Noord-Italië rondreed. Dus dan gaat dat wel goed. En ook is hij weer gesignaleerd op de kaasmarkt in Alkmaar. Nou, mooi voor hem. Maar ja, die ribben, gebroken ribben, dat kan nog wekenlang gevoelig blijven. Dus kalm aan. Helemaal. Er is een, wat is een artiest? Excuses, even een kikker. Wat is een artiest zonder fans? Nou, niets eigenlijk, hè. José Brunselaar is zo iemand uit Heerenwaarde. Zij komt altijd op voor William Burg. Vraagt ook altijd zijn muziek aan. En ik wil je even wat over José vertellen. Misschien wel even leuk. Want ze vraagt het nu weer aan William Burg met Ciao Bella, zijn nieuwe. Voor José van Os en Mari en Henny en Tony en Ricky en voor iedereen. Maar José zelf is, dat is misschien wel even een mooi verhaal, op 53-jarige leeftijd pas begonnen met lezen en schrijven. Ja, ze is een kermiskind. Hè. School kwam weinig van terecht. En nu is ze ook bezig om andere mensen dat te leren. En het gaat zelfs zo ver dat ze in 2018 de titel Totaalheld kreeg van Gelderland. En van Nederland, lees ik hier. En samen met prinses Laurentien zijn ze nog veel meer mensen aan het bereiken en blij aan het maken. Met ja, dat we op latere leeftijd leren lezen en schrijven en dergelijke. Dus super toch? Dus José, leuk je verhaal. Bedankt daarvoor. Ik ga gelijk William Burg inzetten voor je. Ciao Bella. En dat zal dan over jou gaan, hè? Dat kan niet missen, want ja, als jij er niet was geweest, worden wij zijn muziek minder.
1: Het is

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf. In Hurde Cariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurde Cariep.
7: Een leuk middagje op pad? Kom shoppen in Nieuwehoorne. Een gezellige en rustige sfeer. Een ruim assortiment en meer dan boodschappen alleen. Winkelen in Nieuwehoorne. Beleef het zelf.
8: Sfeer van wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek De Tijd Wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
9: Binnenkort een feestje of partij? In Nieuwehoorne bij Bestel bij Brouwer moet je zijn.
10: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
11: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
10: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
12: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
13: Al meer als 44 hier, een vertrouwd adres. Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
14: Want u scoort bij Isolatie Noord.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Goal! Tijdens het WK scoor je thuis met de worsten van Spijkerman uit Akrum. Ambachtelijk, smaakvol en altijd een winnaar. Echt scoren? Dat doe je met de worsten van Spijkerman uit Akrum. Kijk op slagerijspijkerman.nl.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: Radio NL.
25: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
26: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
25: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
26: De zomer.
25: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv.
27: De
25: zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 1 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
24: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
29: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
30: Heb je trek?
31: Heb je trek en zin in goed vlees? Ga dan nu naar meetvormoor.nl.

0: Als je nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Zevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
4: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
5: Ja, goedemiddag. Even een soort helikopterview over de Nederlandse wegen wat betreft de verkeersinformatie. Op de A1 tussen Hengelo en Oosterbrug staat tussen de Lutte en de Nederlandse grens 6 minuten vertraging. En op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht, daar staat ook voor de Hocht zo'n 5 minuten, 3 kilometer. En op de A12, ja, eigenlijk zijn het allemaal de gebruikelijke. Arnhem naar Oberhausen tussen Bergautoweg daar, 10 minuten, 2 kilometer. En ook de A73 Nijmegen naar Maasbracht tussen Haps en Rijkenvoort, 7 minuten, 2 kilometer. Nou, en dan de flitsers, die heb ik ook voor je in beeld gekregen. Op de A4 bij Den Haag staan ze bij 45,6. En op de A4 tussen Berg op Zoom naar Heiningen bij Steenbergen 223,5. Ook oppassen in de polder bij Lelystad op de weg van Lelystad naar Muidenberg. Op de A6 72,3. En op de weg van Lelystad naar Emmeloord bij Nagelen, daar vind je ze bij 99,8. Ook op de A7 bij Jouren tussen Sneek en Heerenveen 133,0. En de laatste, die vinden we op de snelweg A12. Gouda-Utrecht bij Harmelen, 49,0.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ja, wij van Radio NL brengen altijd gezellige muziek. Twee voor je klaarstaan. Sineke, ik doe wat ik wil. En Corrie Konings, er hangt iets in de lucht.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
6: Radio NL.
0: Altijd aan.
7: Ja, de wil komt er.
0: Radio NL.

0: Lekker liedje.
1: Dat is
0: Corrie Konings en de Hollandse Nieuwe. Er hangt iets in de lucht. Misschien wel wereldkampioen. Ik weet niet. Ja, dat is wel hoog gegrepen, denk ik. Hè? Allemaal nou vannacht met die Messi en die Mbappé. So do you. Ja. Hey, voetbal is natuurlijk in Nederland sterk verweven in onze oranje cultuur. Hè? Het gaat al lang niet meer om voetbal zelf. Het gaat ook om straten, cafés, huizen die worden oranje versierd. Het gaat om supporters met gekke hoedjes, pakken en smink. Maar natuurlijk ook de pleinen en de kroegen en noem maar op. En de spelers worden niet alleen als sporters gezien, maar ook als vertegenwoordigers van ons land. Toch? Nou, wij hebben bij Radio NL de gemeente een mooie actie aan vast te hangen. Dat doen we samen met de Dikdakkers, de beide mannen die al jaren voor dat voetbal staan. Ze gaan ermee stoppen overigens, dat is heel jammer. Want hoe moet dat dan volgend jaar met zo'n mooie actie bij ons? Of de volgende keer, om de 2 jaar, om de 4 jaar, noem het maar. Maar de Dikdakkers die zijn deze week bereid, of tenminste dit toernooi moet ik zeggen, het WK, bereid om elke keer als Nederland speelt, moet je goed horen wat ik zeg, een tv beschikbaar te stellen. Dus zo'n grote LCD-tv, dat is prachtig. En die brengen ze dan ook bij je thuis. Hoe werkt dat dan, zul je aanvragen? Nou, zaterdag moeten we spelen in Houston. Hè, in het Energy Stadium in Houston. Zal om 7 uur de aftrap zijn tussen Nederland en Zweden. En dan gaat het erom dat zij weer een ronde verder komen. En doen ze dat, dan gaan we weer een tv weggeven. Maar deze week is deze week. We hebben een fictief eigen elftal, stellen we op. Daar zijn we druk mee bezig. Kun je op onze website vinden, radionl.fm. En daar staan een aantal spelers geselecteerd. De nummer 9 is verzorgd door, kan die goed lezen? Dat zal Stefan Leur wel gedaan hebben, denk ik. Tommy of zo? Nummer 10 is Carina, die had ik gisteren in de uitzending. Valerie staat op 11, rechtsvoor. Op het middenveld daar vinden we Mario aan de rechterkant. In de achterhoede daar staat Henk te verdedigen, linksachter. En ook de andere verdedigers zoeken we nog. Dus de nummer 3, 4, 5, 7 en 6 is nog beschikbaar. En op het doel hebben wij Patrick staan. Die is bij Rory uitverkoren. Dus we zoeken een speler, fictief, in ons veld. En dan maak je kans op die prachtige tv die donderdagmiddag bij je thuis gebracht wordt. Morgenmiddag dus. Ja. Oké. Nou, wat moet je doen? Gewoon het woord voetbal insturen in onze app. Gewoon het woord voetbal insturen. En dan kan het zo zijn dat we je bellen zometeen. Mag je zoveel en zo vaak doen als je zou willen. Hè? Type raak, zou ik zeggen. Type raak voor een knaak. Nee, kost niks. Je mag dat gewoon insturen. En dan kan het zo zijn dat we jou straks in de uitzending halen. En dan een positie laten kiezen in ons fictieve veld. En dan win je sowieso, als je erin komt te staan, een oranje Radio NL pakket. CQ Dikdakkers pet. Hè, dat... Die zit er ook bij in. En natuurlijk misschien die tv waar je dan op uitverkoren wordt morgen. Nou, ik wil graag even een ouderwets... omdat ik zei, het zit in onze cultuur, hè, die oranje feesten. En daarom heb ik even een heel oud voetballiedje opgezocht. Uit 1980, van niemand minder dan André van Duin. Hoe weet je dat? Hoor.

0: vaak gelijk heeft. Jan Visser, zometeen na 13:30 gaan we hem erbij halen. En dan gaan we daar eens even over navragen. Want die overdrijft het nooit. Hè. Die is altijd, blijft altijd een beetje pas op de plaats maken. Hè. Als je bij Jan aankomt met code geel of oranje, dan zegt hij ja. Nou, dat horen we zo dus, Jan Visser. En tot die tijd gaan we naar een liefdesliedje, wat eigenlijk geen liefdesliedje is. Maar alle liedjes gaan over de liefde. En dat bezingt Peter Schrijber. En die heeft een advies. Die zegt, ik word nooit meer verliefd.
1: Het

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus, onze tools. Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
7: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
8: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
6: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
9: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Eén ijskoffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
18: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomerse gevoelens. Ik wil niet dat je gaat.

0: jij-gaat-fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk. En natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
1: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
2: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
3: Radio NL.
4: Weerbericht.
5: Ja, voor die expertise moeten we even de afsluitdijk over naar Purmerend, want daar zit onze eigen Jan Visser.
4: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
5: Jan, goedemiddag.
6: Hessel, goedemiddag.
5: Jan, ja, er schijnt al wat op stapel te staan qua weer. Hoe zit dat precies?
6: Ja, dat is in de vorm van hoge temperaturen. Dus vandaar dat het KNMI vanaf morgen het hitteplan van kracht heeft laten zijn.
5: Zo.
6: En dat betekent dus dat voor mensen met een zwakkere onder ons, ouderen, En gezondheidsproblemen, ik denk onder meer aan het COPD en zo, dat die toch voorzichtig moeten zijn. Want vanwege de hoge temperatuur in combinatie met de vochtigheid krijgt het weerbeeld de komende dagen een drukkend karakter.
5: Oh.
6: Dus dan moet je niet al te veel inspanningen verrichten. En voor de rest is er ook kans op forse onweersbuien. Maar dat is de komende 24 uur in ieder geval nog niet zo. Maar dat zou morgenavond en in de nacht naar vrijdag en wellicht ook vrijdagavond het geval kunnen zijn.
5: Ja.
6: Wat we momenteel mee te maken hebben is een regengebiedje dat over het noorden van het land trekt. En Friesland, Groningen, niet dat het nou met bakken naar beneden komt, maar er valt hier en daar wat lichte regen. Er zijn ook nog een paar buitjes actief in Noord-Holland. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. En in het oosten begint de zon er goed door te komen. En de temperaturen lopen uiteen van een graad of 17 tot 18 in de gebieden met veel bewolking in het noorden. En waar het ook dus plaatselijk regent. En ga je dan elders kijken, dan zie je al duidelijk hogere temperaturen. Lelystad bijvoorbeeld, 22 graden. En in het zuidoosten van het land is het op veel plaatsen al 23 graden. En wordt het aan het eind van de middag 26 graden. Tegen zo'n 19 tot 20 graden in het Waddengebied.
5: Ja.
6: En aan de kust. Verder een zwakke tot matige wind en die waait uit het zuidwesten. In het Waddengebied kan de wind af en toe nog vrij krachtig zijn. Dat is het beeld voor vandaag, Hessel.
5: Mm-hmm.
6: Nou, vanavond worden de opklaringen breder. Morgen is een dag met veel zon. En in de middag, misschien in het noorden, 's ochtends nog een beetje bewolking. Later in het westen ook al wat. En hoge temperaturen. Het wordt op de Wadden 23. In het zuidoosten echter al de 31 tot 32 graden.
5: Toei.
6: En er staat weinig wind. En die combinatie en de relatief hoge vochtigheid maken het ervan dat we het met een drukkend weertype te maken krijgen. En dat wordt vrijdag nog wel even heftiger. Maar het is morgenavond zo dat er in het zuiden en zuidwesten van het land kans is op flinke regen- en onweersbuien met zware windstoten. En die buien die gaan zich in de nacht nog wat verder verplaatsen. Maar vrijdag overdag zijn die weg. En dan is het zonnig en zeer warm met temperaturen tussen 29 graden op bijvoorbeeld Schelling, Vlieland, en 35 graden lokaal in het zuidoosten van het land. En 's avonds is er dan vervolgens weer kans op een regen- en onweersbui. En het weekeinde in het zuidoosten aanhoudend tropisch warm. De rest van het land, zeker in het noorden en noordwesten, wordt het allemaal iets minder warm. En verder een buienkans op zaterdag, maar voor de rest droog weer en periode met zon.
5: Ja. Stevenen we dan af op een hittegolf? Kun je daarvoor spreken of kun je dat nog niet zien?
6: Dan moet er landelijk het criterium, daar probeer ik mij zoveel mogelijk aan te houden. Want regionale hittegolven, ja, dan krijg je, dat is toch altijd weer de ene plaats wel en de andere plaats niet. Maar als we uitgaan van het fenomeen landelijke hittegolf, dan moeten er vijf zomerse dagen zijn op rij. En drie van die vijf mogen dan tropisch zijn en die hoeven niet op rij te zijn.
5: Nee.
6: En dat wat in de beeld dan, hè, dus.
5: Ja, maar dat kun je nog niet in je glazen bol.
6: Nee, daar ziet het vooralsnog niet direct naar uit.
5: Nee. Nou, dan, ik denk, ik zet Hittegolf klaar, het liedje, weet je wel.
6: Ja.
5: Ja, dat, maar goed, we gaan dus de korte broek aan doen morgen.
6: Ja, ja, ja.
5: Hey, dan nog even de weerspreuk, Jan, waar je ons elke dag mee verblijdt.
6: Voor de langste dag, dan neemt de zee. En na de langste dag, geeft de zee.
5: Ja, en wanneer is die langste dag?
6: Die valt in het weekend, 20-21 juni. En het is zo dat we voor de langste dag is het zeewater meestal nog heeft een lage temperatuur. En dan kunnen er minder gemakkelijk buien boven het water ontstaan. In de loop van de zomer, want die langste dag moet je niet al te letterlijk nemen, maar richting half juli, eind juli, augustus, dan heeft het zeewater vaak een hoge temperatuur. Zeker tegenwoordig. En als er dan koude lucht boven komt, kunnen er boven zee gemakkelijk buien gaan ontstaan. En dan geeft de zee dus.
5: Ja, ja, ja. Nou, we zijn weer bijgepraat, Jan. Dankjewel.
6: Ja.
5: En dan tot morgen. Morgen maar weer, hè?
6: Tot morgen, hè?
5: Dan zit Rory hier overigens. Dus,
6: Okay.
5: Weet je dat. Maar daar red jij wel mee, hè?
6: Ja, hoor.
5: Ja. Dankjewel, Jan.
6: Hoi.
5: Hoi, hoi.

0: Het nieuwe muzikale feit van Kido van de Graaf. Ciao. Oh, ciao. Ciao heet het. Ciao, doei, adios. Ja. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, het is weer zover. Elke dag in elk programma mogen wij voor... mogen wij weer iemand blij maken. En het is spannend. Er is heel gewild. Hè? Iedereen stuurt voetbal in. Dat is niet normaal. Dat moest je eens mee kunnen maken eigenlijk aan die kant van de radio. Ja, dat kan helaas niet. Maar het is allemaal voetballen die hier eigenlijk dwars door het scherm heen komen. En die woorden voetbal, het gaat maar door. Die box die blijft maar vullen en vullen en vullen. Er komen echt duizenden berichten binnen. Dat is niet normaal. Eentje daarvan hebben we gewoon uit laten kiezen door dat ding. En ik kom terecht, als het goed is, bij Dikkie. Klopt dat, Dikkie? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Dikkie.
0: Ja. Bent u een man of een vrouw?
1: Een vrouw.
0: Een vrouw?
1: Ja.
0: Ja, dat maakt niet uit hoor. In onze helft mag alles. Want het gaat er gewoon om dat je, dat je een beetje kunt voetballen. Kunt u dat?
1: Ja. Nou, eerder kon ik het altijd wel goed hoor.
0: Ja, waar speelde u dan? Bij wie?
1: Bij Bakker de Wijk.
0: Bij wie?
1: Bakker de Wijk.
0: De Wijk?
1: Ja.
0: Oh, dat kleine plekje daar bij dat chauffeurscafé daar, bij de raket.
1: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Hebben die een voetbalelftal, joh?
1: Ja.
0: Oké. Okay. En op welke positie speelde u dan, Dikkie?
1: Nou, dan wel eens rechts voor, dan wel eens links achter.
0: Oh, gewoon het, zoals het waar de bal lag, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, zo zou ik ook voetballen. Dan gewoon achteraan rennen en dan maar zien, hè.
1: Ja.
0: Volgt u het een beetje, het Nederlands elftal?
1: Ja hoor, helemaal.
0: Ja, stel u bent bondscoach, hè. Wat zou u dan veranderen?
1: Nou, niet direct wisselen.
0: Niet direct wisselen. Dat was stom, hè, van hem.
1: Nou.
0: Toen gingen we gelijk de Bietenbrug op, hè.
1: Ja.
0: Ja. Hadden we maar een Messi, hè, of zo?
1: Nou, die vannacht hebben we weer goed gedaan.
0: Nou, dat zag ik, ja. Yo, sorry. Die is weer held en die is bijna 40. Dan ben je oud in dat vak.
1: Ja, ja.
0: Dikkie Kouwen uit De Wijk. Ik heb leuk nieuws voor u, want u staat in onze selectie.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dus dat betekent dat u misschien wel een televisie gaat winnen. Misschien, hè?
1: Ja, misschien.
0: Ja. Ja. Het is een. U heeft in ieder geval een mooi oranje pakket gewonnen. Dat is ook wel leuk, natuurlijk. En ik moet even weten welke plaats ik u kan zetten. Ik heb nog keuze uit shirt nummer 6, 7, nummer 3, 4 of 5.
1: Nummer 7.
0: Nummer 7 staat u op het middenveld.
1: Ja.
0: Achter Carina.
1: Oh.
0: En naast Mario. Nou, die kan u mooi dekken, denk ik.
1: Ja, als
0: ik
1: mag
0: lukken. Ja. Hey, we gaan het regelen achter de schermen. En maar hopen dat het goed komt, Dikkie. En, ja. Hoe spel ik uw naam eigenlijk? Hoe schrijf ik dat?
1: D-I-K-I-E.
0: D-I-K-I-E?
1: Oh. Twee
0: D's.
1: Twee
0: K's. Dikkie. Van Dikkie Dik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, kom mooi uit, want ik heb hier een liedje van Dick Dakkers, hè?
1: Ja.
0: Ja. Gefeliciteerd en blijf aan de lijn als u wilt.
1: Ja.

0: superleuk al die gezellige mensen aan de lijn te hebben. Zometeen, mocht je misgegrepen hebben, is er weer een kans. In het programma van Stefan. Elk programma doen we dat, hè. Daar kun je speler van ons worden. En morgenmiddag, ja, dan zullen de dikdakkers met een cabrio ergens in het land een tv af gaan leveren. En die bekendmaking daarvan wordt bij teken gehouden in het programma morgen, dus tussen 11 en 12. En dan ja, wordt er spanning opgebouwd en dan gaan zij weer... ik hoop dat ze dit keer niet in de file staan. En dan gaan ze misschien wel naar Dikkie Kouwen in de wijk, dat kan. Maar goed, er zijn er nog 10 anderen die... vanmiddag dus meer over die voetbalactie van ons. En wil je het even nalezen of bekijken, dan kan dat op onze website radionl.fm. Zometeen heb ik Jan Brink te gast. Hij komt zijn single promoten. Wie is dat eigenlijk, Jan Brink? Hè? Dat weten we ook niet, dus dat komt hij allemaal vertellen natuurlijk. Met een heel leuk liedje uit en zo, dat gaan we draaien. Dus straks meer vanuit dit theater in Sneek. Jan Brink in de studio. Hij zit al in de kantine aan een bakkie, dus dat komt goed. Zometeen dus. Ja, dat was het eigenlijk.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Gaan jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe koele zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
6: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
7: Keukencentrum Marsum.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
10: Want u scoort bij Isolatie Noord.
11: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
13: Tijd om te bouwen.
14: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
15: Lieve mensen, aan die handen, houden ze aan.
14: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
21: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Adverteren op de radio.nl. Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl. Radio NL.
13: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
23: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
13: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
23: De Zomertour.
13: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
25: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk zet de tijd op 2:00.
26: Altijd aan.
27: Nu het nieuws op Radio NL.
28: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemde voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van Vojvodina Ferencváros. Die twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. De wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juli in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27.

0: Boekhandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.

0: jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Ik neem je even mee op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. Er staat zo'n 9 minuten vertraging, 3 kilometer voor de Hocht. En dan de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Bergautoweg 13 minuten, 2 kilometer. En op de A20, Hoek van Holland naar Gouda. Daar ook wat problemen, 7 minuten. Dan de A29, Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen Hellegatsplein en Numansdorp. Ook 5 minuten vertraging over zo'n lengte van 2 kilometer. Nou, en dan de flitsers. Op de A2 word je geflitst bij Apkoude, mits je te snel gaat uiteraard bij 38.3. En op de A2 tussen Weert en Echt bij het plaatsje L206.5. Dan de A4 tussen Leiden en Amsterdam is het opletten bij 21.4. En ook bij Schiphol op de A5 dit keer, Bad Hoeverdorp en Hoofddorp, bij hectometerpaal 4.7. Ook op de A6 tussen Lelystad en Muidenberg 72.2. En op de A6 bij Nagelen in de polder Lelystad en Meloord bij 99.8. Dan nog meer op de A16 Breda-Rotterdam bij Prinsenbeek 59.3. En we hebben vlakbij Dikkie Kouwen, de winnares van net op de 28, Hogeveen-Meppel. Bij Roog gaat ook een flitser staan, 122.5. En even verderop op de 28 bij Bijlen, van Hogeveen naar Assen bij 157.6. En dan de laatste, die vinden we bij Waspik, Den Bosch naar Breda op de A59. Hectometerpaal 105.7. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Jan Brink in de studio. Zometeen gaan we hem aan de tand voelen. En je hebt wel tanden, toch, Jan? Ja, daar zitten.
7: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Radio NL.
7: Altijd aan.
9: Ja, de wil komt er.
7: Radio NL.

0: moeten geven om te turven hoe vaak hij dat liedje moet zingen ergens. Hè? Dat zou wat zijn. Kan je niet bijhouden, denk ik. Ik denk dat hij in een optreden wel 3 keer dat liedje moet gaan zingen. Jan Brink, zo'n grote hit. Dat lijkt jij ook wel wat, denk ik, hè?
1: Ja, dat is iets waar we van dromen, denk ik.
0: Ja.
1: Maar Justin heel erg gegund. Hele leuke gozer.
0: Ja. Jan in de studio, Jan Brink uit Soesterberg kom je gewoon.
1: Klopt.
0: Wie ben je eigenlijk, Jan?
1: Ja, wie ben ik? Ik ben Jan Brink. ik kom uit het midden van het land, uit Soesterberg. Ik ben eigenlijk al best wel wat jaren bezig met muziek, maar eigenlijk altijd op de achtergrond. Probeer altijd andere mensen waar het kan een beetje te helpen. En op een gegeven moment komt er iets op je pad. Dan ga je maar een liedje opnemen. En er is dit uitgekomen.
0: Maar hoe lang zing je al? Want ik kan maar 1 liedje van je vinden eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Ik heb eigenlijk maar 2 liedjes echt opgenomen. Eentje met een kameraad van Martinus van der Weijden.
0: Ja.
1: En dan dit liedje van mezelf, waar ik heel blij mee ben. En eigenlijk alleen maar koffertjes zingen. Koffertjes door het hele land. Cafeetjes, kroegen, bruiloften, feesten. Waar ik heel veel plezier in heb. Totdat we dit een keer zijn gaan doen. En dan toch proberen mijn eigen muziek, mijn eigen stemgeluid neer te zetten. Gewoon leuk.
0: Ja, en daar heb je hulp bij, of niet? Er zijn mensen om je heen die je helpen.
1: Zonder hulp vaart niemand wel.
0: Nee.
1: De hulp van jullie hebben we ook nodig.
0: Ja?
1: Waar we dankbaar voor zijn. Maar onder andere Bakker Producties. Pieter Bakker, die is daar wat op ingesprongen. Het lied heel mooi gemaakt met Goeman Richards. Geweldig liedje gemaakt voor me. En dan niet te vergeten de mensen thuis. Want die zijn ook belangrijk. Die moeten er ook achter staan.
0: Ja, want jij bent al, het zei je net, al een tijdje aan het zingen. Is dat alleen maar in de contraille van jouw woonplaats dan? Of echt,
1: nee, echt door het hele land. Gewoon de dingetjes doen die eigenlijk iedere zanger doet. Kroegen, feesten. Dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk nooit echt die intentie gehad ook om liedjes te maken van mezelf. En nu in combinatie met Bakker Producties is dat eigenlijk van de grond gekomen.
0: Ja, nou, ik zou erbij doorgaan. Want wie heeft dit liedje geschreven eigenlijk?
1: Het is eigenlijk een liedje van Bobby Prins. En we hebben hem naar Goeman Richard gebracht. En die heeft er iets in mijn beleving heel moois van gemaakt.
0: Ja.
1: En zo zijn we eigenlijk verder gegaan hiermee.
0: Ja.
1: En hopen door te gaan.
0: En wat voor liedjes zing je meer dan als je aan het optreden bent?
1: Eigenlijk wat ik graag zing is iets wat in mijn hart zit. Wat mensen herkent, in de oren klinkt. Het mooiste voor mij, dat zijn de liedjes van André Hazes. Maar ook de liedjes van, ik noem even Robert Paten, Wesley Bronkhorst. Gewoon de liedjes die iedereen herkent, wat leuk is.
0: Feestherkenbaarheid.
1: Precies.
0: Nou, we gaan even jouw nieuwe liedje draaien. Hè? Niets ter wereld kan ons scheiden. Je hoort het ook steeds in de vormgeving voorbij komen. Krijg je daar wat reacties op, dat hij iedere uur in dat dingetje zit?
1: Ik krijg heel veel reacties. Vooral sinds, even goed denken, vorige week maandag, geloof ik, hebben jullie hem opgepakt.
0: Ja.
1: En dagelijks, niet alleen via de socials, maar ook via WhatsApp. Pak een beetje 20, 30, 40 keer van jongens, we zitten te luisteren. Hij is op de radio, Radio NL. En voor mij geweldig, daar ben ik echt dankbaar voor.
0: Nou, dat is weer een win-win situatie, ook voor ons, hè?
1: Proberen we ook.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar je hebt nu iemand bij je, dat is een rapper, hè, of zo? Want dit is...
1: Zijn broer, dit is Tobias. En Tobias is eigenlijk ook een vriend van mijn zoon. Daardoor ook een vriend van mij geworden. En Tobias gaat vaak mee het land door. En dan kan ik lekker in de auto zitten. Hoef ik niet
0: te stressen. Ik zal even de deur opengooien. Tobias, kom maar even binnen, joh. Dan kan je even een filmpje maken van je. Dat is natuurlijk superleuk voor het thuisvond ook.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, goedemiddag. Je mag filmen, hoor. Fotograferen, geen probleem. Ja? Dat mag allemaal. Gaan wij ondertussen Jan's liedje draaien. Dat heet dus Niets ter wereld kan ons scheiden.

0: heeft het ook te pakken. Want iedereen zingt dit liedje opeens mee. Zo kan het verkeren. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Met een Grieks tintje natuurlijk. Jan Brink, ja, jij vertelt net even over de clip, hè, die we hier ook zagen draaien. Je vrouw speelt daarin?
1: Ja, klopt. Ik heb mijn vrouw zo gek gekregen om dat samen met haar te doen. En ze vond het wel spannend, maar ja, superleuke dag ermee gehad. En een mooie clip gemaakt.
0: Ja, dat was in Zeist vertelde.
1: Ja, in Zeist, deel opgenomen in het slot Zeist. Restaurant Hermitage. Kregen we groen licht om dat te doen. Dus ja, geweldig.
0: Ja, maar ze wilde niet weer, begreep ik.
1: Ze vond het wel spannend, ja. Ze zei echt nooit meer.
0: Nee, hè? Nee. Nou, ze staat er goed op, toch?
1: Knappe vrouw.
0: Ja, zeker. Jullie zoenen elkaar nog even.
1: Ja, voor de show, hoor. Ja. nee, grapje.
0: Hey Jan, even wat over jouw omgeving. Want ja, jij zingt weekends, maar wat doe je door de week dan eigenlijk? Wat is jouw
1: Eigenlijk kom ik uit de meubelwereld. Dus herstellen, restauratie, in de verkoop. En dat is eigenlijk waar ik dagelijks mee bezig ben.
0: Oh ja. Dus je kunt ook stoelen repareren en zo?
1: Voor jou kan ik dat.
0: nee, maar ik zit...
1: ja, nee, zeker. Kan.
0: Stofferen is het dan
1: echt. Ja, okay. Klopt.
0: Oh. Dus,
1: ik heb nooit geen vak geleerd, dus ben ik dat maar gaan doen.
0: Ja. Hey, dat zingen, dat is met alle respect. Wat is jouw leeftijd, als ik vraag mag?
1: Ja, als ik dat vertel, dan weet iedereen dat ik 55 ben.
0: Ja, dus je bent net begonnen met singles maken, maar je bent eigenlijk al... nooit te oud natuurlijk. Maar ik bedoel, iemand die dat in zijn bloed heeft, die gaat
1: dat
0: vanaf zijn 20ste doen, of niet?
1: Ja, dat is... ik heb het vroeger wel overwogen, maar eigenlijk nooit...
0: van gekomen?
1: Nee, ook niet. En druk met de zaak altijd geweest. En dan wordt het een beetje achteruitgeschoven.
0: Ja.
1: En wel altijd druk met anderen geweest. En dat vond ik wel heel leuk.
0: Ja. En dat zei je net ook al. Met wie dan bijvoorbeeld?
1: Om even een iemand te noemen, Mitchie van Essen. Een jongetje die doet nu niet heel veel meer zingen. Maar het was altijd wel een heel aardig kereltje om even één iemand te noemen.
0: Ja.
1: Maar zo zijn er nog veel meer. En ik wil niemand tekort doen. Maar ik vond het altijd heel fijn om die een beetje de goede kant op te kunnen sturen.
0: Ja. Straks gaan we het over je maat Tinus van der Weijden hebben.
1: Ja.
0: Want die heeft een nieuwe single uit vandaag. Gaan we straks over hebben. We tillen hem even over het journaal heen, zoals dat dan heet.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
4: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met de ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
13: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
14: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
15: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
21: Oranje. Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
22: Dit is de nieuwe zomerplaat van Teen Sounders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezinger vol zomer.

0: Jij gaat fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
1: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
0: en natuurlijk deze.
1: De vlam in de pijp.
0: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
2: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: Ja, dat was natuurlijk Gaatse Bosma. Ze zeggen die Friezen dat. De hele boel op stelt. Nou, Jan Brink. Ja, we zouden het even over jouw maat hebben. Dat is een bijzonder verhaal, hoor ik hier net, achter de schermen. Want leg het even uit. Je hebt een kameraad, die zingt ook. Jullie hebben een vriendengroep en dan zing je samen. En hoe lang is dat geleden? Want we hebben het over Tinus van der Weijden. Waar heb je die ontmoet en hoe lang is dat geleden?
1: Ik ken Tinus eigenlijk al best een jaar of 4, 5, 6. Via onze vriendengroep. Een tijdje geleden zitten we op een feestje. En Tinus vraagt aan mij, zullen we een keer een liedje samen zingen om op te nemen? Van het een komt het ander. Het mooie van dat verhaal is dat we gaan het liedje opnemen bij Frank Verkooyen. We zijn op de terugweg. Hij zet me af. Hij belt me een half uur later op. Hij zegt, Jan, hoe zit dat eigenlijk met jouw familienaam? Ja, hoe zit het met mijn familienaam? Brink. En hij zegt, maar mijn moeder heet ook Brink. Oké. Heel lang verhaal kort. Hij heeft nog even naar het thuisfront gebeld. Ik heb thuis wat informatie ingewonnen. Blijkt dus, zonder dat we het wisten, zijn grootmoeder en mijn grootvader waren broer en zus.
0: Nee, joh.
1: Dus ja, dan wordt het wel in één keer heel close ook.
0: Hoe kan dat zoiets?
1: Echt onbegrijpelijk. Maar dan is mijn vriend dus ook in één keer familie geworden. Dus dat is ook wel weer mooi.
0: Ja, wat grappig. Nou, ik zou heel graag jullie duet even draaien. Die heb ik hier niet helaas. Maar volgende keer als Tinus langskomt, dan gaan we dat goed maken. Maar Tinus heeft wel een nieuw liedje uit vandaag, hè, begreep ik.
1: Ja, klopt. Die is vandaag released. Geweldig mooi nummertje, Luna. Geweldig. Dus ik gun hem echt het succes daar ook van. En ik hoop ook dat hij heel veel gedraaid en ook heel veel gestreamd wordt.
0: Ja. Nou, we willen jou, Jan Brink, in ieder geval bedanken voor de komst naar de studio hier in Sneek.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes met je carrière. Maak nog veel meer muziek. Van, ja, dit is eigenlijk nog maar de tweede dan, hè?
1: Ja, klopt.
0: Een solo de eerste. En ja, als het zo gaat, dan gaat het wel goed komen, denk ik.
1: Ik zeg, we gaan ons best doen. En dan kan ik alleen zeggen, jongens, dankjewel voor de aandacht ook. En ik groet altijd af met groetjes, Jan. Dus dank je wel daarvoor.
0: En als nou mensen zeggen van, ja, maar ik wil die Jan, wil ik even wat meer van weten. Is er iets waar ze kunnen kijken? Of?
1: Ja, de socials, TikTok en Insta doe ik redelijk veel mee. Jan Brink, laagstreven officieel. Kunnen ze even kijken. En ik weet niet of ik het telefoonnummer door mag geven, maar ze kunnen me ook altijd bellen.
0: Ja.
1: Heel graag zelfs. Dus dat is 0653-66-4341. Dus ze kunnen altijd bellen.
0: Ja. Nou, bij deze gezegd, Jan, dankjewel. En doe Tinus de groet, hè?
1: Gaan we doen, dankjewel.

Haar vader, haar moeder en haar zusje. En iedereen zit in de clip ook. En het is natuurlijk fantastisch dat het weer goed gaat met Melissa Smilda. En dat ze zo'n leuk liedje heeft uitgebracht. Als de zon weer schijnt. Zometeen veel plezier met Steven Leur. En zijn gezeur. Ja, zo heet het programma, hè. Jeroen van Zels, Griekse Nacht. Hoi!

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
5: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
9: Het zonnetje schijnt, dus van je huppaldera op naar bootverhuur Bonkenvaart voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Ah, weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Heerlijk!
7: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Goal! Tijdens het WK scoor je thuis met de worsten van Spijkerman uit Akrum. Ambachtelijk, smaakvol en altijd een winnaar. Echt scoren? Dat doe je met de worsten van Spijkerman uit Akrum. Kijk op slagerijspijkerman.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
17: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
18: Brussel-Zuid.
17: Hé, nu al?
16: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Radio reclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
20: Radio NL.
21: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
22: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
21: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
22: De Zomertour.
21: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
23: De
21: Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk zet de tijd op 3 uur.
21: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft twee studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelse en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waarvan het brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van supermarkten. Ze kunnen daar precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen. Nu alles zo duur is door de hoge inflatie. En dan nu het weer van Weer Online. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden, in het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden. In de loop van de dag ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
24: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
25: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
26: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
28: Keukencentrum Marsum.
26: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
29: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
30: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
31: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
32: Kozijnen bestellen, toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
33: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
34: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverteren op de radio.nl.
1: Een paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen op de weg. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Klaverpolder, het knooppuntje richting Zwijndrecht. Daar staat een kwartiertje vertraging. En 40 minuten kom je tegen in Friesland op de ND31 Leeuwarden richting Drachten. Daar staat het echt vast. 40 minuten. Ongelukken gebeurd. Spoedreparatie. Linker rijstrook afgesloten. Hoop ellende. 4 kilometer. En de snelheidscontroles. A6 Lelystad richting Muiden. 72,7. En de A79. Dat is Heerlen richting het mooie Maastricht. Hectometerpaaltje 6,3.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leer!
1: Ja, goedemiddag. We gaan niet beginnen met Eleonora, maar met zijn andere klapper, Juanita.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd

Leonora. Maar we vergeten dat lekkere wijf Juanita. Man, man, man. Nog een keer draaien. Leuk, hè? Mooi, mooi, mooi, mooi. Zometeen slinger aan het rad. En ja, Jannes, daar zet je nooit je radio op uit. Hè? Als je aan het zappen bent en je komt op ons terecht op Radio NL, dan hoor je Jannes, dan ga je niet zappen. Dat is altijd oké. Behalve in de Achterhoek. Dat is een ander verhaal. Als ze mij op de radio horen, dan zetten ze de radio uit. En draai ik een liedje van Huiken, Huiken, Normaal. Dan gaat ook altijd de radio uit. Heel gek in de Achterhoek altijd.

heb al een versie klaar liggen waar het stemmetje van... dat we het een beetje uitgesleuteld hebben, want ja, het liedje moet nog jaren mee. Alleen op een gegeven moment dat stemmetje... Tenminste, ik heb dat, ik vind het fantastisch. Sander is fantastisch, het liedje is fantastisch. Alleen dat stemmetje in die plaat, die had er eigenlijk misschien achteraf niet in gemoeten. Begin me daar een beetje aan te storen. Ik bedoel dat niet negatief. Zeg, ik heb even hulp nodig, want het zit namelijk zo... Ik kan een bepaald liedje niet krijgen. We zitten midden in de voetbal. Natuurlijk, WK, je weet er alles van. We hebben een mooie actie deze week op Radio NL. Ik was gisteravond, nou het was wel 2:30. Toen kwam de lady beneden van, word ik niet een keer tijd om op bed te gaan? Ja, potverdorie ook. Ik zat namelijk even in de voetballiedjes. En dan heb ik een hele grote database thuis met allemaal muziek. Ik ben echt een verzamelaar. En ik zat even te kijken, voetballiedjes. En niet in alle liedjes kun je dan zeg maar een zoekopdracht geven met Oranje of WK of EK. Het zijn ook meestal de beste voetballiedjes zijn altijd de liedjes met niet het woordje voetbal en Oranje erin. Maar ik kwam gisteren een liedje tegen. En ik wil even een oproepje. Ik heb echt hulp nodig. Er is namelijk een liedje geweest ooit. En blijkbaar is die verbannen. Hij staat nog wel op YouTube. Daar kon ik hem even luisteren, maar opeens dacht ik... aan alle ballen op Persie. Wie kent dat liedje nog? Ik weet niet wie het zingt... en ik kan niet aan dat liedje komen in goede kwaliteit. En van YouTube afhalen, dat heeft weinig zin... want dat zal ik laten horen en dan klinkt hij zo. Maar dat was toen een geniaal liedje, alle ballen op van Persie. En volgens mij heeft die gast dat zelf offline laten...

0: basis.
1: Ja, mooi. Ik weet niet of dat zo bedoeld was dat ze alle ballen gingen schieten op Van Persie. Of dat gewoon iedereen gokte dat hij alles zou maken. Doelpunten. Maar goed, ik zoek dit liedje. Alle ballen op Van Persie. Wie of wie kan me daaraan helpen? Laat even een berichtje achter of stuur me even een mailtje. Stefan@radio.nl.fm. Sorry dat ik dat even moet vragen op de radio.

0: euro voor over. Ja, echt, serieus. Ja, ik ben niet zo rijk. Zeg, we gaan het doen. Slinger aan de raad.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
0: Stefan?
2: Ja.
3: Stefan?
2: Ja, ja, ik zit hier.
3: Geef een slinger aan het rat.
0: Geef een slinger aan het rat. Ik heb er nou twee keer, ik heb er vanmiddag nog even een blaadje bij gedaan. Ik heb er twee blaadjes op gedaan met voetbal. Dus het zal wel heel tof zijn als wij op voetbal zouden komen. We geven een slinger aan het rad. Het rad staat ergens op stil. En dan, ja, dan moet je echt even aan de gang als je in de auto zit. Of je bent aan het strijken of je bent aan het puzzelen. Oh mijn god, dat heeft wat losgemaakt gisteren. Ik heb nog nooit zoveel reactie gehad tegen mij. Ik heb namelijk op de radio geroepen gisteren puzzelen. En daar waar ik woon, ik ben opgevoed met het woordje puzzelen. Maar het is dus puzzelen. Iedereen, blijkbaar zegt heel Nederland, puzzelen. En ik zeg, puzzelen. Allemachtig, joh. Nou, ik heb wat over meegekregen, privé. Dat is toch gek? Allemaal mailtjes, privéberichtjes. Ik zit op Instagram, ik zit op Snapchat, overal komen berichten. Uit alle hoeken en gaten. Je zegt het verkeerd, Stefan. Maar is dat zo erg? Is dat zo erg als wij dishockeys een keer een verkeerd woordje zeggen? Auto, auto. Maar goed, die discussie ga ik niet meer met jou aan. Hè? Linda de Mol zegt auto. He, en bijvoorbeeld Ruben Nicolai zegt op televisie auto. Dus ja, wat is het dan? Puzzelen of puzzelen? Prima. Zeg, slinger aan de rand, dan gaat ik het. Cowboy en cowboy. Prima. Oké, daar gaat hij dan. Arn Slinger aan de straat. De baas zegt ook altijd, er is weinig wat je goed kan. Maar dat draaien aan het rad om 3:10, dat gaat je goed af. Nou, prima dan. Schouw het maar als een complimentje. Het schijnt dat ik iets te veel praat op de radio. Maar goed, weet ik nooit helemaal zeker als ze dat bedoelen. Hey, vakje nummer 5, daar staat hij.
4: Een liedje dat je al 1000 keer hebt gehoord, maar nooit zat bent.
0: Oh, dat is een makkelijke opdracht. Een liedje die je al 1000 keer op NL hebt gehoord. En dat je denkt, nou, als ze hem nog een keer zouden instaan, dat zou ik niet erg vinden. Wat is dat voor liedje? Is dat een nieuw liedje? Is dat Cheerio? Is dat Engelbewaarder? Is dat Meatloaf Paradise by the Desmond Light? Wat is het voor jou? Welk liedje kun jij in principe gewoon nog 1000 keer achter elkaar horen? Oh nee, dat was niet de opdracht. Je hebt hem al 1000 keer gehoord en je kan hem best nog wel een keer hebben. Laat het even weten in onze app. Toets het in. Spreek het in.
4: Een liedje dat je al 1000 keer hebt gehoord, maar nooit zat bent.

0: Natasja van der Wal uit Maasbracht die zegt: leur gewoon nog een keer draaien, man. Gooi niet aan van Jannes, gewoon doen, man. Oké, dat is het. Gewoon nog een keer. Zo'n mooie plaat, hè? Vergeet ELO. Nee, even, niet vergeet ELO. Eleonora, niet vergeten. Nee, gewoon. Nee. Gewoon nog een keer, gooi niet aan. Heb ik hier de ballen voor om dat te doen? Het liedje begint wel met Als de vogeltjes fluiten, hè? Wel heel populair om te beginnen natuurlijk. Als de vogeltjes fluiten. Wat zong je ook alweer? Even kijken hoor. Zo'n vogeltje fluiten, vogeltjes.
1: Ik klop het lekker buiten. Oh. De vogeltjes die fluiten.
0: Nee, ik durf het niet.
2: Nee.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalets en staakcaravans.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
5: En mooi groen.
4: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
5: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
6: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
7: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Zakelijk gezien een slimme investering, particulier gezien pure besparing. Kozijnen van Koopkozijnen Noord zijn duurzaam, onderhoudsarm en goed voor je energierekening. Koopkozijnennoord.nl. Reken maar uit.
11: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Woonachtig in Friesland? Laat dan je woning isoleren met subsidie door Isolatie Noord. Kijk op laatjegeldnietwegwaaien.nl voor meer informatie en je aanvraag.
13: Want u scoort bij Isolatie Noord.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
20: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Hey, Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
24: Kijk uit, hier ben ik. Beun,
23: en natuurlijk deze.
24: De vlam in de pijp.
23: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
25: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: zangeres uit Volendam dan. En die gaf net een slinger. Ja, Arne Brandt. En dit was voor jou de opdracht van vandaag.
1: Een liedje dat je al 1000 keer hebt gehoord, maar nooit zat bent.
0: Nou, inderdaad dat. Ik kan dus heel veel opnoemen, echt heel veel. We gaan er even vlug doorheen. Ik kan niet alles voorlezen helaas, maar ik ga even een poging doen. Dennis uit Winterswijk. Hey, een nummer wat ik wat 1000 keer kan horen is natuurlijk... Oh, de Motocross is Ohio van normaal. Doe maar even wat meer boerenrock erin. Knallen met de Huikersliedjes. Oké. Ja, dat vind ik zelf ook wel mooi. Dat is zo'n machtig gevoel, dat liedje van Ohio van normaal. En misschien gaat jouw discografie niet verder dan Oerend Hart. Maar dit gaat over een mooie rode motor. Hè, en dat gaat kapot en alles is duur. Maar iemand laat zijn pilsje ervoor staan. En sowieso het begin van het liedje. Het mooiste dat ik in mijn leven ken, dat is de motocross. Op die mooie rode motor, dan huik ik erop los. Dat is toch mooi. Over de springbeeld heen en hij gaat nog gaten graven in het zand. Prachtig, prachtig, prachtig. Inderdaad, mooi liedje. Hij staat erbij. Joep uit Stadskanaal voor de slinger. Berters. Ja. Maar wel, welke Berters? Sigma of Lawine Boys met Berters? Tamara uit Groningen. Hey Leur, ik zeg ook puzzel. En je bent niet alleen hoor. Ik zeg dit ook tot ergernis van mijn man. Zeg ik ook frikandel. In plaats van frikadel. Hè? Dat begrijp ik niet. Ik zeg ook gewoon free. Met IE. Net als Michael Jackson. Kiki, frikandel, zeg ik ook. Oh. En volgens haar man is zij de enige Nederland die het zo uitspreekt. Dus nee, frikandel moet je gewoon doen. Je kan ook in de... Je hebt geen idee, maar als je gewoon in de snackbar staat... je kan gewoon aan de balie gaan staan. Dan kun je gewoon zeggen, ja, wat wilt u? En voor de snelheid kun je gewoon dit zeggen in de snackbar. En elke... Ja, iedereen die achter of die bij een snackbar werkt, die begrijpt het. Je kan gewoon zeggen, doe mij maar een frikspers. Want zo schrijven ze dat op. Ik heb dat meerdere malen gezien. Dan hang ik over die bar en dan bestel ik een frikandel speciaal... en dan schrijven ze op frikspers. Ja, dus zo kun je hem ook bestellen. Maar goed, het gaat nergens over. Ja, dat zijn van die woorden dat ja, iedereen spreekt het anders uit... en daar moet je nooit om lachen. Dat is gewoon zo. Moet je maar eens opletten in dit programma. Er is één woordje in de Nederlandse taal... die krijg ik niet fatsoenlijk uit mijn mond. En dat is het woordje langzaam. Als ik het zo zeg, dan... Maar ik zeg altijd lamzaam. Dat zit er van kinds af aan. Ik zeg altijd lamzaam. Lam. Lamzaam. Zo gek is dat. En dan heb je ook nog een radioprogramma. Dat is niet handig. Ja, ik zou zo'n cursus kunnen volgen. Weet ik wat allemaal. Geen zin in, joh. Weer veel te lui voor. Gerbert uit Lemelenveld. Henk Wijngaard met Dirkje. Marco Kamp uit Kampen. Normaal. Ook weer normaal. Johan uit Ermelo. Natuurlijk een heerlijk nummer van Ancora. Door storm en woeste regen. Dan is het Marco uit Noordwijk Hout. Een liedje die ik wel 1000 keer kan horen. Is echt serieus. Ja, ik ook. Winnie, Winnie, Winnie. Wannen, wannen, wannen, wannen. Van Radio Zamblen. Rudy uit Schaarwoude. De bierkraan. De badkamerkraan. Echt waar? Die is net nieuw, toch? Dan is het Arnold het Epen. Jeffrey Hezen met Afro Bros. Billy Damsdam met Meisje. Je bent zo knap als de nacht. Even kijken. Manon uit Bergijk. Blikkendag. Maurice uit Sint-Michel Gessel. Even kijken. Wat is
2: het? Hey, 1000 keer gehoord. Die van Corrie van deze week.
0: Bedankt. Oh, ja. Ja, die is ook heel vet. Dan denkt Mark en Boerakker aan Roxanne Hazes. Ja, ook mooi. Stefan uit Apeldoorn. Fatty met 4 wielen. Nou, daar gaat het zo meteen over. Want het meeste wat binnenkwam, onder andere door Stefan uit Nijverdal. Dan is het nog Monika, die komt er schijnend op. Nou, er zijn heel veel mensen die hebben 1 liedje aangevraagd. En daar heb ik maar even voor gekozen. Wat de meeste mensen hebben meegetoetst is Frankie van Etten en het huisje Wielen.

een liedje. Mooi is dat, halve operazanger is het ook. Rob Zorn, altijd leuke liedjes. En ik ben doosbang. Ik ben doosbang voor die man. Dat durf ik al op de radio te zeggen. Het was 2 jaar geleden of zo. Toen draaide ik het liedje van hem, van Rob Zorn. Dus nou en toen riep ik op de radio. Want het was in de tijd dat er allemaal korte liedjes uitkwamen. Beginnen van de stotteren. Ik ben echt bang voor die man ook geworden. Hij had een liedje, nou en, dat duurde 4 minuten. En toen riep ik ook op de radio. Nou Rob, hey, dat had wat korter gekund. Hè? Als je liedje uitbrengt, je volgende liedje moet gewoon rond de 2 minuten zijn. Nou, hij was op dat moment aan het luisteren. Dat wist ik niet. Dat schoot helemaal in het verkeerde keelgat. Dan had hij even een klein betoogje op zijn Facebookpagina gezet over deze discjockey. En ja, dan weet je wel wat er gebeurt natuurlijk. Want iedereen gaat achter iemand staan. Als ik dus iets ga schrijven op Facebook van nou, ik vind dit. Nou, belachelijk. Dat is toch belachelijk of niet? Vraag ik dan. Nou, natuurlijk gaan allemaal mensen reageren. Ja, dat is belachelijk. En ik heb al die comments gelezen over mezelf. En die man die is dik. En wat moet het op Radio NL? En sinds hij daar werkt, dan luister ik niet meer. En ik denk, oh mijn god, wat heb ik gedaan? En het was gewoon even een babbeltje op de radio. Ik vind het echt een topgozer. Ik heb hem nooit ontmoet of zo, maar zijn liedjes zijn altijd top. Maar er was zoveel haat was het toen. Heel gek. Maar goed, ik had het zelf geregisseerd natuurlijk. Zeg, het geldt zeker voor mij, maar ook voor jou. Want jij zit aan de goede kant van de radio te luisteren. Hè? Deze kant, prima allemaal. Hè? Koptelefoontje op, is ook leuk natuurlijk. Maar ik zit ook liever aan de andere kant als luisteraar. Voor mij geldt het, maar ook voor jou. Wij kunnen allemaal geen dag zonder radio.

Albert West. Wat als Wesley Bronkhorst dit zou zingen? Wat als Wesley Bronkhorst, ik ben trots op jou, die man, dit zou zingen? Dan zou het goed komen. Maar wat als?

0: Nou, niet te nadelen, maar ik denk dat ik mijn geld zal zetten op Wesley Bronkhorst. Want die heeft dat... Ik ben trots op jou ook heel mooi gezongen. Maar goed, we gaan het even checken. Wat als Django Wagner geen dag zonder radio zou zingen? Nou, nou, nou, nou. Zal de plek in ieder geval ook. Nou, Django! Go, go, go, go, go, go, go!
1: Oké, okay, ja. Daar gaan we!
0: Daar gaat hij natuurlijk.
1: Best, best, best!
0: Django zingt geen dag zonder radio.

man, ik zou hem helemaal moeten draaien. Maar goed, je hebt net Albert West gehad en we zitten ook alweer in tijdnood. Dus Django, mooi gedaan, man. Dank je, gast.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
7: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
5: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
9: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer.
10: Smit Compleet Buiten.nl.
11: Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.
12: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
13: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
14: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
15: Ah, weer die klote muggen in huis.
16: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
17: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Heerlijk!
16: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
23: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
25: Radio NL.
26: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
27: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
26: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
27: De Zomertour.
26: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk, zet de tijd op 4 uur.
26: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn 2 vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker 2 truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg. En daarbij viel een dode en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van coke. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor 1000 kilo's coke binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. En dan nu het weer van Weer Online. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Leukes Outdoor in Wolvenga.
25: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
10: Genieten van je tuin.
25: 7 dagen per week geopend.
10: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
28: Heb

0: bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef

0: 50 bij Burger King.
1: Adverteren op de radio.nl.
2: Het is 4:05. Ik weet het, het is 6 minuten, maar de baas luistert ook mee. Dus het is 4:04 geworden. Dit zijn de files van dit ogenblik. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Daar staat 24 minuten en dat is voor Waardenburg ongelukken gebeurd. De weg is momenteel weer vrij. De A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Daar staat 31 minuten, 8 kilometer. En dat is bij afrit Oostvoorne. Nog steeds problemen op de N31 Leeuwarden richting Drachten. Daar is een spoedreparatie gaande en dat is nog een half uurtje. En ik zie nog één. De N57 tussen Middelburg en Rotterdam, daar staat 50 minuten, dat komt door een ongeluk. Die is heftig, net gebeurd. En er staat nu 2 kilometer en gaat nog wel zich ophopen, opstapelen. De A2, Eindhoven richting Maastricht. Daar staat een snelheidscontrole bij 205,8. De A28, Amersfoort richting Groningen, 96,3. En de A28, Groningen richting Zwolle, 99,4.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Oranje!
4: Stefan!
2: Nou, inderdaad. We gaan even een lekker liedje draaien over voetbal. Dat zometeen. We beginnen even met Hazes Senior. Ja.
5: Dit is de muziek van Radio NL.
4: Radio NL.
5: Altijd aan.
6: Ja, de Leeuw komt er.
5: Radio NL.

goede plaat. Corrie Konings en hangt dus in de lucht. En in het liedje zegt ze ook, ga maar door. Maar daar is een gemiste kans natuurlijk, want het is amore. Oh, ga maar door, amore. Oh, dat had de hart even iets ingemoeten. Zo'n een Italiaan, gekloond of niet gekloond. Sorry. Met amore, amore, ga maar door. Maar goed, dat is mijn brein natuurlijk. Hey, dit is het moment. Je zat erop te wachten natuurlijk. Hè? Nee.

0: vandaag wel de kampioen en je moet het wel even vlug doen. Hé, dat ruimt lekker. Deze week maak je kans op een basisplek in onze eigen WK-elftal. Die gaan we ook bekendmaken en dat is aanstaande vrijdag. Maar eigenlijk is hij al deels bekend. Nummer 9, dat is Tita Tommy. Nummer 10 is Carina. Nummer 11 is Valerie. Nummer 7 is Dickie. Nummer 8 is Mario. Nummer 2 is Henk. En Patrick heeft nummer 1. We hebben nog een paar shirtjes over. Nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6. Zo'n shirtje kun jij bemachtigen. Als je in ons elftal komt, dan krijg je sowieso een oranje pakket. Gemixt pakket van de Dikdakkers. Nog een sponsor. En natuurlijk ook Radio NL. Er zitten allemaal leuke spulletjes in. Die krijg je sowieso als je er vandaag wordt uitgekozen. En je ding natuurlijk mee voor een hele grote tv. Dus geef je nu even op door het woordje voetbal te appen. En doe dat zo vaak mogelijk. En wie weet krijg je over een klein half uurtje een telefoontje van mij. En dan gaan we samen juichen.
1: Yeah! Ja!
0: Je zit in de selectie. Nou, dat zometeen. Zover is het nog eerst niet. Maar je moet eerst maar eens even gewoon appen. Het woordje voetbal,
2: hey Mart,
0: nu.
2: Ja.

weer zo blij op dit moment met een appje van Sebastian uit Woerden. Sebastian uit Woerden die zegt, Leur, ken jij de Mice Girls? Ja, zeker ken ik dat. Ik zeg, wat wil je dan? Ze zijn heftig aan het terugtypen. Die hebben ook een voetballiedje. Ik zeg, nee joh. Ik zeg, ik heb een album van hun in de kast staan. Ik weet wat ze uit hebben gebracht. Die hebben echt geen voetballiedje. Hij zegt, kijk maar eens op YouTube. Dus ik op YouTube kijk naar de Mice Girls. Hè, de Spice Girls van het boerenland. Je moet denken even aan woeste grond. Hè, daar speelt zo'n dame in die vroeger ook in goede tijden zat. Een beetje oude mevrouw geworden. En dat lijkt altijd op die meiden van de Mice Girls. Maar ze hebben inderdaad een voetbalnummer. Ik zal even een klein stukje laten spelen. Het heet Ballenjongen. Ik wist echt tot op de dag van vandaag, wist ik niet dat dat liedje bestond. Luister even. Ik hoop dat je het verstaat.

Nee, dat is heel slecht. Dat is heel slecht, maar ik ben blij dat hij er is. Legends uit het oosten van het land, de Mice Girls. Fantastisch. Zometeen, nog 20 minuten, dan gaan we eens even rondbellen. Wie of wie maakt kans op een plekje in ons elftal? En wie krijgt een oranje pakket? En misschien

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
3: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Uw autosleutel kwijt of stuk? Hoekstra doe het zelf. In Hurdekariep maakt gewoon een nieuwe. Voor bijna elk merk auto. Maar ook voor al uw andere sleutels gaat u naar Hoekstra doe het zelf in Hurdekariep.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
15: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezinger vol zomerse gevoelens.
20: Ik wil

0: Keigaard-fan? Scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
1: Keigaard, hier ben ik.
0: En natuurlijk deze.
1: De vlam in de pijp.
0: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
2: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm. Dit is Radio NL.
3: Altijd aan.
2: Radio NL. Altijd aan.
4: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vries XL.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
5: Radio NL.
2: Weerbericht.
6: 5:05 geworden. Vanavond niet overal zonnig. Wolken. Het is wel warm natuurlijk. De komende dagen extreme hitte. Tenminste, dat hebben ze voorspeld. En ik zie het ook echt voor me staan. Het komt er ook echt aan. Als je nu naar buiten kijkt, denk je, nou, het zal wel meevallen. Maar dus niet. Plaknachten, alles komt eraan. Extreme hitte dus. Tot zelfs 35 graden in het zuiden van het land. Dus code bier. Code geel natuurlijk. En morgen wordt het max. 31 graden morgen. Nou, rustig beginnen dus. Dan het nieuws binnen en buitenland. En dat doen wij in vogelvlucht. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Een Palestijnse actiegroep zit achter de vernielingen aan een gebouw van de Universiteit van Utrecht vannacht. Ze hebben de vernielingen gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan door totdat Palestina bevrijd is. Op een provinciale weg bij Almelo was vrijdag een dodelijk ongeluk en vanmiddag was het weer raak op die weg. Dit keer vielen alleen gewonden, twee truckers die frontaal op elkaar klapten. En opnieuw geeft Nederland geld aan Oekraïne om wapens te kopen. Dit keer een 500 miljoen euro. De helft daarvan gaat op aan drones. De andere helft is voor onder meer raketten en luchtverdediging.
6: Dankjewel, Robert-Jan Knook. En we gaan even kijken waar de files staan. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar staat 27 minuten tussen Zevenaar en de Duitse grens zelfs. Dat is een politiepostcontrole. Dat staat er al een half jaar. Nou ja, nu ook weer een file, want alle poppetjes zijn daar aan het controleren. Hè? De A15 Europoort richting Rotterdam. Dan staat 19 minuten en de langste van Nederland ver uit op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Tussen knooppunt Rozenburg en afrit Oostvoorne. Daar staat 92. Dat is anderhalf uur file en dat is 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk. En snelheidscontroles, de A2 Eindhoven richting Maastricht bij 181,5. De A7 Groningen richting Heerenveen bij Leek ergens 182,0. De A16 Rotterdam richting Breda 27,5. En de A67 Belgische grens richting Geleen 0,8.
8: Hey!

Judith Peters woont en zingt in het buitenland. Ah, jammer. Maakt geen singles meer. Eeuwig zonde. Jij hebt nog, en dat weet ik precies, 2 minuten 10. Zo lang duurt het volgende liedje om het woordje voetbal te hebben. Succes.

machtig. Wat een goede plaat is dit. Als dit volgende week geen Hollandse Nieuwe wordt. Oh man, man, man. Dan laat ik mijn rug haar staan. Zeg, ja, dit moest er een keer van komen natuurlijk. Die gast van de Roze Flamingo en die gast van Lekker Bol en Rand. Verenigd in één liedje. Baco in Monaco. Nog een keer draaien? Ik zal het zo doen, joh. Nee.

0: kampioenen. Kampioenetten. In ieder geval, we gaan een dame of een meneer bellen. Geen idee nog. Ik ga het nu even uitzoeken terwijl ik aan het kletsen ben. Wij stellen deze week een EK-elftal, een WK-elftal samen. En je maakt kans op een hele grote televisie. En niet zomaar een televisie. Echt een van de grootste van Nederland, denk ik. Tenminste, ik heb het nog niet gezien, maar ik denk het wel. En de dikdakkers die gaan hem betalen uit eigen zak. En die gaan hem ook rondbrengen aanstaande vrijdag. Dus dan hebben we de selectie compleet. En jij kan erbij zijn. Als je nu wordt teruggebeld naar mij, dan heb je sowieso een moddervette oranje pakket te pakken. En je staat in onze WK-selectie. En dat betekent dus dat je kans maakt op die television. Ik ga het nu live uitkiezen. Nou, deze maar dan. Het lot zal het bepalen. En vanavond bij Ivo natuurlijk ook weer de kans op de basisopstelling. Een rugnummer.
1: Ja, Max.
0: Max! Hey!
1: Hey!
0: Jij staat in onze basisopstelling! Ja! Mooi man! Max!
1: Ja?
0: Waar kom je vandaan? Waar woon je?
1: Rosmalen. Doe ik naast de bos.
0: Kijk eens. Ja, nee, ik weet precies wat ligt. Echt hoor. Hey, gefeliciteerd man. Jij komt in onze WK-selectie te staan. Dat betekent dat we je nu live op de radio, even een rugnummer gaan toebedelen. En dan gaan we je een oranje pakket sturen. En wie weet, aanstaande vrijdag bij Teken de Show word je dan even teruggebeld. En dan maak je misschien ook kans op de dikdakkers op je stoep of op je werk. En dan krijg je misschien ook nog een televisie, Max.
1: Hey. Nou, lijkt me top. Welke nummers hebben we, Stefan?
0: Nou, wat leuk dat je dat vraagt. Zeg, ik heb nog nummer 3. Ik heb nummer 4, ik heb nummer 5 en ik heb nummer 6. Nummer 3 en 4 en 5, die staan vooraan. Dan ben je dus, dan sta je voor het doel. En nummer 6, dan ben je in de midden.
1: Nummer 4.
0: Dan gaan we daar invullen. Doe ik even TP ter plekke. Max, mag Max op je shirtje? Ja, hè?
1: Ja hoor, dat mag zeker.
0: Max staat erbij. Max zeker. Prima joh. Hey, blijf even hangen. We gaan het oranje pakketje naar je opsturen. En gefeliciteerd met deze opstelling. Dat is fantastisch toch, dat je erin staat.
1: Super. Okay, dankjewel, Stefan.
0: Ja, dankjewel man. En succes vrijdag, hè?
1: Jo, dank je.
2: En dan nu een liedje over onze nationale trots. Oranje. We worden kampioen.
3: Attentie.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
2: Dan ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. Bestra Sierbestrating.nl.
5: Weer die klote muggen in huis.
6: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Heerlijk!
6: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
10: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Score deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
11: Hooggeëerd publiek, de nieuwe show van Circus Rens Berlin. Het gezelligste circus van Nederland komt naar Heerenveen. Vanaf 12 juni, parkeerterrein naast het Abel-Lenstra Stadion. Een show met dieren, acrobatiek, clowns en topartiesten. Tot en met 21 juni. Kaartjes aan de Circuskassa of kijk op circus-rens.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Goal! Tijdens het WK scoor je thuis met de worsten van Spijkerman uit Akrum. Ambachtelijk, smaakvol en altijd een winnaar. Echt scoren? Dat doe je met de worsten van Spijkerman uit Akrum. Kijk op slagerijspijkerman.nl.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
18: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
19: De zomer.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
20: De
18: Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk, zet de tijd op 5 uur.
18: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van twee verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. Eén zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven: we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljoen, heeft defensieminister Jerzilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen. En van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. In Rotterdam en omgeving zijn pallets met kwark, yoghurt en melk midden op straat gedumpt, is te zien op foto's bij Rijnmond. Het gaat om pakken die allemaal over datum zijn en de politie heeft geen idee waar ze vandaan komen. Wegbrengen van zuivel die over de datum is kost geld, dus misschien heeft het daarmee te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. De loop van de dag wel kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
28: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grauw.
29: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
30: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
31: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
32: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
33: Oh. Goedemorgen allemaal.
34: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
35: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
36: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
37: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
38: Een paar minuten over 5, dit zijn de files. De A12 Utrecht richting Arnhem, 37 minuten. De A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Daar staat een uur vertraging tussen knooppunt Rozenburg en afrit Oostvoorne. Hopelende, 13 kilometer. Ook een half uurtje op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. En op de N57 Middelburg richting Rotterdam, 43 minuten. En dat is maar 2 kilometer. Hè? Dat is gek. Snelheidscontroles A4 Den Haag richting Amsterdam bij 17,3. De A12 Utrecht richting Den Haag bij 24,8. En de A7 A67, Belgische grens, richting Geleen, 0.8.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.
0: Radio NL.

0: Wauw, wauw, wauw. Stefan de Winter uit Emmen. Kun jij even normaal draaien met Hup Holland Hup? Oh, ja, daar ga ik even moeite voor doen. Dat is, die hebben een paar voetbalplaatjes gemaakt. Eén hebben ze genakt en gestolen van Hulleboerden in de tijd. Maar deze, oh, dan moet ik even zoeken, want die staat niet in het systeem. Help mij even herinneren als ik het vergeet. Nou, dit is een uurtje lekker los. Alles kan en alles mag. En voor Jolanda gaan we nu even een liedje draaien van John West. Wat...
1: Nee. Attentie, attentie.
2: Attentie, attentie.
3: Er is een playlistprobleem.
4: Ja.
5: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie!
6: Wat je hier?
0: Van de muziekredactie.
7: Ah, man, man, man, Jopie. Ik schrik me altijd de pleuris. Die wil even inbreken van de muziekredactie. Jolanda, je liedje staat klaar, dus gaat goed komen.

0: Nou, Jopie, op de wenktafel. Even het schuifje openzetten, want het lampje brandt. Dat betekent dat wij contact kunnen hebben, want er wordt meegekeken in de lange hal verderop. En nou ja, ik ben er nog steeds blij mee, hoor. Ik vind het wel gezellig altijd met Jopie. Jopie, goedemiddag.
1: Hey, collega. Ik zag je net nog lopen in onze lange hal.
0: Ja, ik zag jou net ook. Je keek wel een beetje verdrietig, vond ik.
1: Ach, ik zat even na te denken over mijn leven.
0: Oh.
1: Ik ben 2 keer getrouwd.
0: Ja.
1: En 2 keer is het mislukt. De eerste is weggelopen en de tweede is gebleven.
0: Nou, die is toch best lief, Jopie, kom op.
1: Nou, dat zeg jij.
0: Ja, dat zeg ik, ja.
1: Laatst vroeg ze me opeens random, hoe vind je mijn haar? Dus ik zei, meestal tussen mijn scheermesjes.
0: Oeh, dat is niet handig weer. Dat is...
1: Wat ook niet handig is vandaag, is het playlistprobleempje.
0: Oh.
1: Harry uit Gorinchem dacht dat Roxette met The Look wel een plaat was voor vandaag.
0: Huh?
1: En Bernard Heeselink uit Enschede probeert Echte Liefde is te koop op de radio te krijgen.
0: Oké.
1: Zullen we ze laten kiezen?
0: Jopie, dat is exact wat we gaan doen.

0: Attentie.
1: De grote vraag is, waar heb jij zin in? Lig je achter thuis? Zit je gewoon in huis? Ben je nog in de auto? Nou ja, wat wil je horen op je oren zometeen? Wil jij de look? L-O-E-K. De look horen, dan heb je één. En wil jij het liedje over die Maserati, dan heb je nummer 2. Meeste stemmen gelden.

0: Een liedje dat nog steeds super gênant is als je niet John West heet, maar je staat wel op een podium, je wordt geboekt voor duizenden euro's en je staat dit te zingen. Dat is nog steeds super gênant, vind ik. Hé, hey, ik had net contact met Jopie.
1: Hallo!
0: Van de muziekredactie!
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Nou, dit is wel even een heftig probleempje. Want dat zijn twee stijlen muziek. Dat ligt echt mijlenver uit elkaar. Nummer 1 appen, dan had je Roxette kunnen krijgen met The Look. Maar dan wel de tuba-versie, gelukkig maar zo te horen in het fragmentje. En nummer 2 appen, dan was het weer het Maserati-liedje waar mensen ook geen genoeg van kunnen krijgen. En ik onder andere ook niet. Dan, ja, je kan zelf namen verzinnen in onze Radio NL-app. En dit lijkt mij. Dit lijkt een. Als ik de Radio NL-app zou aanmaken, ik heb er natuurlijk wel aangemaakt met mijn echte naam. Hè. Dan kunnen collega's ook zien als ik wat hoor of ik denk, ik wil even een liedje horen. Nee, dat doe ik nooit. Nee, natuurlijk niet. Dit is Peter, laagstreepje Celie uit Jopen. Kan er niks anders van maken. Ook een audio heb je gesproken ook, Peter.
2: I want a joyride.
0: I want a, ja, joy. Dat was The Look, is het, gast. Nou ja, dat staat genoteerd. Dan is het Arthur de Beer uit Spijk, nummer 2. Peter, die wil graag het nummer van Justin de Wild en de Outsiders horen. Hartstikke leuk dat je hem wil horen, maar dan moet je even Spotify opzetten, want wij zijn geen Slam FM. Wij zijn geen hardstelstation, dat de Outsiders. Ik vind het fantastisch. Ik draai het ook wel eens natuurlijk in het weekend of in mijn auto, maar ik zal hem niet snel op de radio draaien, want ja, mijn hypotheek hangt hier ook al vast, dus ik het. Waarom zou ik het doen? Hè? Dat is niet wat we draaien, sorry. Roel Korsten uit Bemmel, nummer 1. Pieter, die wil nummer 1. Raymond Merks uit Middelkerken. Is er iemand bij jullie die kan zorgen dat de livestream even blijft werken? Maar er is geen beeld en u trekt zich daar geen kogelbal vandaan. U trekt zich daar niet veel vandaan. Nee, dat klopt. Ik ben daar niet zo mee bezig. Maar ik, als de televisie hangt, ja, het is, daar heb ik geluk. Dan ben ik niet in beeld. Kan ik wat meer koffie halen. André uit Tolkamer. Nee, maar goed, ik heb het even doorgegeven aan onze technische mensen. Komt goed. Hè? Ik zit er bovenop. Uit Tolkamer nummer 2, dan is het Niels Tesselaar. Die heeft ook wat ingeboerd. Even leuk.
3: Ja, maar nee! Doe maar keuze 2 in de groetjes aan Grijsie Veld. Groetjes Niels, Grijsie.
0: Ook exact wat ik zou doen. Grijsie, hey. Ik kan alles inboeren. Wij starten die audio-appjes altijd blind in. Dus je kunt gewoon alles erachteraan plakken. Als het maar niet grof is, geen gevloek. Hè. Sander uit Zutphen, nummer 1. Annelies uit Emmen wil graag nummer 2. Sven van Dijken uit Oldenhoven, nummer 2. Nou, het is een behoorlijke strijd geworden. Want het is namelijk 133 appjes voor de ene en 131 voor de ander. Het leeuwendeel heeft gekozen voor. Nou ja, het zit wel echt dicht bij elkaar, hè? Maserati en De Look. 131 voor de ene, 133 zullen. Ik draai ze gewoon alle twee. Hè? Het is ons station. Wat willen ze doen dan?

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
0: Soedal. De bouwverslimmers.
2: Het zonnetje schijnt. Dus van je huppalderie, huppaldera. Op naar bootverhuur Bonkenvaart. Voor een onvergetelijk vaarttochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
4: Gritter Chalets en staakcaravans.
5: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Dit is de nieuwe zomerplaat van Dean Saunders. Ik wil niet dat je gaat. Een meezingen vol zomers.

0: laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op deradio.nl.
5: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk. Kijk uit, hier ben ik. Beun. En natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
6: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
7: Dit is Radio NL. Altijd aan.
8: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
9: Radio NL.
10: Weerbericht. Vanavond niet overal zonnig, wolken, maar warm. Ja, dat is het overal bijna wel. De komende dagen extreme hitte, zelfs tot 35 graden in het zuiden. Dus code geel een paar dagen. En dat gaat vanaf morgen in. Morgen wordt het max 31 graden, hoor. Hey. Dan even kijken wat er gebeurd is in binnen- en buitenland. En zoals altijd doen we dat gewoon even netjes in vogelvlucht. In samenwerking met het ANP. Goedemiddag.
11: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Vluchtelingen die niet in Ter Apel terecht kunnen slapen deze week in Westerbork en volgende week in Zwolle. Er is daar plek voor 100 tot 150 asielzoekers. En ook daar kunnen ze een week overnachten. De driedaagse top van de zeven rijkste landen is afgelopen. Ze willen Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En ze willen ook iets doen tegen de hoge energieprijzen. Inwoners van Twente hebben een brief gekregen van waterbedrijf Vitens. Daarin staat dat er minder water uit de kraan kan komen omdat de voorraad schaars is. Het kan gaan spelen in de zomer.
10: Dankjewel, Robert-Jan Knook. Dit zijn de files. De A12 tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette. 3 kwartier. De A15, dat is tussen die havens en Spijkenissen. 36 minuten en 15 kilometer ook. De A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Daar staat een uur vertraging bij afrit Oostvoorne. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer een half uurtje. En deze is ook best lang nog steeds. De N57 Middelburg richting Rotterdam. Daar staat verder niks bij, maar dat is dat richting de A15, denk het wel. Een uurtje vertraging staat daar. Dan de snelheidscontroles. Daar komen ze. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij 205,8 staan ze te flitsen. De A28 Zwolle naar Assen toe. 157,5. Oh, ik moet even spuiten, zie ik net. Ja, met diabetes. De A50 Oss richting Eindhoven bij 69,0. En de A59 Knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch bij 9,8. En we gaan, het is ook wel even mooi. Ik krijg namelijk een appje uit Kampen van Jordi Venema. Doe even Hilly Billy. Hilly Billy. Het zijn zoveel liedjes, dus ik hoop dat dit de goede is.
12: Het is 17:30 geweest.
13: Het is 17:30 geweest. We hebben nog een half uurtje.
12: Lekker los te gaan.
14: Luisteraars, go!
12: Laat
13: je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
14: Komt-ie dan, hè?
13: Calidad y garantía.

open even de Radio NL app. Toets het in of spreek het in. Wat kan ik voor je draaien? Dat is deze vraag. En kom erop, ik ben benieuwd. Alles kan en alles mag. En dit is vandaag alweer het meest aangevraagde liedje van het hele station.

0: problemen. Mart Klaassen uit Den Haag. Leur, draai even dat ene Joost Kleine liedje van vorig jaar met Oranje. Ja, maar dat was geen Joost Kleine. Ik weet precies wat je bedoelt. Oranje. Oh, op Europapaai. Ik zat al even te zoeken, maar is er iemand, die weet hoe dat nog heet van vorig jaar? Joost Klein, Europapa, Oranje. Dat was inderdaad zo'n hele mooie cover van. Oh mijn god, ik zat al even te zoeken in het systeem. Oranje kon ik het niet op vinden. Is er iemand die dat weet? Schandalig eigenlijk. Dat ik dat moet vragen. Maar Mart Klaassen zei vandaag, als ik hem vind, dan hoor je hem nog voor 6 uur op de radio.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou.
2: Ik ga lekker op die

0: Soms wordt het allemaal even just te veel. En bij jou zijn is dan alles wat ik wil.
1: Zijn jullie klaar voor een feestje?
2: Uurtje lekker los!
3: Goeie zender.

0: Vincent. Mark Klaarsens uit Den Haag vroeg aan. Draaien van dat liedje van Joost Klein. Er was een oranje liedje van. Nou, die was niet van Joost Klein. Ik kon het echt niet vinden. Even een oproepje gedaan. En het was Jurgen uit Klarenbeek. Die appte mij als eerste. Doelpunt van de Leeuwen, zei hij. Van de Kuukse. De Kuukse Musketeers. Ja, maar goed, daar komen we nou niet meer aan toe. En iets na 6 uur draaien, dat is ook een beetje... Het is wel een heftig liedje natuurlijk. Dus ik schuif hem even door naar morgen. Het eerste liedje in een uurtje lekker los... is Doelpunt voor de Leeuwen van de Kuukse Musketeers. Dus Jurgen uit Klarenbeek bedankt. En Maarten Klaasens uit Den Haag. Hoop dat je morgen weer luistert. En dan nu. Ja, dan is het tijd voor de finale klapper. 088-0200-100. Live inbellen. Ben je de eerste die belt? Ben je de eerste die telt? En de grote vraag is natuurlijk, ja, wat gaan we doen? Even
1: hekken, beuken of gewoon een leuke.
0: Precies. Alles kan en alles mag. Maar nu even bellen. We gaan het live doen. 088-0200-100.
2: Het einde. Het is tijd om op te zouten.
3: Dit is de finale.
4: Finale klapper.
0: Gewoon even live inbellen op jouw favoriete radiostation. Goedenavond, wij zijn NL. Ja, dus dat zeggen wij intern. We zeggen niet Radio NL, maar ik werk bij NL. Oké, dan snapt iedereen ook wat we bedoelen. 088-0200-100 nu live inbellen. En dan gaan we samen even de finale klanken per bekokstoven. Hallo, met Stefan.
5: Hey Stefan, Dennis.
0: Hey Dennis, man.
5: Hey, alles goed?
0: Ja, zeker. Hoe gaat jouw dag?
5: Mooi. Ja, lekker.
0: Mooi. Hey, en muzikaal gezien, welke kant wil je graag op?
5: Stephanie, dans Alexia dans.
0: Stephanie.
5: Ja, van de Oostenrijker.
0: Oh ja, maar dat staat niet in het systeem hier. Dat hebben we niet meer.
5: Oh, nou, dat mooi werk met de blote kont.
0: Oh mijn god, van het ene en het andere. Oké, mooi werk. Nee, dat is geen probleem. Mooi werk met de blote kont. Komt eraan, Dennis. Dankjewel, man.
5: Is goed, hey, later.
0: Hey, waar is Stephanie gebleven dan?

0: Sporthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: Uit ervaring weet ik dat Cambuur altijd voor de beste opstelling gaat. Heb ik thuis ook gedaan. En als het op keukens aankomt, kies ik voor Keukencentrum Marsum. Voor de beste kwaliteit. Want daar kan ik kiezen uit designkeukens, greeploze keukens, exclusieve keukens en nog betaalbaar ook. Dat is toch hartstikke mooi, man. Keukencentrum Marsum, het familiebedrijf van Friesland.
5: Keukencentrum Marsum.
6: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Hikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Goal! Tijdens het WK scoor je thuis met de worsten van Spijkerman uit Akrum. Ambachtelijk, smaakvol en altijd een winnaar. Echt scoren, dat doe je met de worsten van Spijkerman uit Akrum. Kijk op slagerijspijkerman.nl.
13: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Radio NL.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
17: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bij Posma tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk zet de tijd op 6 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
0: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat: hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet en nu is duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. En die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben, straks niet meer. Ook krijgen mensen standaard een psychologische test. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
21: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
22: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
23: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
25: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
26: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
27: Oh. Goedemorgen allemaal.
28: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
29: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
30: Ho, ho, show van Circus Rens Berlin. Het gezelligste circus van Nederland komt naar Heerenveen. Vanaf 12 juni parkeerterrein naast het Aben Lenstra Stadion. Een show met dieren, acrobatiek, clowns en topartiesten. Tot en met 21 juni. Kaartjes aan de Circuskassa of kijk op circus-rens.nl.

0: steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is 8 minuten. 8 minuten over 6. Dit zijn de problemen op de weg. De A15, daar staan 2 lange files. Europoort richting Rotterdam tussen de havens en Spijkenissen. Dat is een uur vertraging en 13 kilometer. En ook 65 minuten op diezelfde weg. A15 Rotterdam richting Maasvlakte tussen Spijkenissen af het Oostvoorne. 16 kilometer is dat. Jeetje. En nog 1 snelheidscontrole te melden. De A2 Eindhoven richting Maastricht bij 205.8.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, goedenavond. We gaan eens even beginnen met een oudje van Danny de Munk. Mijn stad.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.
2: Altijd aan. Ja, de wil komt er. Radio NL.

kwart voor zes geworden. En nou ja, de komende tijd zijn we overal te vinden natuurlijk met onze drive-in shows. We zijn regelmatig op pad. Als jij denkt van nou, ik heb een buurthuis of ik heb een bruiloft jezelf. We worden wel eens geboekt voor bruiloften. Dat komt dan niet op onze site te staan, maar we zijn er wel. De Radio NL drive-in show. Wil je dat hebben? Nou ja, dan kun je ons gewoon boeken via onze site natuurlijk. Maar we zijn ook overal wel te zien. Dan zijn we 3 dagen lang achter elkaar zijn we in Assen. TT is met motors en zo. 25 juni, 26 juni en 27 juni. We hebben daar 2 zomertours doen we daar. En de zaterdag 27 juni is er een Radio NL artiestenshow XXL. En op de zomertour staat onder andere Danny de Munk hebben we net gedraaid. Rutger van Barneveld is natuurlijk met zijn megaklapper. Sieneke is er, Fransie Duits, Marco Schuitmaker, Wolter Kroes. Nou ja, het wordt weer leuk en genieten geblazen. En ben je daar op het evenement, kom dan ook even bij ons langs natuurlijk. Even zwaaien, want wij zijn er bijna allemaal ook. Dat is mooi. Hè? En op het podium natuurlijk Teken Wouda, die even professioneel en nuchter de boel aan elkaar kondigt. Dat is ook wel handig natuurlijk. Hè? Wij zijn allemaal smorgens open daar natuurlijk. We hangen een beetje over de hek heen. Nee, dat valt ook mee. Hey, dit is van vroeger. Exit.

Deze man die zet sowieso al jaren de hele boel op stelts. Want hij doet eigen boekingen. En hij woont in de provincie Friesland. En daar doet hij ongeveer 200 tot 220 boekingen per jaar. Niet normaal. En al jaren natuurlijk aan het azen en het jagen op een mooie grote hit. En opeens had hij gewoon die schijners uitgebracht van... nou ja, dit is wel leuk om te maken. En opeens heeft hij gewoon een moddervette hit in handen. Niet normaal. Gaat ze, zeg je als je uit Friesland komt. Maar wij zeggen gewoon, daar gaat ze. Net als Clouseau, Bosma en de hele boel op stelts. Zometeen heel veel plezier met Ivo. Ik heb hem nog niet gezien vandaag, dus dat is wel even een dingetje. Ik zal er even rond blijven hangen of die hier wel is. Anders gaan we gewoon even door tot 7 uur. Ik heb toch niks te doen vanavond, dus... En anders is het weer bier zuipen en chips eten, dus... Ik kan beter hier blijven. De laatste dan. René Vroger en Waylon. Tot morgen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: Duurzaam, strak en toekomstbestendig. Dat zijn de kozijnen van Koopkozijnen Noord. Je woning stijgt in waarde en jij bespaart energie. Slimme keuze? Koopkozijnenoord.nl natuurlijk.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Ervaar het verschil na een grondige aanpak van Bestra Sierbestrating. In onze gigagrote showtuin kijk je je ogen uit. Kies uw mooiste tuintegels uit de vele scherpe aanbiedingen. Ook voor grind en andere tuinbenodigdheden. Adviseur en partner voor uw complete tuininrichting. Voor de zakelijke markt of bij u thuis. Bij Bestra in Berlicum leveren we razendsnel. BestraSierbestrating.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
8: Gritter Chalets en staakcaravans.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
10: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
10: Maar mee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
10: Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
17: Hey Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
18: Kijk uit, hier ben ik.
17: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
19: Attentie.
20: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf.
19: Wil jij ook in onze WK-selectie?
20: App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
21: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
22: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
23: Radio NL.
24: Weerbericht.
25: Ja, vandaag is de opmaat naar een hete periode. Het wordt 19 tot 25 graden de komende dagen met wolken, regen en zon. Vrijdag de warmste dag met in vrijwel het hele land tropische waarden boven de 30 graden. En ook de rest van de week verloopt warm. Daarbij is dagelijks kans op buien die wel pittig kunnen uitpakken. Dus het regenpak niet opbergen, AUB. Dan de blikken op de Nederlandse wegen. ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. De files worden korter, maar er zijn nog veel problemen na een ongeluk op de A15. Wat opvalt is dus die A15 Euroboord Rotterdam tussen de havens en Spijkenisse. 40 minuten door bergingswerkzaamheden. Richting Brielen volg je Spijkenisse Brielen over de A15 en de N218. Ook de andere kant op staat het vast. A15 Rotterdam Maasvlakte tussen de havens en de Oostvoorne. Een uur vertraging. En de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. 20 minuten. En dat komt daardoor asfaltschade. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Eindhoven-Maastricht 181.4. De A2 Eindhoven-Maastricht 216.2. A7 Groningen-Heerenveen 182.1. A16 Rotterdam-Breda 27.8. En de laatste A28 Zwolle-Groningen bij 96.7. Goeie reis!

Als ik 10 miljoen zou winnen, zou ik direct stoppen met werken. Goed, mijn werk is gewoon mijn hobby. Dus ja, ik blijf hier gewoon zitten waar ik zit. René Surmans bij Radio NL. En al win ik 10 miljoen. Het is woensdagavond, avondshow Radio NL. Met Robert van Hemert zometeen. André Hazes komt eraan met Wie kan mij vertellen. En eerst misschien wel het allerbeste exportproduct uit Zeeland. Naast de mosselen natuurlijk. De mannen van Bluff. Dit is Dansen aan Zee.

aanmaken voor zijn allereerste soloconcert. Robert van Hemert samen met Donnie en Mo Bent Dat Nou bij Radio NL met Gerard Joning zometeen, John de Bever. En we moeten het hebben over een oud-Hollandse traditie die lijkt te gaan verdwijnen. Maar ik ben het er niet mee eens dat die gaat verdwijnen. En daarom heb ik het vandaag gedaan. En wat het is, dat hoor je zo direct.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Sfeervol wonen. Daar kiest u voor met de tijd wonen. Want in onze showroom aan de Zwettestraat in Leeuwarden ontdekt u de mooiste meubels, de beste kwaliteit en advies dat een verschil maakt. Bezoek de tijd wonen. Kijk alvast op detijdwonen.nl.
2: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Radio NL.
12: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
12: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
13: De zomer.
12: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk zet de tijd op 7 uur.
12: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regioomroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. In Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. De voorstelling komt in een theater in Hamburg. Het weer nog van Weer Online. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
18: Voordeelfiets in Beltsum en Leeuwarden. Altijd de grootste keuze aan fietsen. Van kinderfietsen tot elektrische fietsen of elektrische bakfietsen. Kom snel langs of kijk op voordeelfiets.nl. Voordeelfiets, ook voor onderhoud en reparaties.
19: Leukes outdoor.
20: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
19: Genieten van je tuin.
20: Iedere donderdag koopavond.
19: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
25: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
26: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
27: Brussel Zuid.
26: Hé, nu al?
25: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
28: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
29: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
30: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
10: Radio is krachtig en betaalbaar.
30: Het werkt echt.
10: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
31: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
32: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog steeds veel problemen op de A15 Europoort Rotterdam. Tussen havens 5500, 5700 en Spijkenisse. 25 minuten. Richting Brielle volg je Spijkenisse over de A15 en de N218. En de andere kant op, A15 Rotterdam Maasvlakte. Tussen Spijkenisse en Oostvoorne. Een uur vertraging door opruimwerkzaamheden. Richting Brielle volg je Oostvoorne, Brielle over de A15 en de N218. Flitsers, gemeld in de flits. A2 Eindhoven Maastricht 181.4 en bij 206.0. De A7 Groningen Heerenveen 182.2. A16 Rotterdam Breda 27.6. En de laatste A28 Amersfoort Groningen bij 94.2. Goeie reis.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Ivo Pasveer.
32: En een oud-Hollandse traditie gaat verdwijnen. Maar niet als het aan mij ligt. En wat het is, hoor je zo meteen.
14: Dit is de muziek van Radio NL.
16: Radio NL.
14: Altijd aan.
34: Ja, de wil komt er.
14: Radio NL.

god. Ja, ik blijf het een raar gegeven vinden dat deze man inmiddels een vrouw en een kind heeft. Roy Donders en Ik Wil Jou bij Radio NL. Ja, Ik Wil Jou. In dit geval dus gewoon zijn huidige vriendin, hè? Dat weet je. Woensdagavond, je luistert naar Radio NL. Het is 7 uur geweest. En vandaag is het zover een oud-Hollandse traditie. De dag van de Hollandse Nieuwe. Heb jij hem al gehad? Ja, ik heb hem dus al wel geprobeerd. En inderdaad, hè, wat ze ieder jaar zeggen, nog lekkerder, nog vetter dan vorig jaar. En inderdaad, heel eerlijk, hij was ook wel echt ontzettend lekker. Maar goed, ik ben in een minderheid, 28 jaar en iemand die toch nog ieder jaar de Hollandse Nieuwe probeert. Maar steeds meer jongeren laten de Hollandse Nieuwe en überhaupt de haring liggen. Blijkt uit onder andere onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Die hebben vanochtend een rondje gedaan langs een aantal viskramen in Noord-Nederland. En daaruit blijkt dat jongeren het vooral smeuig. De meeste mensen vinden het smeuig, goed vettig en een lekkere bite hebben. Maar de jongeren die zeggen van ja, vies, glibberig en het stinkt ook nog eens. Met andere woorden, die moeten niks van de haring hebben. En dat wordt ook bevestigd door een aantal marktkramen. Waaronder die van Bert Zwieren, jou wel bekend hier bij Radio NL. Die zegt dat een enkele jongere er nog wel aan wil. Maar het zijn toch vooral 40-plussers die zich aan de Hollandse Nieuwe wagen. Daarom de vraag vanavond in het Radio NL onderzoek. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe jij hierin staat. Eet jij graag haring of absoluut niet? Vind je het ook maar een glibberig, vies ding en moet je er niks van hebben? Of ben jij iemand die, net zoals ik, ieder jaar toch wel uitkijkt naar de Hollandse Nieuwe? Ja, kom maar door in de Radio NL. Ben benieuwd. Stuur eventjes een spraakberichtje en reageer op de vraag: eet jij de Hollandse Nieuwe graag of laat je hem het liefst liggen?

0: En ken je dat gevoel bij Radio NL op woensdagavond 17 juni? Ja, nog wel traditioneel de dag van de Hollandse Nieuwe. De derde woensdag, of de tweede woensdag van juni? Zoiets is het meestal, toch? Dat het dan vlaggetjesdag is op dinsdag en woensdag dan is de Hollandse Nieuwe overal te verkrijgen. Nou, ik heb hem vandaag ook al verorberd. Heerlijk is hij. En zoals ze ieder jaar zeggen, jaar op jaar op jaar, nog vetter en nog lekkerder dan het jaar ervoor. Maar goed, het is een uitstervende traditie, want steeds minder jongeren eten de haring. Ze vinden het maar een glibberig en vies ding. En dan stinkt het ook nog eens. Daarom de vraag aan jou. Ja, ben jij van de haring of moet je er helemaal niks van hebben? Deel het eventjes in de gratis Radio NL app. Sylvana uit Zwolle, goedenavond.
1: Goedenavond met Sylvana. Ik eet ze heel graag. Elk jaar wacht ik erop dat ze er weer zijn, de nieuwe haringen.
0: Oké, Mirjam uit Tilburg. Ha, Ivo, ik laat hem graag liggen. Kelsey uit Glanerbrug. Heerlijk haring, zolang er niet te veel graadjes in zitten, want dan ben ik er gelijk weer klaar mee. Erik uit Helmond. Ik kom uit de visfamilie, maar ik moet er echt niks van hebben. Af en toe kibbeling, nogal een broodje paling, maar daar blijft het dan ook wel echt bij. Lieneke uit Gerlavingen in Zwitserland.
2: Oh, heerlijk, Ivo. Uitje erbij en genieten.
0: Oké, dankjewel. Johan uit Alblasserdam. Nou, voor mij absoluut geen Hollandse Nieuwe. Veel te glibberig voor mij. En Dick uit Hendrik Ido Ambacht. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Nou, allereerst even haring. Ja of nee?
3: Ja, zeker weten.
0: En jij geeft ook direct het goede voorbeeld aan jouw dochter van 6 jaar. Vertel.
3: Ja, die eet het al minimaal 2 jaar. En misschien wel 3 jaar al. Die is er helemaal gek van. Eerst moest het alleen maar zelfs een draad sappel en nu eet ze hem gewoon compleet helemaal op.
0: Is het niet zo dat je dochter dan zegt van eeuw, dat is vies, dat is glibberig?
3: Nee, totaal niet. Dat was wel mijn vriendin, tenminste mijn vrouw dan, die zei dat wel in eerste instantie. Maar die heb ik ook zover gekregen dat ze het ook allemaal keurig netjes eet en zo via het staartje zo naar binnen werkt.
0: Oké, dan de vraag, heb je hem al gehad vandaag?
3: Nee, ik heb geen tijd voor. Het wordt een zaterdag pas. Eer dat ik zit op de vrachtwagen. Dus eer dat ik thuis ben, is het zaterdag.
0: Laten we dan even 1 ding afspreken. Stuur zaterdag eventjes een appje in de app. Dan ben ik heel benieuwd of jij hem ook weer nog vetter en nog lekkerder vindt dan vorig jaar, oké?
3: Okay? Ga ik zeker weten.
0: Oké dan. Hey, mooie woensdag, hoi. Nou, kom maar door. Team Haring of team absoluut niet. Laat het weten in de

0: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
1: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
7: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
8: Glitter chalets en staakcaravans.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Ho, geëerd publiek! De nieuwe show van Circus Rens Berlin. Het gezelligste circus van Nederland komt naar Heerenveen. Vanaf 12 juni parkeerterrein naast het Abel Lenstra Stadion. Een show met dieren, acrobatiek, clowns en topartiesten. Tot en met 21 juni. Kaartjes aan de Circuskassa of kijk op circus-rens.nl.
12: Op zoek naar nieuwe deuren? Voor binnen- en buitendeuren ga je naar Bouwcenter Concordia. Staal of hout, met of zonder glas en precies passend bij jouw interieur. Ook voor deurbeslag en kozijnen slaag je natuurlijk bij
13: Bouwcenter Concordia.
12: Bekijk alle deuren in onze uitgebreide showroom in Meppel en Heerenveen.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Altijd echt persoonlijk contact met deskundige medewerkers.
13: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
15: Goal! Tijdens het WK scoor je thuis met de worsten van Spijkerman uit Akrum. Ambachtelijk, smaakvol en altijd een winnaar. Echt scoren, dat doe je met de worsten van Spijkerman uit Akrum. Kijk op slagerijspijkerman.nl.
16: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Zanger Jan Brink uit Soesterberg is al jarenlang onderweg met zijn grote hobby zingen. En dit is zijn nieuwe single. Niets ter wereld kan ons scheiden.
19: Niets ter wereld kan ons scheiden. Niets komt tussen jou en mij.
18: Wil je meer weten over Jan Brink? Kijk op bakkerproducties.nl.
20: Hey Wijgaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
21: Kijk uit, hier ben ik, beun.
20: En natuurlijk deze.
21: De vlam in de pijp.
20: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
18: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend.
0: of luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf.
6: Wil jij ook in onze WK-selectie?
0: App dan voetbal in de Radio NL app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
22: Dit is Radio NL.

deze man die heeft onbedoeld misschien toch wel een legacy achtergelaten. Vaak gecoverd zijn liedjes, Arne Jansen. En ook dit liedje, Zeg een Smeetje, hoor je zojuist bij Radio NL. Met later vanavond nog jouw kans om plaats te nemen in ons Radio NL voetbal elftal. Je kunt alvast appen, hè? Het woordje voetbal in de Radio NL. Een beetje zeker dat je in de pot zit en wie weet vanavond teruggebeld wordt. En zometeen hier ook Dean Sanders met zijn allernieuwste Ik Wil Niet Dat Je Gaat. Eerste nummer 1 hit uit de Zero's. Dit is...

nieuwe muziek ontdek je bij Radio NL. Dit was Dean Sanders en het lijkt me duidelijk hoe het liedje heet. Ik wil niet dat je gaat. Goed, ik denk dat ik het goed heb gedaan zo. Hey, woensdagavond. Lekker avondje denk ik zo deze woensdag. We maken ons alweer op voor de tweede wedstrijd van Oranje. Dat vindt natuurlijk aankomend weekend plaats. Ik heb er nu alweer zin in. Ik kijk er wel naar uit om weer voetbal te kijken. Het is toch altijd wel leuk als Nederland op een wereldkampioenschap staat. Maar goed, voor de rest is het gewoon een woensdag zoals alle anderen. Daarom benieuwd wat jij op deze woensdag aan het doen bent. Druk aan het klussen, lekker aan het hobbyen of misschien ben je nogal druk aan het werk. Zit je in de avondploeg? Laat even van je horen in de Radio NL app. Maak eventjes een fotootje in de app van jouw uitzicht momenteel. Of stuur een spraakberichtje met jouw bezigheden op deze woensdagavond. Zometeen hier op Radio NL het rondje Nederland. En daarin kijken we traditiegetrouw iedere dag wat Nederland aan het doen is op dat moment. Dus kom maar door in de Radio NL app. Fotootje, spraakberichtje, berichtje. Wat doe jij op dit moment? Doe mee aan het rondje Nederland.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
1: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Nieuwe garage of bedrijfsdeur nodig? Kom kijken in de luxe showroom van Cobuzon in Grauw.
3: Ook voor keuren, onderhoud en reparaties kunt u terecht bij Cobuzon bedrijfs- en garagedeuren uit Grauw.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
6: Het zonnetje schijnt, dus van je huppaldera op naar bootverhuur Bonkenvaart voor een onvergetelijk vaartochtje in een schitterende elektrische sloep. Kijk gauw op bootverhuurbonkenvaart.nl.
7: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
19: Radio NL.
20: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
21: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
20: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
21: De Zomertour.
20: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv.
22: Dus
20: Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 8 uur.
20: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Verschillende hardloopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden twee hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er drie plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu vier verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden na jaren speurwerken opgepakt. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
25: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
26: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
27: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: Yo, goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog twee files, A15 Rotterdam-Maasvlakte tussen Rozenburg en Oostvoorne. Een half uur door opruimwerkzaamheden. En ook op de N218 sta je vast door die opruimwerkzaamheden. Spijkenisse-Oostvoorne tussen de aansluiting met de A15 en Appenbroek. Een kwartier vertraging. Flitsers, gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Eindhoven-Maastricht bij 181.4. En verderop bij 206.0. De A16 Rotterdam-Breda bij 27.7. En de A20, Hoek van Holland Gouda is dat bij 29.2. Goeie reis.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
29: Eva Pasveer!
28: En wat spook jij uit op deze woensdagavond? Stuur het door in de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
20: Dit is de muziek van Radio NL.
19: Radio NL.
20: Altijd aan.
30: Ja,
20: Radio NL.

0: Samuel Welte.
1: De leeuw komt eraan.
0: Ja, en de komende tijd kun je niet om dit liedje heen, hè. Inmiddels in ieder reclameblok wel te horen, volgens mij. Want het zit in de reclame van een grote supermarkt. De leeuw komt eraan. Het is 7:45 woensdagavond, rondje Nederland in dag in dag uit. Wat doe jij op dit moment? Deel het eventjes in de Radio NL-app. En sluit aan bij de grote groep die dat iedere dag doet. Zo stuurt Ardi den Butter uit Molenaarsgraaf. Ik ben een grasballentransport. Bouwavond aan het doen. Nieuwe kuilgras voor de koeien. Succes daar, Ardi. Fernando uit Velp. Lekker bordje eten met jullie op de achtergrond. Eet smakelijk, zou ik zeggen. Christa uit Almelo. Ik ben aan de wandel. Mijn laatste stappen aan het zetten voor mijn doel. Minimaal 10.000 stappen per dag. Vandaag dag 233 die ik er dan op heb zitten. En 10 kilo afgevallen sinds vorig jaar bij. Holy moly. Ja, ik heb dat vorig jaar ook gedaan. Toen probeerde ik dagelijks 12.500 stappen te zetten. Ja, ik ben er toch na een tijdje mee gestopt. Het is wel lastig hoor, om iedere dag die 10.000 stappen te zetten. Des te meer respect heb ik voor je, Christa. Sean uit Venray, ben ik geen kabels aan het strippen? Dan maar een haag knippen. Succes. Sylvana uit Zwolle. Nou, ik ben een avondje aan het behangen. Daan uit Klaasina Veen, goedenavond.
2: Lievoetje. Goedenavond, kerel.
0: Hallo.
2: En ja, ja, het is weer zover hoor. Dan uit Klaasina Veen luistert weer lekker. Met zijn benen omhoog. Naar Radio NL.
0: Lekker man, nou genieten van zou ik zeggen. Kylie uit Aalen Rikstel, mooie tijd om te rusten. Moet morgen ook nog iets te doen hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, en wat doe jij op deze woensdagavond? Stuur het eventjes in via de Radio NL app. Een fotootje, spraakberichtje, alles is welkom. Als je maar even laat weten hoe jouw woensdagavond eruit ziet. Hoor je hier Ancora, Jan Smit en eerst eventjes een pareltje uit de platenkast. André Hazes en de Slingers.

Radio NL, woensdagavond en Jan Smit samen. Oké, het is nu belangrijk dat je je telefoon uit je broekzak pakt en gaat appen. Het woordje voetbal in de Radio NL app. Doe je dat, dan maak je kans op een plek in ons Radio NL voetbal elftal. Zit je daarin, ja, dan is de kans ook best wel heel erg groot dat je morgen nog bezoek kunt verwachten van de Diktakkers. Want die gaan weer ergens in Nederland een televisie afleveren om het WK in high definition te kunnen bekijken. Dus pak je telefoon uit je broekzak. App het woordje voetbal. Binnen nu en een kwartier ga ik iemand bellen die plaats mag nemen in de elf van Radio NL. En daar wil je bij zitten. Voetbal in de Radio NL app. Succes! La, la, la.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
13: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
12: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
14: Mijn klanten herkennen mijn bedrijf op de radio.
12: Kijk op adverterenopderadio.nl.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
18: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
17: En natuurlijk deze.
19: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
20: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: Louis Konings en er hangt iets in de lucht bij Radio Rel op woensdagavond. Het is een mooie voetbalweek, voetbalweken eigenlijk, met het wereldkampioenschap voetbal. Iedere avond is er wel wat te zien op de televisie. Hè? Dus als je zin hebt in een avondje voetbal, hoef je niet ver te zoeken tijdens het WK-voetbal. En ook Nederland, die is weer van de partij. We moeten nog tegen Tunesië en tegen Zweden. En het allerleukst is er natuurlijk als je dat bekijkt op een gloednieuwe televisie. Nou, die is te winnen deze week bij Radio RL. Morgen, dan gaan de Diktakkers weer op pad. Morgenochtend bij Tirken, dan wordt er een winnaar uit ons Radio RL elftal getrokken. En vervolgens gaan de Diktakkers in een WK-auto linea recta naar de plaats van bestemming om de televisie hoogst persoonlijk af te geven. Nou, wil je nog plaatsnemen in het Radio RL elftal? De plekjes die zijn inmiddels schaars geworden. App dan het woordje voetbal in de Radio RL app. Maak je nu nog kans en morgenochtend nog twee keer. Er zijn nog drie plekjes te vergeven.
1: Goedenavond.
0: Hallo,
1: goedenavond met Johan.
0: Hey Johan, met Ivo van Radio RL. Hallo.
1: Hallo.
0: Johan uit het prachtige Ermelo. Goedenavond. Wat lees ik hier? Druk in de verbouwing, Johan?
1: Ja, dat klopt. Wat, ja, ja.
0: Wat moet er verbouwd worden?
1: Wat niet. Er komt vloerverwarming is. We hebben de vloer eruit lopen pikken. Even kijken. De muren zijn gestoept stuk van het weekend. En er moeten nog nieuwe kozijnen komen.
0: Nog.
1: Dus zat te doen hier.
0: De hele mikmak.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja, nadeel van zo'n verbouwing. Ik heb ook wel eens de keuken verbouwd en zo. Dan zit je eigenlijk wekenlang in de troep. En dat is niet heel fijn.
1: Nou, ja. Nee, dat is het ook. De keuken inderdaad, die komt er ook binnenkort aan. Dus we hebben een partytent buiten staan.
0: Uh-huh.
1: En daar hebben we eigenlijk heel veel meubels staan. Is niet heel goed voor je meubels, denk ik. Maar daar koken we ook in en daar leven we in. En op zolder hebben we dan een tv, een klein tv'tje staan.
0: Uh-huh.
1: En ik zag deze advertentie, denk ik, hier moet ik op reageren.
0: Ja, natuurlijk. De komende weken ben jij nog niet van de bende af, maar ik ga jou wel feliciteren, want je mag plaatsnemen in ons Radio NL elftal, Johan. Gefeliciteerd.
1: Ja, super, hé. Wat leuk.
0: Ik heb nog plekkie 6, plekkie 3 en plekkie 5. Welke mag ik voor jou reserveren?
1: Nou, dan doe ik plekkie 3.
0: Plekkie 3. Gaan we daar de naam Johan uit Ermelo bijzetten. En Johan, dit is de deal. Je krijgt sowieso een Radio NL oranje pakket van ons thuis gestuurd. Met daarin allemaal leuke oranje dingetjes, zodat je goed voorbereid bent voor het voetbal. En morgenochtend bij Tirken tussen 9 en 12 in werk in uitvoering, hoor je of je de flatscreen gaat winnen.
1: Ja, super, hè. Ik ga zeker luisteren.
0: Succes, hè.
1: Hey, hartstikke bedankt.
0: Hoi.
1: Hartstikke bedankt, hè. Chico,

0: Mart Hoogkamer en Gappie Sappie.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Het is waanzin woensdag in het laatste rondje. En dat is toch altijd wel de leukste dag van de week. Want iedere woensdag zijn we op zoek naar vergeten liedjes. Liedjes die je nooit meer op de radio hoort. Behalve op de woensdagavond van Radio NL. Zo hebben we al een keertje een ouwe van Ivan Heylen. Maar ook een vergeten liedje van Vincent gedraaid. Lange Frans is al een keertje voorbij gekomen met Telau en Zing voor me. Ja, en wat gaan we vanavond draaien als laatste rondje? We zijn dus op zoek naar een vergeten liedje dat iedereen kent. Heb je een suggestie voor een vergeten hit? Stuur hem nu door in de Radio NL app en bepaal zometeen het laatste rondje.

0: nieuwe muziek bij Radio NL. Thomas Bergen en Als je de keuze had.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur. Waanzin woensdag. Iedere woensdag bij Radio NL. De zoektocht naar vergeten radiohits. Liedjes die vroeger veelvuldig zijn gedraaid op de radio. Maar de afgelopen jaren een beetje in het verdomhoekje zijn beland. Heb je een suggestie voor Waanzin woensdag? App hem dan vooral eventjes door op woensdagavond. Wie weet wordt jouw liedje dan volgende week uitgekozen. Er zijn een hoop leuke liedjes binnengekomen vanavond weer, hoor. Ik zie Manon uit Bergijk binnenkomen met Mike en Colin. Hebben we vroeger inderdaad echt ontzettend veel gedraaid op Radio NL. Ardy uit Molenaarsgraaf, helemaal naar de kloten van Party Squad. Ik zie ook Christian binnenkomen met Canyon, Als ik maar bij jou ben. Maarten uit Dongen, een trekkie van mijn checkie van Henk Wijngaard. Maar we gaan vanavond voor een suggestie van Michiel uit Meppel. En het grappige is, dit liedje is een nummer 1 hit geweest in Nederland. Tegenwoordig draait niemand het meer. Het was ooit een parodie op een Amerikaanse hit, Eamon en Fuck It. Dat liedje dat stond vooral bekend omdat er heel vaak het woordje fuck in werd gezegd. Nou ja, dat is natuurlijk, dat leent zich voor een parodie. Dat dacht ook Simon. En daarachter stond Alain Clark, die iedere keer van het woordje fuck vak maakte, als in vakken vullen in de supermarkt. Het werd echt een klassieker, een nummer 1 hit in Nederland. En leuk om dit weer eens een keertje te horen. Michiel, dank voor het aanvragen. Simon, dit is vakkenvuller in het laatste rondje.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking. Mooi van Ethos.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio NL.
2: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
2: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk, zet de tijd om 9 uur.
4: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?". PVV-leider Wilders was er ook. Hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was 100.000 euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen, 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen duizenden woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. In Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK voetbal. Er werd zo hard gefeest toen sterspeler Erling Haaland scoorde tegen Irak dat de wijzers uitsloegen bij een seismologisch meetstation. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
7: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren!
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
12: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
1: Radio NL.
4: Altijd aan.
14: Ja, de leeuw komt er.
4: Radio NL.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000, potverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
5: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, red ik het tijd. En vamos naar Beterbed.
14: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
18: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
19: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
1: Hey, wij gaan fan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
7: Kijk uit, hier ben ik. Beun.
1: En natuurlijk deze.
7: De vlam in de pijp.
1: Exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
2: Attentie.
17: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Dit is Radio NL.
10: Altijd aan.
12: Mm.

0: stap op de motor. Jouw motor koop je natuurlijk bij de Friese Motorfiets. Zo'n 60 voertuigen op voorraad, alle merken en een werkplaats voor onderhoud. Kom langs in Damwald of kijk op defriesemotorfiets.nl. De Friese Motorfiets.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Radio NL.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
10: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ah, nee hè.
14: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
13: Ja, weer eens.
14: Nou, tof jij even.
13: Oh ja?
14: Ik heb net koffie gezet.
13: Lekker.
14: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Egbert Streekt.
17: Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
18: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
19: De zomer.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk, zet de tijd op 10 uur.
20: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de €125 betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Honderden mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders die een toespraak hield en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. Portugal is het WK voetbal matig begonnen. De eerste wedstrijd van de Portugezen was tegen het veel zwakkere Congo en eindigde in 1-1. Portugal was wel beter, maar kreeg het niet voor elkaar om meer doelpunten te maken. En sterspeler Ronaldo maakte ook geen indruk. Hij is bezig aan zijn zesde en laatste WK. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden. Aan de kust wat koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
24: Dit is de muziek van Radio NL.
25: Radio NL.
24: Altijd aan.
26: Ja, de leeuw komt er.
24: Radio NL.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
2: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18+, speelbewust.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
12: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
13: Tot snel op 247wood.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
15: Adverteren op de radio.nl.
16: Hey, Wijngaardfan. Scoor nu je eigen unieke felgele LP. Met alle grote hits van Henk.
17: Kijk uit, hier ben ik.
16: Natuurlijk deze. Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
18: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.

0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dit is Radio NL.
7: Radio NL.
6: Hier moet je zijn.

0: Radio NL.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverterenopderadio.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Radio NL.
0: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
0: avonden feest op de Brink in Assen.
15: De Zomertour.
0: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk zet de tijd op 11 uur.
0: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is de ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt, de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. En president Zelensky van Oekraïne is blij met de nieuwe Nederlandse wapensteun in de oorlog tegen Rusland. Op X bedankt hij ons land en hij zegt dat het zal helpen om mensenlevens te redden. Het gaat om een bedrag van €500 miljard. En dat geld kan Oekraïne bijvoorbeeld meer drones kopen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: Dit is de muziek van Radio NL.
21: Radio NL.
20: Altijd aan. Radio NL.

0: Profiteer tot 20 juni van openingsdeals bij Van den Brug. Zo ontvang je bijvoorbeeld dubbele inruilpremie op een nieuwe Volkswagen en twee keer zoveel e-premie op een nieuwe Audi. Bekijk alle openingsdeals op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
0: Van den Brug Drachten is geopend en dat vieren we met openingsdeals. Kijk op vandenbrug.nl. Beter Van den Brug.
1: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: Hey Wijngaardfan, scoor nu je eigen unieke felgele LP met alle grote hits van Henk.
13: Kijk uit, hier ben ik, beun.
12: En natuurlijk deze.
13: De vlam in de pijp.
12: Nu exclusief verkrijgbaar in onze webwinkel op radionl.fm.
14: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
15: Dit is Radio NL.

Radio NL. Altijd aan.

0: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
0: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
0: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
4: Dit is

0: Radio NL. Adverteren op de radio.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
7: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
8: De Zomertour.
7: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk, zet de tijd op 12 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in het Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een Dixie, zo'n mobiele wc. Hij was dan in slaap gevallen. Toen hij wakker werd bleek dat de Dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is de muziek van Radio NL.
12: Radio NL.
9: Altijd aan.
14: Radio NL.

0: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma Tietjerk. Zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in hun eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar tui.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan.
6: De leeuw komt eraan.
1: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst

0: Bij Posma Tankstations tankt u veilig, vertrouwd en heel voordelig. Ook voor APK en onderhoud van je auto's en trucks ga je naar Garage Posma. Bij Oliehandel Posma kiest u voor kwaliteit van brandstof en olie van OK. Posma T-Cherk. Zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Michiel Frazenstorm. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet te hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Radio NL.
1: Altijd aan. Radio NL.